0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer: vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. De bladeren vallen en de...

0: Groene beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Na geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
10: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
9: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
11: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
9: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
14: Maak kennis met de Anyheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op anyheat.nl.
15: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Judith Regendorp.
19: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is 11 september. Marita, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: 9-11. Vandaag 25 jaar na de terroristische aanslagen in Amerika. Zo'n dag, Marita, 25 jaar geleden, waarvan je nog weet waar je was. Hè? Heb jij dat ook?
20: Ja, absoluut. Ja, ik was 20 en ik zat in het eerste jaar van de opleiding journalistiek. Ik weet het ook nog precies. We hadden informatiekunde. En ineens kwam er een docent onze klas ingelopen en die zei, allemaal eruit, naar de gang, want daar hingen televisies. Er stroomden allemaal met al die leerlingen de gang in, dus honderden leerlingen in die gangen. En toen zagen we alleen maar die beelden van die Twin Towers en dat er rook uitkwam. Nou, we werden naar huis gestuurd, ik in de trein naar Emmen. Daar was iemand met een radiootje, die stond aan, iedereen bij elkaar in die coupé. Het was heel, heel onwerkelijk. Heel bizar, ja.
19: Weet je dat ik aanvankelijk de Teletubbies zat te kijken met mijn toen anderhalf jaar oude zoontje.
20: Ja.
19: Ja, en toen gingen wij even de stad in en ik zat in de auto. We reden naar de stad en ik had Radio 1 aan en ik denk, wat is hier, wat is er gebeurd? Ja. Weet je? Vanuit de Teletubbies en zo'n klein kindje, huppakee naar de stad, horend
20: zo.
19: Wat voor een bizar tafereel er in Amerika.
20: Maar dat is schakelen.
19: Dat was even schakelen, inderdaad. Nou ja, heel veel mensen hebben dat gevoel nog van, ja, ik weet nog waar ik was. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Of ik belde direct even met mijn dochter, vertelt straks ook een vrouw. Want jammer gaat, collega is even de straat op gegaan. En daaruit blijkt ook dat heel veel mensen inderdaad nog weten waar ze waren op 9-11. Wat hebben we verder? Nou, een overval vanochtend vroeg op een casino aan de Kerkstraat in Hoogeveen. Weten we nog weinig over, hè?
20: Heel, heel erg weinig. We weten ook niet wat daar buiten is gemaakt. We weten ook niet of daar wapens zijn gebruikt. Ik weet alleen dat er nog een verdachte voortvluchtig is. En dat de politie op zoek is naar deze verdachte die schijnbaar een Chinese teken in zijn nek getatoeëerd heeft.
19: Ja. Nou, daarover meer zo meteen. Verder protest bij het gemeentehuis van Midden-Drenthe. Met zwembandjes en van die drijfkurken protesteerden inwoners van Smilde tegen het verdwijnen van hun zwembad. Vakantiepark De Hulle bij Drijber verandert officieel in een woonwijk. Hoor je ook meer over? We blikken vooruit op Open Monumentendag en natuurlijk ook op de wedstrijd FC Emmen De Graafschap. Never change a winning team, zou je zeggen. Nou, benieuwd of trainer Menno van Dam daar ook zo over denkt.

weer nog van me. Bewolkt, af en toe ook een bui. Staat een matige zuidwestenwind vandaag bij maximaal 19 graden. Dit is CCR.

0: Clearwater Revival was dat. En The Whole Stop the Rain. En vraag je, staat er bij jou in de buurt zo'n oud pand waarvan je denkt, oh, daar zou ik toch graag eens een keer binnenkijken? Nou, dat kan misschien wel. Tenminste, het kan bij 190 monumenten, want die doen mee aan de Open Monumentendag komend weekend. Gemeente Wolde is goed voor 32 van die locaties. Sikke Bart Vrieling van de afdeling Erfgoed en Cultuurhistorie van de Wolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U heeft aardig wat locaties bij elkaar gekregen met die 32, hè, in de Wolde.
1: Ja, dat zijn de locaties, zowel monumenten als activiteiten die tijdens de Monumentendag zijn op zaterdag 12 september.

0: Zeker bij de Wolden, eeuwenlang al de bewoners voorbereid worden op bijvoorbeeld op veranderen van seizoenen of verandering van gebruik. En daar zijn de gebouwen weer aan aangepast. Dus er zijn altijd hele leuke verhalen over te vertellen. Hoe een pand zich ontwikkeld heeft in zijn bestaan.
1: Want hoe lastig of hoe makkelijk is het om locaties te vinden voor deze Open Monumentendag in uw gemeente? Bent u er rijk mee, zomaar zeggen?
0: Ja, de gemeente De Wolde heeft wel redelijk veel monumenten. Vooral monumentale boerderijen, maar ook hele oude kerken en molens. En we hebben natuurlijk ook wat landgoederen. Dat is onder andere Dikningen. En Huize Echten. En Huize Echten is nu in zo'n fase dat ze weer veerkracht heeft. Omdat het nu een nieuwe functie in komt. Visio is er uitgegaan. En een nieuwe eigenaar is er nu bezig om plan te maken. Om dat te ontwikkelen tot een hotel, kantoren, evenementen, wellness. Om dat mogelijk te maken is er dus een bouwhistoricus de panden gegaan. En om te kijken, wat is de bouwgeschiedenis? Wat is helemaal monumentaal? Wat is het oudste deel? Nou, en die bouwhistoricus die geeft zaterdag op vier tijdstippen rondleidingen om uit te leggen van wat hij heeft ontdekt en wat zijn bevindingen zijn. Dus dat, en er kwamen heel wat leuke verrassingen uit. Ook van God, wat is het oudste deel? En hoe heeft het allemaal gefunctioneerd? Dus die is zaterdag open. Dat is wel een van de trekkers.
1: Ja, en dat krijgt opeens dan een heel andere invulling, hè, dan dat het jaren geleden had, zeg maar. Hoe lastig is het nog om die cultuurhistorie te behouden voor een gemeente als De Wolden?
0: Nou, het is best wel lastig, omdat de gemeente heeft ook niet oneindig geld of een regeling bijvoorbeeld voor om erfgoed een subsidie te geven. We zitten nu een beetje met de dak van de Nederlands Vervormde Kerk in Zuidwolde. Die is ook open en die laat daar kunnen we nog aan doneren, want er moet een nieuwe laaie dak op. Ja, dat is best kostbaar. Ja. En dus die heeft ook allemaal activiteiten om geld op te halen. En het staat inderdaad, zo'n onderhoud van zo'n kerk, niet alleen steun van de overheid of van de gemeente, maar juist ook van in de provincie, maar ook van juist heel veel particulieren en gemeenteleden.
1: En dan dus, hoef je over 20, 30, 40 jaar geen Open Monumentendag meer te vieren. Want dan is het allemaal gegaan, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Ja, maar het is ook gewoon moeilijk ook om vrijwilligers te krijgen of die daar zich inzetten. Nou, sommigen hebben wel heel molenaars. Dat is nog een heel enthousiaste groep. Die de molens draaiende houden. Ja. Die ondersteunen we ook graag met als gemeente De Wolden. Dus, en musea. Dus
1: maar Sieke Bart, waar kunnen we vinden waar we terecht kunnen? Want u beschrijft heel wat verschillende monumenten waar we naartoe kunnen.
0: Maar
1: ik denk niet dat iedereen 32 locaties en festiviteiten bij af kan. Waar kunnen ze een keuze maken?
0: Nou, je kunt op de website van gemeente De Wolden, dat is gewoon De Wolden, en dan opzoeken Open Monumentendag. Daar staat het hele programma. Of Actief De Wolden. Daar staat het programma van Open Monumentendag ook helemaal opgeschreven. Bijzonder die ik even uitleg is de luchtwachttoren in boswachterij of ruimte bij Echten in de buurt. Ja. Die is open, dat is een provinciaal monument. En dat is een luchtwachttoren die gebruikt is om in de Koude Oorlog de luchtruim af te speuren naar eventueel vijandige Russische vliegtuigen. Nou ja, die is later natuurlijk onbovenbodig geworden, omdat de radars beter werden. Maar die is open, die kun je beklimmen. En daar staat ook de Stichting Luchtoorlogonderzoek Drenthe, die daar uitleg over geeft.
1: Goed.

0: Dat zijn de locaties en de bijzondere locaties.
1: En Filogemades is een hele mooie oude boerderij waar rondleiding is en het helemaal interieur nog helemaal origineel is.
0: Dus, zeker Bart, wij kunnen nog wel uren spreken.
1: Heel veel activiteit inderdaad, dus er is heel veel nog te doen. Dus kom gewoon zaterdag naar gemeente De Wolden en dan... En op de site van Actief De Wolden kun je het programma helemaal volgen. Ja.
0: Ik trek volgend jaar een uurtje uit, oké, okay, Sikko?
1: Heel goed.
0: Oké, okay. Sikko Bart Vrieling van de afdeling Erfgoed en Cultuurhistorie van de gemeente De Wolden. Over Open Monumentendag, komend weekend dus. Open Monumentenweekend, mag je het zo ook noemen?

0: Ilse de Lange. And something good.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 11 september. Ja, we beginnen met een medisch hoogstandje op deze 11e september. Want in 1952 krijgt voor het eerst iemand een kunstmatige hartklep. Dankzij een hartchirurg, Albert Starr.
3: I figure about 7 or 8,000 people are above ground because they had the surgery with my own fingers.
0: Ja, hij redde duizenden mensen met de kunstmatige hartklep. Gaan we naar Chili, want grote problemen daar als generaal Pinochet in 1973 de macht grijpt. Hij zet de democratisch gekozen Allende af met steun van de Verenigde Staten. Die Allende te links vindt.
4: Allende was the world's first democratically elected Marxist. On September 11th, 1973, his dead body was pulled out from the National Palace during a US-backed military coup.
0: Ja, uit onderzoek blijkt dat Allende nog diezelfde dag een einde aan zijn leven maakt om zich niet te hoeven onderwerpen aan de nieuwe machthebber, dictator Pinochet dus. In eigen land zien we 11 september 1987 de laatste aflevering van de politieserie Hill Street Blues. En in Amerika verschijnt 11 jaar later het rapport van de onafhankelijke aanklager over de Lewinsky-zaak. Amerikaanse president Bill Clinton zegt er dit over.
5: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Ja, hier ontkent hij nog. Later geeft hij toe dat hij wel een relatie had met de stagiaire. Blijven we in Amerika, want hoe anders is de wereld na 9/11/2001?
6: Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
7: Call for a total recall of all officers and firefighters. You should all report to your companies. Again, if you are a New York City firefighter, drop what you're doing, report to your company. A major disaster is occurring in New York City this morning.
0: Major disaster, inderdaad. Een grote ramp is het. Terroristen van Al-Qaeda boren 2 vliegtuigen in de Twin Towers, een derde in het Pentagon. En het vierde, waarschijnlijk bedoeld voor het Witte Huis, bereikt zijn doel niet, omdat passagiers de kapers overmeesteren. Maar dat vliegtuig stort ook neer. Er vallen al met al duizenden slachtoffers. Een stuk vrolijker is nieuws uit 2005. 11 september dat jaar wordt judoka Dennis van der Geest wereldkampioen.
8: Dat moment was geweldig en het heeft ook echt mijn leven veranderd. Maar dat was toch even een moment van totale euforie. En daarna hoor je al wel weer snel, hey, is de mensen die op de schouder kloppen. Hey, geweldig. Ja, die belt het tv op. Dopingcontrole kwam er langs. Mijn tas was nog gejat. Dus opeens was van alles nog wat gaan. Want dat was wel mooi, want daar zat ook alles zat daarin. Dus ik liep ook echt pas 2 uur later dat grote stadion uit in Cairo. En die grote dikke gouden medaille om mijn nek.
0: Ja, die grote gouden dikke medaille inderdaad. Omdat hij wereldkampioen werd op 11 september 2005. Deze judoka Dennis van der Geest.
9: Congratulations and celebrations.
0: De jarige van vandaag, zangeres en componist Faye Lovsky is 71 jaar geleden geboren. Muzikant en presentator Raven van Dorst is 42 geworden. En ook presentator Welmoet Seidsma is jarig vandaag. Zij is 36 geworden. En voor de plaats van vandaag, het zal je niet verbazen, gaan we terug naar 11 september 2001. De aanslagen in Amerika. En niemand minder dan Bruce Springsteen komt daarna met het album The Rising. En op dat album onder meer dit nummer. Wedding on a Sunny Day. Bruce Springsteen.

aanleiding van de aanslagen 25 jaar geleden in Amerika kwam Bruce Springsteen met het album The Rising. Met onder meer dit nummer dus, Waiting on a Sunny Day. Het is 4 minuten voor 7:30. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn er elke doordeweekse ochtend van 7 tot 9 met nieuws, weer en verkeer. En straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over een overval vanochtend vroeg op een casino aan de Kerkstraat in Hogeveen. Hoor je zo meer over? De eerste klanken van Doe Maar. Dit is Pa, die man met dat witte koppie.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Het is 1 minuut over 7:30. Je krijgt het laatste nieuws. Van Marita Slip, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen. De overval gebeurde rond 5:30. Het is niet bekend of er iets buiten is gemaakt of dat er wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. Zodra hij meer bekend is, dan hoor je dat natuurlijk hier. De emoties liepen hoog op tijdens het debat in Hogeveen om de boeren te steunen, waarbij boeren mochten inspreken ook. Op tafel lag een voorstel van gemeentebelangen, Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een vrachtwagen is gisteravond van de weg geraakt en gekanteld op de A28 bij Assen. De wagen belandde in de berm op de zijkant. De bestuurder is voor controle met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De berging verliep moeizaam, want de vrachtwagen was geladen met 20.000 kilo aan diepvriesproducten. En Dierenpark Wildlands in Emmen verwelkomt 2 mannelijke mantelaapjes. De komst van deze dieren is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het Dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud, afkomstig uit het Zweedse Göteborg. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
10: Marita, dankjewel. Het weer dan, Gert Voerman, een heel goedemorgen.
12: Goedemorgen, Judith.
10: Het wordt even een andere dag, want gisteren was het best heel lang nog heel zacht en lekker, hè?
12: Ja, zeker. Gistermiddag met die zon erbij en bijna windstil. Ja, dan vandaag een andere dag. Maar dat was wel een mooie zonsopkomst. Ik kreeg een melding onder andere uit de Kiel. En weerman Hans Nienhuis zat op de A28 en die zag ook een prachtige zonsopkomst in Drenthe. En dat had alles te maken met een mix van wolken en een paar opklaringen. Rond 7:00 kwam de zon boven de horizon. En als je dan tegen de wolken aanschijnt, dan kleurt het helemaal rood. Maar ochtendrood water in de stoot, zeiden onze voorouders al. En dan gaan we vandaag ook merken, niet dat het de hele dag gaat regenen, maar er passeert een zwak front. Dus vandaag vrij veel wolken, soms ook een beetje zon. De meeste kans daar weer op dit moment en in de namiddag. En van het westen uit gaat het dus af en toe regen vallen, maar ook zeker droge perioden. In de loop van de middag neemt de hoeveelheid regen van het westen weer uit af. Er valt nog wel een enkele bui. En temperatuur zo'n 19 graden met de zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond een enkele bui. Vannacht blijft het droog. Vochtige lucht. Dan gaat er regionaal mist ontstaan. Grootste kans in het oosten en zuidoosten van de provincie. 10 tot 11 graden. En morgen dan weer een herhaling van zetten. In die zin dan weer een zwak hoge drukgebied. Dat betekent ruimte voor de zon. zon als de mist en lagere bewolking is opgetrokken. Blijft de gordel van de dag droog. Temperatuur morgen een graad of 21... met een zwakke tot matige en latere matige zuidwestenwind. En morgenavond komt er langzaam zeker weer regen opzetten.
11: Oké, dan voel ik al aan mijn water, zomaar zeggen, dat zondag zijn naam niet eer aan doet.
12: Nee, het is echt stuivertje wisselen. We hebben weer een mooie dag, zoals donderdag. Woensdag hadden we regen. Gisteren mooi weer, vandaag een beetje regen. Morgen redelijk mooi weer. En zondag inderdaad weer zo'n front wat gaat passeren. Met vallende ochtendregen. In de middag denk ik dat het wat weer droger wordt. Misschien weer wat zon. Temperatuur zo'n graad of 20 en een stevige west-noordwestenwind erbij.
11: Er zit een zekere cadans in het weer, zal maar zeggen.
12: Zeker, of anders gezegd stuivertje wisselen.
11: En wat het volgende week wordt, horen we straks van je om 8:30. Tot dan, Gert.
12: Ja, gaan we doen.
11: Ja, waar was jij op 9-11 25 jaar geleden? We halen zo herinneringen op. En je hoort over een ludiek protest in Midden-Drenthe.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Hey, Remol!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: Simply Red. Mijn money's too tight to mention. Ja, ik zei het net al even, de aanslagen op de World Trade Center in New York zijn vandaag precies 25 jaar geleden. Beelden van instortende Twin Towers, die hele rotzooi eromheen, zeg maar. Die angst, die paniek, al die mensen die daar zijn overleden, slachtoffers die gewond zijn geraakt. Nou, het staat ons allemaal in het geheugen gegrift. Vrijwel iedereen die het bewust heeft meegemaakt, die kan antwoord geven op de vraag: waar was jij toen het nieuws binnenkwam?
1: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter, die zei: oh, mam, ze de televisie is aan, je moet kijken. Nou ja, toen zag ik wat gebeuren.
2: Wat voor indruk maakt het op u?
1: Nou, ik schrok me dood. Dus ik heb een tijdje met haar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal stil. Ik heb er even met haar gepraat en toen ben ik weer opgehangen. Want ja, wat moet je ermee, hè? Het is eigenlijk heel ver, hè?
3: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurt hier nou?
2: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
3: Nou nee, op dat moment niet. Nee, maar je schrikt natuurlijk vreselijk.
2: Nou is het al 25 jaar geleden. Zegt het u nog steeds heel veel?
3: Nou ja, als je die beelden terugkijkt wel natuurlijk.
4: Je denkt er wel vaak aan, hè? Als het de datum is, dan denk je wel vaak aan dat soort dingen.
2: Weet u nog waar u was?
4: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
5: Mijn opa zat bij ons op de bank mijn verjaardag te vieren, maar was allemaal alleen maar aandacht voor het nieuws. Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar je hoorde berichten van Amerika wordt aangevallen. En toen zag ik wat rookwolken uit de flat opstijgen. En toen dacht ik, mijn eerste reactie was, oh, het valt wel mee. Maar later realiseer je wel dat het allemaal heel ernstig was.
6: Ik zag het tweede vliegtuig, zag ik dus ingaan toen. Ja, dat was wel indrukwekkend. En mijn man, denk ik, pas toen hij thuis kwam van zijn werk.
7: Ja, toen ik thuis kwam van het werk, toen hoorde ik het.
2: En wat dacht u bij het zien van de beelden?
7: Nou, om heel te weten dacht ik, dit wordt de derde wereldoorlog.
8: Wacht eens, ik was op kantoor en ik reed naar huis. En kwam ik op de radio, hoorde ik dat er gebeurd was. Ja. Ongeloof. Nou, je gelooft er gewoon niet. En ik denk van, nou, dat moet ik maar eens op televisie zien straks. Ja. En toen ik thuis kwam, dan zie je die beelden en denk van, kan toch niet? Nee.
2: Speelt nog steeds ook een belangrijke rol, denkt u, in hoe we tegenwoordig naar dingen kijken?
8: Ik denk dat alles wel doorgewerkt heeft in nu. Ja.
2: Welke manier?
8: Nou, hoe de Amerikanen met het Midden-Oosten omgaan, met ons omgaan. En ja, daar heeft dat ding wel in gang gezet.
6: Ik denk dat meer door de oorlog in Oekraïne komt. Dat je anders gaat, gaat kijken. Het is dichterbij. Ja. Toen had ik niet het idee, hetzelfde idee wat mijn man had. Maar ja, ik vind het nu wel onrustig in de wereld. Ja.
2: Het was toen toch wat verder weg?
7: Ja, maar ik denk wel dat wat er nu steeds gebeurt, dat er wel een gevolg is van 9/11. Dat denk ik wel.

0: Kim Weston en It Takes Two. Ja, veel meer mensen, zo'n tientallen mensen, verzamelden zich gisteravond met zwembanden en opblaasdieren bij het gemeentehuis in Bijlen. Bijzonder gezicht daar dus in Bijlen. En waarom? Nou, ze demonstreerden tegen het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Verslaggever Josien Feitsma, die ging er even naartoe.
1: Ja, Debbie Pol vanavond hier voor het gemeentehuis in Bijlen. Er is best wel wat gekomen tot nu toe al, hè?
2: Ja, leuk hè? Het wordt nog druk.
1: Want ik zie allemaal mensen met opblaasdieren, zwembanden. Zelfs allemaal van die drijvers om hun hoofd. Zag ik iemand mee rondlopen?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Er zitten best wel spannende, vrolijke attributen tussen. Maar dat is niet zonder reden. Hè? Wat is jullie aanleiding?
2: Nou, wij willen gewoon heel graag dat het zwembad open blijft. Wij hebben de grote Drentse hoofdvaart natuurlijk door Smilde lopen. Wij vinden gewoon dat onze kinderen veilig moeten leren zwemmen. En dat kan nu nog gewoon in het zwembad en straks niet meer. En wij weten gewoon niet waar we anders naartoe moeten. En de gemeente heeft wel opties gegeven, maar wij zien dat niet voor ons.
1: Nee, want waar kunnen jullie nog uit kiezen?
2: Nou, ze hebben geopperd om met busjes naar Bijlen te gaan. Maar goed, wij hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen. En ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongste naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet.
1: Nee, want de jongste, tenminste, de kinderen kunnen nu nog zwemles krijgen bij De Smelte in Smilde. Maar ja, ja, dat is dus wel belangrijk dat dat in die buurt ook blijft voor de volgende kinderen.
2: Ja, heel belangrijk. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen. En er is ook een speciale zwemgroep. Die heeft Marga Heres dan ook opgezet. Nou, die loopt ook gewoon als een trein. En dat is zo belangrijk voor die kinderen ook dat die kunnen blijven zwemmen.
1: Ondertussen gaat er even een luchtalarm doorheen af. Maar dat zegt wel iets over de, ook wel een beetje de wanhoop die hierbij naar voren komt, denk ik, hè?
2: Ja, ja, zeker.
1: Want wat doet het gewoon in zijn algemeenheid in Smilde met het verlies van zo'n zwembad?
2: Nou, het is vooral het onbegrip dat we niet begrijpen waarom het zwembad dichtgaat. Dat maakt ons gewoon heel erg boos. En dat we hier nu ook staan. Dat we graag onze stem willen laten horen en ook de kinderen laten, daarin mee willen laten nemen. Dat het gewoon heel belangrijk voor ons is dat het zwembad blijft bestaan.
1: Wat kan de politiek nog doen? Want ze waren vrij duidelijk dat er echt geen financiële mogelijkheden zijn. Wat verwachten jullie vanavond nog van ze?
2: Nou, dat ze toch inzien hoe belangrijk het voor ons is.
1: De burgemeester heeft al toegezegd, hij komt straks de tekeningen van de kinderen in ontvangst brengen. Is dat in ieder geval dan al een overwinning?
2: Ja, dat zou wel een overwinning zijn inderdaad. Ja, ja, ja, en hij heeft het toegezegd, dus hij komt. Dus dat is super mooi.
1: Maar dat is voor jullie waarschijnlijk ook niet genoeg.
2: Nee, we willen natuurlijk horen dat het zwembad open blijft.
3: Dit is Radio Drenthe.
0: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Tiet aan de weg. Jaap Lampers.
1: Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen natuurlijk in Zwitserland bij dat vreselijke busongeluk met Nederlandse toeristen daarin. En de bus kwam uit Eibergen volgens mij. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Dus daar is die de reis begonnen. Een reis naar Oostenrijk en ze maakten een uitstapje, een excursie naar Zwitserland. En daar ging het mis. De bus met Nederlanders moest mogelijk uitwijken voor iets dat op de weg lag. Nou, schoot daardoor de vangrail in en kwam op de zijkant terecht. 49 mensen zaten in de bus. Wat weten we inmiddels over slachtoffers?
2: Nou, nog niet zo heel erg veel. Want we weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel mensen zijn omgekomen. Dat is nog niet bekend. En dat heeft ermee te maken dat de politie natuurlijk eerst alle nabestaanden wil inlichten. Ja. Nou, er zijn zoveel gewonden dat ze ook niet allemaal terecht kunnen in het lokale ziekenhuis. Dat zegt deze correspondent.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: Ja, een busreis dus met Nederlandse organisatie OAT. En de mensen zijn vertrokken vanuit de Achterhoek dus. En 9-11 dan, we hebben het er net al uitgebreid over gehad. Een keerpunt in de geschiedenis, misschien wel de aanslag op de Twin Towers in New York. Vandaag precies 25 jaar geleden. Nou ja, wij staan erbij stil. Ik denk heel veel mensen in heel veel andere landen, maar natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar hoe staan ze daarbij stil, weet je dat?
2: Elk jaar vindt daar een herdenking plaats. Want op de plek natuurlijk waar de Twin Towers stonden, daar is nu een monument. Daar worden ook weer de namen van de slachtoffers voorgelezen, zoals ieder jaar. Maar de ceremonie is dit jaar een beetje anders, zegt deze correspondent.
4: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: Ja, zegt correspondent Rudy Bauma. En terug in eigen land krijgen we te maken met fraude met paardenvlees. Dat was te horen gisteravond in Met het oog op morgen op de radio dus. Want door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemer, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
5: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die 2 worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
1: Ja, hoe werkt dat, Marita? Ik zit niet in dit circuit, zullen we maar zeggen.
2: Nou, gelukkig niet. Nee. Ik ook niet, maar het werkt zo. Criminelen verkopen dan mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Ja, en Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden daar dan zo geschikt voor zijn.
5: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: Ja, het heeft al een term, kat je hem om.
2: Kat je hem om, ja, vreselijk toch? Het is zo gewoon sneu.
1: Grote fraude dus, met paardenvlees en door die vrouwen kon dus fraude, kon ongeschikt vlees. Ja, van duizenden paarden dus in de voedselketen terechtkomen. Ook dat is nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
7: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
8: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk. kijken of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
16: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
17: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
16: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
19: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
20: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
21: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen, Drenthe.
22: Met Judith Regendorp.
23: Drenthe opnieuw. Goedemorgen, het is 11 september 9-11. Precies 25 jaar na de terroristische aanslagen in Amerika. We hoorden net dat veel Drenthe nog precies weten waar ze waren toen ze het nieuws hoorden. Jij misschien ook wel. Verder, een overval vanochtend vroeg op een casino in de Kerkstraat in Hoogeveen. Het is nog niet bekend of daarbij wapen is gebruikt. Ook is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie heeft wel een signalement van de dader, maar heeft de dader voor zover bekend nog niet gepakt. Vakantiepark De Hullen bij Drijber verandert officieel in een woonwijk. Gaan we het ook over hebben. Natuurlijk blikken we vooruit op de wedstrijd FC Emmen De Graafschap. Never change a winning team, zou je zeggen. Nou, benieuwd of trainer Menno van Dam daar ook zo over denkt. We gaan het straks horen. En je hoort Robert, die is op tjak. Hij duikt in het Corso van Elim.

luisteraar dat Corso en Elim is morgen. Dan hebben ze de aardig weer bij, hoorde ik net van ons weerman Gert Voerman. Voor vandaag, als de laatste puntjes op de i van de wagens moeten, ja, is het wat minder schier. Het is vandaag bewolkt, ook af en toe een bui. Nou, misschien net niet boven Elim, wie zal het zeggen. Er staat hoe dan ook vandaag een matige zuidwestenwind. En de maximale temperaturen liggen rond de 19 graden. De eerste muzikale gast van dit tweede uur is Aha. Dit is Take On Me. Goedemorgen, mooi dat je luistert.

0: was dat een take on me.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ach nee, niet met Aldert, met Robert. Ja, het is vrijdag natuurlijk met Robert. En stonden we vorige week nog bij het Corso in Eelde. Robert is nu in Elim, waar ze ook druk in de weer zijn met een Corso. En dan denk ik maar zo, druk in de weer met prachtige praalwagens. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja dat klopt. Dus ik ben er tegen opstaan om ons te woord te staan. Dus het lijkt nou alsof je hier al een uur bezig bent. En dat is ook zo, maar dat was eigenlijk niet zo best. Vertelde Liane Benjamins, die achter mij stiet, net al even. Dus dat is ja, hartstikke mooi dat ze dat speciaal voor ons gedaan hebt. En je zegt net al, het is weer een beetje dat Corso-seizoen. Hè, dat overal in Nederland op verschillende plaatsen Corso's bent.
0: Ja.
3: En ik weet niet, voor de mensen die daar in zitten, het is wel een interessante handel. Want de dahlia's, het is een dahlia-corso, die worden natuurlijk ook overal en nergens kweekt, plukt en verhandeld. Nou, de krat medalia's, die staat hier ook allemaal alweer klaar. En ik loop even naar Liane.

0: Hennen we dennen, dus dat jullie dahlia's die gaan naar Sint-Jansklooster toe en naar Eelde toe. En dan komt er weer dahlia's waarom vanaf Eelde hier naartoe. En...
1: Ja, ja nee, dat klopt.
0: Ja,
1: dus vannacht om 12 uur toen kregen wij een appie van kunnen bloemen halen.
0: Ja.
1: Dus toen hebben we ze vannacht gehaald, een paar uur sleutelen, dan hebben we van man weer een stad. Ja.
0: Het is toch wel een klein beetje gek werk, vind ik al die.
1: Is het ook.
0: Ongelooflijk veel werk. Ja. En in één dag is het bekeken, zeg maar.
1: Ja, ja, nou ja, de man de optocht.
0: Ja.
1: Dat doe je het voor.
0: Klopt.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: En het is gezellig.
0: Dat geloof ik direct. Ik zie hier al grote lachende snoeten in alle vroegte hier in deze loods.
1: Ja, ze zijn allemaal een uur eerder gekomen. Hè? Ja. Want we zullen niet om 7 uur beginnen. Wij zullen om 8 uur beginnen.
0: Ja. Hey, hoe lang ben jij al betrokken bij het Corso hier?
1: Van de week hadden we het erover. 2060, 20 jaar. Ja, dat is 20ste jaar.
0: Yeah.
1: Maar ja, met de corona is het niet doorgegaan. En we hebben een jaar aan mijn gezin. Dus toen hebben wij gewoon niks gedaan.
0: Nee.
1: Maar toen het jaar erop, ben we weer...
0: Toen was er wel kozen, maar toen hebben jullie er niet meer aan gedaan.
1: Nee, toen hebben wij niet meer gedaan. Een jaar. Maar dit is een normale, we alle jaar na het 20ste jaar weer.
0: Ja. Yeah. En ik zie een politiek gemotiveerde kreet op de wagen staan. Dit is een wagen om de... Ja, ik denk de boeren hadden het erin besteken.
1: Ja, ja, klopt. Wij hadden eerst een andere idee. Het was een wereldbol met Vlaanderen en de wereld zit in brand.
0: Ja.
1: Maar toen is de bol die is ontploft.
0: Ontploft?
1: Of ontploft. Knapt.
0: Hoe hij dat maakt dan? Wat was
1: wij denken, als je een kleine ballon hebt, dat doe je met papier mache. Dat kan een grote ook. Dus we hebben een hele grote ballon. 2 meter dus. Nee, en allemaal papier mache eromheen. En bijna klaar.
0: Ja.
1: Pats.
0: Helemaal in elkaar staat.
1: Helemaal in elkaar staat, ja.
0: Dus, je denkt van, het is helemaal niet zo belangrijk. Maar je moet er een constructeur bij hebben? Of was ik,
1: ja. Timmermans, ben je wel nodig. Ja.
0: Ja. Maar deze wagen liep mij veiliger toe.
1: Ja, mij ook. Ja. Dus dat is het laatste moment. We denken, ja, we doen het met of we trekken ons terug af.
0: Ja.
1: Nou ja, toen dit speelt nou. We denken, nou, dan gaan we in overleg. Dan gaan we dit doen.
0: Ja, zonder voer geen boer die er... Of zonder voer geen boer. Het is voor mij ook nog vraag, daar hebben we in de gaten.
1: Ja.
0: Zonder boer geen voer die er met grote letters op. En dat wordt allemaal beplakt, allemaal in kleur. De dahlia's die worden allemaal weer sorteerd. En is de kwaliteit van een aangeleverde dahlia's die niet uit Elim komt trouwens ook een beetje fatsoenlijk?
1: Er zitten wel verschillen in. Ik vind...
0: Dat dacht ik al.
1: Ik vind die van Sint-Jansklooster, die bent mooi.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar er zit ook wel bij, er zit heel veel zand, maar dan weet ik niet precies waar die wegkomt.
0: Nee.
1: Maar,
0: de groene schoen zit er lusten nu Sint-Jansklooster, die... bedankt in ieder geval voor de goede kwaliteit van de dahlia's. Ik loop hier nog even naartoe, want... Drak te... met Lien bezig.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, dat doe ik al.
0: Ben je daarom zo vrolijk? Of,
2: ja, daar ben ik. Maar hier word ik echt vrolijk van.
0: Ja, hè?
2: Want dat plakken, dat is niks voor mij.
0: Dat heeft niks met een liem zelf te maken?
2: Nou, dat dacht ik niet, hoor.
0: Ja, maar die goed ventileert. De deur die er open, dus dat moet lukken.
2: Ja, met die liem te maken, dacht ik.
0: Nee.
2: Nee, maar je moet er een beetje vrolijk bij zijn. Als je nog niet vrolijk bent, dan wordt niks vandaag.
0: Nou, dat is zo. Ochtend stond hef goud in de mond, hè. Dus,
2: dat is het.
0: Ja, precies. Maar dit moet je nou de hele dag deur doen en dan...
2: Ja, hij nam ook een beetje zorgen als iedereen in de kleuren heeft.
0: Oké. Okay. Jij doet, jij selecteert, of die selecteert en dan zit ze in een kistje...
2: Daar is er een met rood. Dit is met zwart weer.
0: Oké. Okay. Nu is het zwart of? Want ik vind het eerder paars.
2: Ja, maar... Ja, zwart.
0: Het zwart.
2: Ja. Daar houden we van uit. Dit is zwart. Kijk, en dat is rood. En dan moeten we, dat is geel. Komt er nog, hè. Want Maar dan moet ik bij die zorgen dat iedereen een beetje wat antwoorden. De plak is antwoorden kunnen winnen.
0: Zit je nog niet op een hielden of valt het mee? Je bent nou mooi bij, geloof ik.
2: Ik ben wel bij en ik blijf ook wel bij vandaag.
0: Nou, dat is goed om te doen. Ik loop nog even weer terug naar Lianne toe. Want wanneer moet het allemaal klaar zijn?
1: Nou ja, ik hoop dat we vanavond 5 uur de deuren dicht te kunnen doen. Maar dat loopt nooit.
0: Ik wou het zeggen, is dat uit het verleden behaalde resultaat en blikt dat daaruit of niet?
1: Nee, vorig jaar waren wij rond 9 uur klaar, dus dat is met, maar we zijn ook wel eens 2 uur klaar geweest.
0: S'nachts?
1: Ja.
0: En hoe schat je dat in, in onze optiek?
1: Ik hoop uurtje of 9.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik denk ook.
0: Lukt je dat lukken?
3: Ja, jawel. Het is wel een knooiwerkje, maar je het wel lang.
0: Een uur of 9 en dan is op morgen de optocht. En dan is het weer wachten, een jaar wachten.
1: Ja. klopt. En ja, ze staat nog een week.

0: opstelt, met Daliaveld. Dus dan kunnen mensen nog kijken. En als je daar niet zoveel erin krijgt, dan is het hartstikke mooi.
1: Nou, dat is goed om te weten voor de mensen die dit geren zien. Want morgen dus is die optocht hier op Elim. Zien we.
2: De verbinding
0: die valt even weg. De mensen bekijken hier aan de Goosmengel praten. En volgens mij om 2 uur gaan starten de dag.
2: Ik hoor nog net om 1 uur kunnen de wagens zich verzamelen. En om 2 uur begint de optocht van het Corso in Elim. Top, inderdaad, Robert. We konden het nog net meekrijgen. Begon een beetje te storen op de zender, maar het is duidelijk. Om 2 uur morgenmiddag, het Corso van Elim.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: ben benieuwd in welke staat je was toen je deze tekst schreef voor het nummer I'm a Train. Albert Hammond was dit. 8:30. We gaan naar de gemeente Midden-Drenthe, want die is akkoord. Vakantiepark De Hullen bij Drijber verandert officieel in een woonwijk. Aan het project wordt al jarenlang gewerkt. Kende ook veel hobbels onderweg. Nog gisteravond stemden enkele leden van coalitiepartij Pro tegen, omdat ze zorgen hebben over de juridische kant van dit verhaal. Maar toch haalde het plan de eindstreep.
1: Alice Polder, Aardborst. Ja, ik hoorde jullie klappen en er viel iets van jullie schouders af. Dat was niet ontkennen, hè, vanavond.
2: Nou, ik was echt heel opgelucht. Ik dacht op een gegeven moment, oh, dit gaat helemaal fout. Maar gelukkig, het is klaar. Het is nu de door.
1: Jullie vakantiepark, waar het eigenlijk allemaal mee begon, is nu eigenlijk echt een woonbestemming. Bospark De Hullen, zo gaat het heten, hè?
3: Ja, dat is duidelijk. Dus ja, 10 jaar geleden mee begonnen. Maar ik ben een recreant. He, en ja, ik vind, als je ziet dat 3/4 van de bewoners gewoon permanent woont, niet mag. Ja, dat kan niet. En de situatie was 10 jaar geleden ook zo. Dat ja, onderhoud doe je niet, want telkens dat je eruit gezet wordt, dat hing boven je hoofd. En we hadden toen Park Oranje ergens in Brabant, wat één grote chaos was. Dus we werden gewoon bang. Er kwamen een paar leden bij ons. Die kwamen naar mij toe. Die zeiden, jongens, ik heb een enquête uitgeschreven of we niet permanente woning kunnen krijgen. Nou ja, ik ben daarmee naar de wethouder gegaan. En die kwam een maand later bij me op bezoek en vertellen. Ja, hij zei, ik kan niks doen, nee, zegt hij.
1: En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja, maar ja, in 10 jaar, het is niet voor niets dat ze het hier in het gemeentehuis af en toe een hoofdpijndossier noemden. Want jullie hebben toch wat mensen langs zien komen van de gemeente ondertussen?
2: Heel wat mensen hebben we langs zien komen. En met de laatste projectleider ging het eigenlijk hartstikke goed. In het begin wisselden de projectleiders iedere keer. En dan moesten ze er weer helemaal in komen. Met de laatste ging echt perfect. En ja, het was voor de gemeente moeilijk, maar voor de bewoners ook. Want heel veel mensen die verloren de moed wel van, oh, het wordt nooit wat. Ik zei, nee, komt wel goed. Nou ja, uiteindelijk is het dus goed gekomen.
1: En wat gaat er nou concreet voor jullie veranderen om van echt een vakantiehuis naar een woning te gaan?
2: Nou, voor mij persoonlijk eigenlijk niet zoveel. Ik woon er met plezier, maar nu nog met veel meer plezier, omdat het nu gewoon mag. En nou ja, wij moesten de wegen moeten we breder maken. En nou, er komen ondergrondse containers voor de vuilnis. Er zijn wel een aantal regels waar we aan moeten voldoen. Maar met z'n allen de schouders onder en dan gaat dat lukken.
1: Er zullen veel mensen ook luisteren die denken, goh, ik woon ook op een vakantiepark, maar ik heb ook geen toestemming. Hoe doen jullie dat?
3: Nou ja, naar de gemeente gaan en zeggen, jongens, dit willen we. Maar ja, dan is het ook echt, je moet het met elkaar doen. En dat is het natuurlijk ook. En het is een hele lange weg. Dat hebben we ook gezien. Ja, de gemeente zelf is een kleine gemeente. Althans met wel hoop of maar weinig inwoners. En die hebben die kennis ook niet. Daar liepen wij als bestuur toen ook erg tegenaan. Ja, en dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is. Ja.
1: En hoe gaan jullie dit vieren? Want ik neem aan dat hier wel even de vlag vooruit gaat.
2: Ja, 26 september, dan geven we een groot feest op de Bunder. De Bunder, dat is een soort open plek op het park. En dan geven we een groot feest. En dan wordt er ook het nieuwe toegangsbord onthuld. Met nu Bospark De Hullen. En geen recreatiepark meer, maar Bospark De Hullen.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
0: Bewoners en eigenaren van nu nog vakantiepark De Hullen bij Drijber, dat dus een woonwijk wordt. Josien Veitsma sprak ze.

0: Ed Sheeran. En perfect.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En een haakse slijper niet te vergeten. Dus twee prijzen in één. Er zijn er al heel wat weg, kan ik je vertellen. Maar er liggen er ook nog een paar. Dat is het goede nieuws. Een accu-schroefboormachine dus. Kun je schroeven mee indraaien. En je kunt er ook niet al te grote gaten mee boren. Het is niet een klopboormachine of zo. Nee, het is op een accu een schroefboormachine. Nou, hartstikke fijn om te hebben. En die haakse slijper lijkt me ook handig. Ik zou niet weten waarvoor, maar lijkt me heel handig.
3: Ik heb ook geen idee. Nee. Het is gewoon een handig ding om te hebben.
0: Nou, ja. Zo is het. Goed. Nou, wil je de kans op maken? Doe dan lekker mee met ons spel. Dat is een spel vanaf de bouwplaats. Daar is natuurlijk vaak al herrie. Ik weet dat als geen ander, want we zijn flink aan het verbouwen geweest. Man, dan moet je die oorkleppen eigenlijk wel op. Maar je wil ook zo graag muziek horen. Ja. Dat is ook lekker tijdens het werk.
3: En dat moet dan hard, hè? Wat moet dan weer over die herrie van die bouwplaats heen?
0: Maar ja, kan je dan nog achterhalen welke nummer er gedraaid wordt? Nou, luister eens.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Ja, is te doen, 0592-33-1188. Laat het maar horen.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Maak hem compleet! 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: 8:30, het laatste nieuws, krijg je vanochtend van Marita.
3: Goedemorgen. Een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen. Dat gebeurde even voor 5:30. Het is niet bekend of er iets buiten is gemaakt of dat er wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. Zodra er meer bekend is, dan hoor je dat natuurlijk van ons. De emoties liepen hoog op gisteravond tijdens het debat in Hogeveen om de boeren te steunen. Op tafel lag een voorstel van gemeentebelangen Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en de SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk. Het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. Wel stelt de gemeente voor aan ouders om busjes te regelen om kinderen naar het zwembad in Bijlen te brengen voor zwemles. Maar veel ouders zien dat niet zitten. En een van hen is Debbie Pol.
10: We hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen en ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongsten naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen.
3: Gemeentebelangen proberen met een nieuw voorstel het besluit van de gemeente nog terug te draaien tijdens de raad gisteravond. De partij zegt dat de gemeente het zwembad bewust niet heeft onderhouden. En Dierenpark Wildlands in Emmen verwelkomt 2 mannelijke mantelaapjes. De komst van de dieren is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud, afkomstig uit het Zweedse Göteborg. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
11: Marisa, dankjewel. Het weer dan voor vandaag, voor natuurlijk ook het weekend. En zullen we ook al even vooruitblikken naar volgende week. Gert Voerman, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Judith.
11: Eerst maar eens even beginnen met de dag van vandaag. We kregen al foto's binnen over een prachtig zonnetje, zonsopkomst. Hoe kan ik hem omschrijven?
12: Ik denk zonsopkomst, want ik heb die melding ook gezien. Vanochtend rond de klok van 7 uur kwam de zon uit haar nest, om het maar eens te zeggen. En die scheen tegen de bewolking aan op sommige plekken. En dat gaf een prachtige rode gloed. Ik kreeg onder andere een melding uit de Kiel. En het is wel zo ochtendrood water in de sloot. Want die zon die komt in het oosten op, schijnt naar het westen toe tegen de bewolking aan. En meestal komt het weer uit het westen, dus dan zie je vaak een verslechtering. En dat klopt ook, want op de radar trekt de gebiedjes met regen rond. Eelde zat net al op 0,2 mm, niet veel natuurlijk, maar het is er wel. En dit te maken met een zwak front, dus vandaag vrij veel bewolking. Af en toe valt er wat regen. Ik denk niet dat er echt grote hoeveelheden zijn. Een enkel buitje waar iets meer uit valt, sluit er niet uit. Zeker ook droog. Periode, ook vanmiddag, als dat front langzaam zeker naar het oosten verder trekt en later in de middag ook af en toe de zon weer een beetje bijkomt in het westen van de provincie vooral. En temperatuur 19 graden en dan vanavond nog een enkele bui. Vannacht blijft het droog, de lucht is vochtig, koelt af 10 tot 11 graden. En in die vochtige lucht gaat regionaal mist ontstaan. En morgenochtend moet de zon dat opruimen. Ik denk vooral de oostelijke deel van de provincie dat hij met wat mist te maken krijgt. Maar later op de dag dus zeker in de loop van de ochtend regelmatig zon. Droog, mooie temperaturen, 21 graden. Maar die zuidwestenwind gaat wel weer toenemen. Mm-hmm. En dat heeft weer te maken met de storing die morgenavond binnenkomt. En neemt de kans op regen toe. En dan krijgen we een zondag in de ochtend, denk ik, toch wel regelmatig regen. In de middag weer wat droger met de kennis van u. En temperaturen dan rond de 20 graden.
11: Het is een beetje stuivertje wisselen, hè?
12: Het is stuivertje wisselen. Je ziet het al een paar dagen. Maandag was het een echte zomerse dag. Dinsdag kwam er in de loop van de dag regen. Woensdag een paar buien. Gisteren weer een prachtige dag. Vandaag weer wat regen. Morgen weer droog. Zondag weer wat regen. En dan om het af te maken. Maandag is het weer droog. Met zon. Met opnieuw 21 graden. En je raadt het al. Dan komt dinsdag weer een paar buien binnen zitten.
11: We gaan nog even zo door gewoon.
12: Ja, het is een kwestie. Ja, als je het zo doortrekt, dan kunnen we de volgende afspraak maken volgende week rond donderdag. Want dan is het op en af elke dag.
11: Gaan we doen. Hey, dankjewel voor nu, hè. Hoi, Gert.
12: Doen we. Hoi.
11: Wie gaat er vandoor met een accu, schroefboormachine en een haakse slijper?
4: Hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!
11: Nou, om de kans op te maken, vertel me welk nummer je hoort. 0592-331188.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt.
18: Bel of chat met 113.

0: en good times.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
3: Zo is maar net een accu-schroefboormachine en een haakse slijper. Twee prijzen in één die je deze week kunt winnen hier bij Radio Drenthe. Peter de Bouwma, goedemiddag. Goedemorgen. Goedenavond.
4: Hallo.
3: Ja. Goedemorgen.
4: Is ook goed.
3: Het is vrijdag, hè, Petra?
4: Ja, precies.
3: Ja. Ja. Petra uit Bijlen, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt.
3: Ja, ben je een beetje een klusser?
4: Nou, niet echt, maar het komt altijd van pas, denk ik, zo'n boormachine.
3: Ja, want als je een klusje moet klaren, moet je de materialen er wel voor hebben, zomaar zeggen.
4: Precies, ja, zeker.
3: Heb je een beetje een klushuis of gaat het dan gewoon om een paar dingetjes ophangen?
4: Nou, op zijn tijd moet er wel eens wat gedaan worden. Dus eventjes een deur opnieuw in elkaar zetten, in de spanning.
3: Oké.
4: Okay. Dus,
3: nou ja, wie weet win jij een accu-schroefboormachine en haakse slijper. En dat zou dan allemaal kunnen met deze opgave.
5: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
3: Kun je ervan worden, maar toch aan jou de vraag of je nog een liedje hoort op de achtergrond. En zo ja, welk nummer?
4: Ik dacht, Echte Liefde is te koop.
3: Weet je wat
4: van Samuel?
3: Ja! Jij zegt het alsof je denkt, heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat geeft helemaal niks. Je hebt wel een accu-schroefboormachine en een haakse slijper. Het liedje wel, kun je misschien ook meezingen. Ja. Komt-ie. Ga ervan genieten. Dank voor het meespelen, Petra.
4: Ja, dankjewel.

Neil Welten, die zochten we met Echte Liefde is te koop. En dat leverde een prachtige accu-schroefboormachine op en een haakse slijper voor Petra. En die kun jij ook winnen, want we geven er nog een paar weg. Vandaag en morgen nog. Straks natuurlijk ook bij Wim. En zometeen al, natuurlijk een vooruitblik op FC Emmen tegen de Graafschap vanavond op de Oude Meerdijk. Ze zijn hartstikke goed begonnen aan dit nieuwe seizoen. Benieuwd welke mannen Menno van Dam het veld instuurt. Hoor je zo naar Paul Simon.

0: Simon op Radio Drenthe. En Late in the Evening.
1: Radio Drenthe. Voor en door Drenthe. Radio Drenthe.
0: FCM, daar gaan we het over hebben, is uitstekend begonnen natuurlijk aan het seizoen. Staat derde in de keukenkampioendivisie. Nou, vanavond een nieuwe pot, thuis tegen de Graafschap. Verslaggever Jan-Willem Kralen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Dat lijkt me een prima stemming daar op de Oude Meerdijk.
2: Ja, dat was gisteren zeker het geval op de laatste training. Met ook nog eens het geluk van een lekker najaarszonnetje en strakke velden. Ja, spatte het plezier er echt wel vanaf met één smetje. Het uitvallen van Dirk Baron, dat is de tweede doelman van FCM. Maar dat was even schrikken. Had veel pijn en hij verliet later dan ook op krukken het stadion. We weten nog niet helemaal hoe ernstig die blessure is, dat moet onderzoek nog uitwijzen. Maar het zag er in ieder geval al pijnlijk uit voor Dirk Baron. Maar goed, 4 keer winst, ja, vorige week. Die spectaculaire 5-3 tegen Volendam. Sybrand Veldhuis, die schitterde en deze week ook werd verkozen tot speler van de week in de hele competitie. Ja, de wereld ziet er gewoon rooskleurig uit in Emmen.
0: Ja, nou ja, dan stuurt Menno van Dam dezelfde 11 misschien wel weer het veld op, of niet?
2: Ja, dat gaat hij doen. Daar was hij ook klip en klaar in. En dat betekent dus opnieuw dat Michael Breij op rechtsbuiten staat. Hij is de vervanger van Nelson Amadine. Dat was hij tegen Volendam ook al. Amadine raakte in de week voor Volendam geblesseerd. Ja, Breij kwam naar Emmen omdat Emmen een goed plan met hem had. Onder andere een belangrijke rol voor Breij op het middenveld. En nu gaat hij dus weer naar de voorste linie. En ik vroeg de aanvoerder dan ook wat hij daar zelf eigenlijk van vindt.
3: Ik heb zo vaak deze vraag gekregen en ik heb altijd gezegd dat ik een middenvelder ben. Maar uiteindelijk is het altijd gedurende het seizoen. Sta ik op 7, op 11, valse spits ook gehad, 10, 8. Dus ja, het maakt me echt gewoon niks meer uit. En ik weet wat ik kan aan de rechterkant. De trainer geeft me een redelijke vrije rol. Dus ja, ik weet niet wat er wordt geschreven precies, maar ik vermaak me daar prima.
4: Ja, als ik inderdaad denk aan die wedstrijd van vrijdag, dan voel je het natuurlijk heel anders in dan een type Amadine.
3: Nee, zeker. Nelly is iemand met snelheid, met een actie. En ik heb meer gevoel aan de binnenkant. Daar voel ik me prettiger bij. En dat is, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Dus nee, we zijn twee hele verschillende spelers. Maar goed, ik had liever Nelly daar nog gehad. En ik zelf op 10. Maar goed, het is wat het is. En ik zal altijd mijn best blijven doen, op welke positie dan ook.
0: Ja, zeg Breij dus. En dan hebben we nog een net aangetrokken speler, hè? Touré. Hoe staat hij ervoor? Kan hij meedoen?
2: Ja, dat is dan misschien wel meer een type Amadine. Ook voor die rechterkant. Hij werd ook als vervanger gehaald na die blessure. Hij zit wel voor het eerst bij de selectie morgen. Maar Menno van Dam verwacht nog geen hoofdrollen voor hem. Hij heeft, voordat hij naar Emmen kwam, ook 2 weken niet met de groep getraind. En ja, dus is hij nog niet klaar voor heel veel minuten. Van Dam zei wel, ja, als hij begint te rennen, berg je dan maar. Het is een van de snelste spelers van de competitie, zo schijnt. En ja, nu zegt Van Dam nog, hij kan snel lopen, maar is ook nog heel erg snel moe.
0: Moet nog even wat aan conditietraining worden gedaan dus.
2: Precies.
0: Ja. Hey, wat verwacht je van vanavond, Amtal?
2: Ja, nou, de Graafschap is natuurlijk echt heel slecht aan het seizoen gestart. 1 punt slechts voor een ploeg die toch ook normaal gesproken altijd wel meedoet om de bovenste plekken in de keukenkampioendivisie. Ja. Nieuwe trainer daar, veel nieuwe, wat onbekendere spelers ook. De puzzel is daar nog niet in elkaar gevallen, mag je zeggen. Vorige week echt flink onderuit gegaan, ook bij Heracles Almelo. 5-0 werd het. Dus ja, tegen een Emmen vol vertrouwen, dan zou je makkelijk kunnen zeggen, ja, dat moet een zegen worden. Maar toch loopt het heel vaak anders. En zeker in de KKD, die competitie zit vol met verrassingen. Dus ik hou het heel voorzichtig op een gelijkspelletje.
0: Oké, FC Emmen de Graafschap vanavond om 8:00 op de Oude Meerdijk. Vanaf 7:30 zijn wij er al bij, hier op Radio Drenthe. En natuurlijk is alles ook te volgen in ons live blog. Jan-Willem, dankjewel.

0: come a little bit closer.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Nou, we begonnen vanmorgen met een overval op een casino in de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Gebeurde rond 5:30 vanochtend. Veel is er nog niet over bekend. Ook niet of er iets is buitgemaakt. Of dat er wapens of een wapen is gebruikt. Allemaal nog niet bekend. En volgens de politie heeft de dader een tatoeage in zijn nek dat lijkt op een Chinees teken. Daarna een belletje over Open Monumentendag. Komend weekend is dat. Sikke Bart Vrieling van de gemeente De Wolde vertelde over monumenten in zijn gemeente die de deuren openen. En over festiviteiten en acties bij die monumenten. Want veel oude panden hebben geld nodig om het monument te kunnen onderhouden en in stand te houden. In Drenthe kun je naar 190 monumenten die de deuren openen. Ook stonden we stil bij 25 jaar 9-11, de aanslagen in Amerika in 2001. Bijna iedereen weet nog wel waar hij of zij was op dat moment dat dat gebeurde. We blikten terug met een rondgang op straat. Ludiek protest met zwembanden en opblaasdieren gisteravond voor het gemeentehuis in Bijlen. Mensen zijn boos omdat zwembad De Smelten in Smilde moet sluiten. Volgens de gemeente kan dat niet anders, omdat er geen geld meer is om het zwembad open te houden. Een blijdschap was er bij bewoners van vakantiepark De Hullen bij Drijber. Het park wordt een woonwijk en dat betekent dat bewoners daar dus permanent kunnen gaan wonen. En we blikten vooruit net nog op de wedstrijd FC Emmen, De Graafschap. Vanavond op de Oude Meerdijk met eens met. Bij de keeper Dirk Baron verliet gisteren op de training geblesseerd het veld en ging op krukken het stadion uit. Nou, die wedstrijd kun je natuurlijk bij ons volgen vanavond vanaf 19:30 op radio. Het duel zelf begint om 20:00 in Emmen, dus op de Oude Meerdijk.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Hallo, weet jij nog waar je was 25 jaar geleden?
2: Exact.
0: Ja, ja?
2: Ja.
0: Ook wel, ja, ik heb het ook.
2: Op kantoor in Bijlen was dat, bij het bedrijf waar ik toen werkte. En ik weet nog wel dat de internet was nog niet zoals het nu is. Het was heel moeilijk om daar ook beelden te krijgen. Dus ik weet nog precies. We stonden bij elkaar om één beeldscherm heen overal te kijken wat er gebeurde. Ja,
0: bizar hè?
2: Ja, onwezenlijk. Ja.
0: Hey, ga je daar zo nog iets mee doen?
2: Nou, ja, misschien nog wel eventjes. Ja, kan altijd. We hebben alle ruimte. Nou, verder, het is natuurlijk vrijdag, dus we hebben de hond en de kat van de week. Ik ga bellen met een jubilaris die 40 jaar hier in Assen in de plaatszaak werkt. En in het eerste uur een prachtige mooie uit de jaren 80 van Tower met See You Tonight. Dat is een klassieketje.
0: Zal hij of zij die plaat ook in handen hebben gehad? Dat moet bijna wel als je 40 jaar in een platenzaak werkt.
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Jongen, kun je dan nog keuzes maken? Vraag ik me ook altijd af.
2: Maar nee, moeilijk denk ik.
0: Ja, lijkt mij ook.
2: Maar de hele ontwikkeling vind ik ook interessant om te horen. Ja.
0: Koffie en Keuvelen, zometeen. Plezier erbij. Wat mij betreft alvast een goed weekend. En tot maandag.

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
10: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
9: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
11: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
9: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana, NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Hey Remo!
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: Exact. 30 jaar geleden was er een nummer 1 hit voor op de Nederlandse. Dat zijn met zijn Bangerhearts.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen. Het is 10 minuten over 9 op deze 11e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend

0: Wat was het een enorme hit voor Anita Meijer. Why Tell Me Why.
1: Drentse Douche. Bij Radio Drenthe.
0: Over hits gesproken, er staat er ook weer eentje nu op stapel hoor. Het is namelijk even tijd voor ons terugblik op de Drentse Douche. En die staat hele week in het teken van het goede doel. En natuurlijk ook andere succesvolle nederpopbands uit de jaren 80. Want het goede doel staat morgen namelijk in het podium in Hoogeveen. En vandaag sluiten wij de week af met Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. In de eerste editie van de Drentse Douche kwam die binnen op nummer 452. Bleef een beetje in de middelste regionen. In 2024 toch weer een lichte stijging, 296. En eind vorig jaar op 525 in de Drentse Douche. Henk Westbroek.

Het blijft bij deze ene groot hit voor Bloem. Ze probeert het later nog met Ik wil lang haar en De Poes. Maar die hadden zelfs de tipparade niet eens. Dit werd wel een grote hit voor Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Dit is Jazzpolitie Liefdesliedjes.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen.
8: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
10: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Een overval vanmorgen om 5:30 op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt of dat er wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. En een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk, het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. En 2 mannelijke mantelaapjes voor Wildlands in Emmen. En dat is bijzonder, want de aapjes worden in het wild ernstig bedreigd. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in onze app. Gert Voerman dan met het weer.
11: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je het ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. De namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. Vannacht 11 graden met een regionaal mist.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is het tijd van Lies Berendsen.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En natuurlijk in ons terugblik op de Drentse Doezend doen we de jaren 80 nederpop. Maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's, maar dan in de schatkist. En vandaag als klapper op de vuurpijl mogen we zeggen Tower met See You Tonight. Nou, scoorde in de jaren 80 twee hits, See You Tonight dus en ook Going Home. Nou, de single die werd op 18 januari 1982 door DJ Frits Spits en de producer Tom Blomberg in het radioprogramma De Avondspits verkozen tot de 178ste NOS steunplaat van de week op Hilversum 3 toen nog. Tower en See You Tonight.

George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag Ruben Hillen. Ik hoor je wellicht denken van wie? Ruben Hillen. Nou, hij was de winnaar van The Voice of Holland 2026. Hij bracht na de winst eerst zijn eerste single uit, 20 Seconds. En nu is dus een opvolger aanwezig met A Higher Love. Dit is Ruben Hillen.

Wanneer dat zich deze Paula Eduards met Ik Wil Jou uit 1979 alweer. Loopt zo mooi tegen 10 uur. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Treintje en Tjeert. Oftewel Total Touch. Dit is Somebody Else's Lover.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: De bladeren van...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: 1976. Even rekenen, dat is 50 jaar oud alweer deze. Prachtig.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: ABBA en de Dancing Queen. En zeg je Dancing Queen, dan zeg je goedemorgen Marita. Ja, het is onze eigen Dancing Queen.
3: Dankjewel. Ja, het is een hele kleine stap hoor. Ja,
0: hele kleine stap, mooi. Nou, ik moet wel zeggen, jij zei tegen mij, ja? Ik mag misschien niet uit de school klappen, maar je had een beetje spierpijn, want je had s'avonds opgetreden en daarbij gedanst.
3: Ja, dat doe ik natuurlijk, hè, met die club voor mij. Met de dames van Dwars. Mm-hmm. Ja, maak even reclame.
0: Ja, tuurlijk.
3: Woensdagavond hadden wij een optreden in Hoge Zand. Ja. Dat was hartstikke gezellig. Maar wij staan natuurlijk heel de tijd te dansen en te springen en te huppelen en sketches en we rennen heen en weer. Ja. Dus ik kwam hier gisteren en ik dacht, kan niet meer lopen. Oh.
0: Echt, hè?
3: Oh. Vandaag is het weer over, hoor.
0: Ik ken dat nog. Nou, wat ik dus van het weekend had, zo'n festivalletje, zo'n dagje.
3: Oh, zo.
0: En dan merk je dat je iets ouder wordt.
3: Ja,
0: dat
3: zou ik
0: zeggen. We zijn hier niet om daarover te kletsen. Hey. We kunnen het overal over hebben. Maar we moeten even hebben over ons spel natuurlijk. Want we geven nog 1, 2, 3, 4, 5 weg. Accu, boor, schroef, dingen.
3: Accu, schroef, boormachines.
0: Ja, die klopt. En de haakse slijper doen we dat in dit geval. Met ons bouwplaatsspelletje. Oftewel Ed en Willem Bever die lekker aan de klussen zijn en die graag een beetje muziek op de achtergrond willen.
3: Ja.
0: Nou, luister hier maar eens naar.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Hoe makkelijk wij ze hebben.
3: Ja, het is echt heel makkelijk.
0: Echt. 0592 33 1188. Ze weggeeft je dit. Kom maar door. Sam Jeunen hier op Radio Dente. Dit is Have a Little Faith.

0: Elvis Presley. En de Guitar Man, What I Say.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Accu-schroefboormachine. Ik zou het een keer voor mezelf oefenen. Ja, want het is best een moeilijk woord.
3: Het is een tongbreker.
0: Ja, toch
3: flink,
0: wel.
3: Ja.
0: Nelleke.
4: Hallo.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Zeg jij het woord eens in één keer?
4: Ja, je loog tegen mij
0: te druk werk. Nee, ik bedoel de accu-schroefboorapparaatmachine. Daar zijn we aan mee bezig.
4: Oké,
0: we beginnen even opnieuw. Ja, goed. Nelleke, een hele goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar bel je vandaan?
4: Uit Emme Kompas.
0: Emme Kompas, hoe is het op Emme Kompas?
4: Ja, goed hè, mooi weer, de zon schijnt, dus nou, we willen

0: nog meer.
1: Heb jij vanochtend ook die mooie zonsopkomst gezien of lag je toen nog op
0: een door? Ja, het was echt, nee hoor, toen was ik al wakker en toen zet ik mijn pompoenenkraam aan de straat en toen...
1: Och.
0: Helemaal mooi rood in de lucht. Dat was
1: ik,
0: echt prachtig.
1: Ik reed van Weester over de A28 naar Assen toe. En het prachtig. Echt schitterend. Ja. Maar ze zeggen wel altijd ochtendrood.
2: Water in de sloot.
1: Water in de sloot.
0: Ja, maar het valt mee hier.
1: Valt mee, gelukkig maar. Hè?
0: Ja.
1: Hey, wat was jij aan het doen?
0: Ik verkoop pompoenen en daar was ik een beetje druk mee. Dus,
1: het is natuurlijk weer tijd.
0: Ja, precies. Mooi herfst. Hè?
1: Ja. Oh, met, heb je dan ook is een prachtig mooi kleurig gezicht voor jouw huis dan? Of,
0: Ja. Ik heb 3 namen voor mijn huis staan. En die zijn prima mooi, de herfstkleuren.
1: Och.
0: En ik kan alles wat ik koop.
1: En dan is natuurlijk mijn vraag. Is het een goed pompoenenjaar?
0: Ja, dat is een prima pompoenenjaar hoor. Ja, zeker.
1: Ja, hè? Ondanks de droogte en zo heb je daar dan niet zoveel last van.
0: Nee, dat valt mee eigenlijk. Ja. Dat valt mee.
1: Beetje stoeien. Ja. Dat doe je gewoon lekker als hobby erbij. Want ik rijd wel eens bij sommige plekken langs. En dat is een zee van pompoenen. Ik vind het prachtig mooi fleurig gezicht altijd.
0: Ja, het is ook zeker een hele grote hobby voor mij. Al wel 25 jaar, denk ik.
1: Ja, maar het betekent wel weer dat herfst eraan komt, hè?
0: Ja, precies.
2: Ook wel lekker toch, ja.
1: Ja, natuurlijk mooi. Heerlijk. En het is mooi ook als decoratie. Lekker.
0: Ja, dat is ook zeker. Ja.
2: Je kan er lekker mee koken, hè, met pompoen. Lekker soep van maken.
1: Een lekker soepje.
2: Heerlijk.
1: Oh,
0: ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Hou op, mooi zo. Nou, we gaan ons spel spelen. Ik heb jou iets horen zeggen, maar ik draai hem toch nog een keer.
3: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
1: Nou, dat horen wij hier, Nelke.
0: Ja, ik dacht dat drukwerk was met je loog tegen mij.
1: Dat zou heel goed kunnen. Hartstikke goed.
0: Nou.
1: Mooi zo. Hey, ik mag je feliciteren. Want je hebt gewonnen een accu-schroefboormachine.
2: Goed zo.
1: Ja, en een Haagse slijper.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, toch? Nou, dan kunnen we heerlijk lekker mee klussen. En dan kunnen we hartstikke leuke dingen mee gaan doen. Blijf even een lijn, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel. En ook hele fijne dag.

0: een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Het is 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen. Het gebeurde rond 5:30. Het is niet bekend of er iets buiten is gemaakt of dat er bijvoorbeeld wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. De emoties liepen hoog op gisteravond tijdens het debat in Hogeveen om de boeren te steunen. Op tafel lag een voorstel van Gemeentebelangen, Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk. Het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. Wel stelt de gemeente voor aan ouders om busjes te regelen om kinderen naar het zwembad in Bijlen te brengen voor zwemles. Maar veel ouders zien dat niet zitten. Een van hen is Debbie Pol.
6: Wij hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen en ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongsten naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen.
5: Gemeentebelangen probeerden met een nieuw voorstel het besluit van de gemeente nog terug te draaien tijdens de raad gisteravond. De partij zegt dat de gemeente het zwembad bewust niet heeft onderhouden. En Dierenpark Wildlands in Emmen verwelkomt twee mannelijke mantelaapjes. De komst van deze dieren, dat is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud en ze komen uit het Zweedse Göteborg. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Gert Voerman dan met het weer.
7: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je het ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. En namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. En vannacht 11 graden met een regionaal mist.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: Wij blijven deze Johnny and Lennon en Too Late for Goodbyes.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten overal wel. Robert is verhaal voor ons op Chuck. En volgens mij de op Chuckbak, die had een beetje richting Smalbroek. Daar woont de ouder toch volgens mij. Daar ben je redelijk in de buurt, denk ik, of niet?
3: Ja, ik... Ik ben op een zorgboerderij hier op Smalbroek. En ze zeiden al toen ik kwam van dat collega Albert Oosting hier ook regelmatig kwam. Nou, Albert Oosting die zal hier vast straks wonen op Smalbroek. Je moet het nou even met Rob Oosting doen, dus dat is hartstikke goed. En ja, ik ben dus op een zorgboerderij, Het Hof. En daar gebeurt van alles natuurlijk. Wij zijn hier voor een mooi project wat met voedselbossen te maken heeft. En Femmeke die hier achter mij zit, die kun je ervan kennen. Want als het over voedselbossen ging, dan kon je gauw bij haar uit. En die zit hier gehurkt onkruid te trekken. Muizen, zeg je?
4: Muizen, ja, kijk. Hier zit geen woordjes meer aan.
3: En de moesjes die heb je eraf verrekt.
4: Dat denk ik wel, ja.
3: Oh, kijk, en zo ja, moet je altijd ook met de natuur, zeg maar, een soort strijd of een soort dans doen. Ja. Om te zorgen dat het allemaal goed komt. Ja. Hé, hey, wij zitten hier tussen allerlei jong spul. En boompjes en plantjes en struiken en bloem en melden zie ik. Dit zal hier niet helemaal horen.
4: Is eetbaar.
3: Is dat zo?
4: Hartstikke. Nou,
3: ik heb de hele tuin vol met staan, dus opeten is het devies.
4: Ja, je wil wel proeven, denk ik.
3: Kun je dit zo eten?
4: Ja.
3: Ik word hier niet ziek van.
4: Nee, zeker niet. Beetje spinazieachtig, beetje scherp.
3: Nou, ik zit hier nou dus onkruid te eten. Dus ik had me de morgen anders voorgesteld. Ik ben hier wel eens weggekomen dat ik lekkerder ding... Nou, ik moet zeggen, er zit nootachtige smaak aan.
4: Dat is heel vaak met de klanten die we als onkruid bestempelen. Die smaken een beetje notig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, dus ik kan gewoon op de knieën door de tuin en alle melden opeten. Dat,
4: ja.
3: En de bloempjes en de stengels, of is het alleen het blaad?
4: Nee hoor, allemaal. Nou, de stengels zou ik laten.
3: Oké, je bent wat bitterder.
4: Ja.
3: Goed om te weten, melden salade dus vanavond. Maar wij weten hier niet voor de melden. Wij zitten hier op de knieën tussen de struikjes en de boompjes. Want bij het hof staat achter in de tuin een hele riege aan jonge bomen. Dat heeft te maken met een project wat hier eigenlijk al gaande is.
4: Ja, we hebben afgelopen winter in het project in Beiren, waar we eetbare ontmoetingsplekken aan het realiseren zijn. Dus allemaal plekjes in het dorp waar openbaar toegankelijk fruit, bomen, struiken, noten zullen worden geplant.
3: Mm-hmm.
4: En die bomen die hebben we in het afgelopen winter hebben we die geënt. Dus hebben we gemaakt. Dus we staan hier tussen de babybomen. En we zijn nu een beetje onderhoud aan het plegen aan die bomen.
3: Ja, nee, ik ben de zoon van een hovenier. Dus ik durf te zeggen dat ik snap hoe het werkt. Maar enten, dit zijn dus takken van fruitbomen die je afknipt.
4: Ja, het is eigenlijk heel leuk. Je hebt als je een zaadje in de grond stopt, dan komt daar een boom uit.
3: Mm-hmm.
4: Idealiter. Maar je weet niet wat voor boom. Althans, je weet dat het zaadje van een appel was. Maar je weet niet of dat een lekkere appel wordt. Want het krijgt ook de genen van de papa en de mama en de opa en de oma. En weet je dat allemaal mee? Dus je krijgt nooit je elstar terug, als je dat wil.
3: Als jij een zaadje van een elstarboom, stel wij hebben een hele lekkere appelboom in de tuin, dat zaadje haal je eruit, die doe je in de grond, dan is het niet vanzelfsprekend zo dat diezelfde appel aan de boom komt die als dan groeit.
4: Nee, dat klopt. Okay. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Sterker nog, het is ook best een gok, want je moet 10, 15 jaar wachten voordat die boom uitgegroeid is en vrucht gaat produceren. Ja, en dan zijn ze meestal zuur en klein.
3: Ja. En daarom enden ze de takken van fruitbomen van je weet dat die goede vruchten bevatten op een stam.
4: Ja, dus je knipt een tak af van de elstar. Die plak je, je knipt ook de onderstam af.
3: Ja.
4: Die plak je op elkaar. En dan hoop je dat daar een boompje uitgroeit. En nou ja, zoals we hier kunnen zien, in ongeveer 80% van de gevallen is dat ook afgelopen jaar gelukt.
3: Vruchtbare grond hier.
4: Vruchtbare grond, maar ook zeker goede kwaliteiten van de mensen die dit gedaan hebben.
3: Ja.
4: En dat zijn de vrijwilligers van het project in Beilen.
3: Ja, precies. Zullen we daar even gauw naartoe? Dan kom ik even in de been. Want dan loop ik even naar een van de mensen hier. Die, hoe staat ze erbij?
5: Ja, mooi toch?
3: Ja, hè?
5: Volgens mij bent ze best geruit, ja.
3: Ja, volgens mij ook. Dit ziet er goed uit in ieder geval.
5: Vruchtbare grond hier op Smalbroek.
3: Ja, ik zit net al in dat werp zien vruchten af. En wat bent dit voor soort vruchtboom? Allemaal appels? Of,
5: Ja, Femke die weet precies wat er staat. En volgens mij is het voornamelijk appel. Ja.
3: Je peer zeg je ook?
4: Appel en peren staan er.
3: Ja, juist. En deze boompjes worden straks hier allemaal in bijlen weer in de grond gezet.
5: Ja, dat klopt, ja. Ja. Wij werden benaderd vorig jaar door Femke of wij een stukje grond beschikbaar hadden. zodat wij mee konden werken aan het project.
3: Yeah.
5: En nou, wij vinden het heel mooi dat we iets kunnen betekenen voor Bijlen.
3: Yeah.
5: Dus we dachten, ja, waarom niet? We hebben grond en we willen graag helpen. En samen met onze vrijwilliger Ernst hebben we dit opgepakt. En hij heeft het echt het uitvoerende werk ook gedaan onder begeleiding van Femmeke. En daar zijn we heel blij mee.
3: Had jij eens al verstand van fruitboom voordat Femmeke en jij kennen ze elkaar kregen?
1: Nee, niet echt. Ik ben me eigenlijk 1,5 jaar geleden gaan verdiepen in het idee van de voedselbos.
3: Yeah.
1: En dat vond ik gewoon reuze interessant. Omdat je de natuur het werk laat doen. Je gaat de bodem niet verstoren. En dan eigenlijk werk je met de natuur mee. En dat sprak me enorm aan.
3: Ja, dat snap ik. En helemaal een mooi idee dat deze boompjes dus lokaal blijft.
1: Ja, zeker. Dus je kan straks ga ik samen weer in Bijlen terugvinden.
3: Ja.
1: Ja, stapels aanzetten en peren.
3: En wat is nou het belangrijkste qua verzorging wat je leerd hebt? Want ik bedoel, het snuiden van een fruitboom bijvoorbeeld, daar komt volgens mij ook heel wat bij kijken. Is dat zo wiet of is dat nog niet aan de orde?
1: Ja, dat klopt, maar dat is nou nog niet aan de orde.
3: Okay.
1: Dit is nog gewoon een stammetje en uiteindelijk gaat het een boom worden en dan moet je gaan snoeien.
3: Ja.
1: Ja, dan ga je elk jaar de takken weer bij snoeien.
3: Ja, precies.
1: Ja.
3: En Femmeke, want bent er ook al plekjes aanwezig in Bijlen waar deze boom straks naartoe gaat?
4: Ja, er zijn in ieder geval op 3 verschillende plekken al plek toegewezen waar ze naartoe mogen.
3: Mm-hmm.
4: Dat is gedeeltelijk gemeentegrond. Bijvoorbeeld bij een speeltuin waar ze in Bijlen Noord, waar ze heel graag meer schaduw willen creëren.
3: Yeah.
4: Maar ook, want er is bijvoorbeeld een zandbak en daar komt straks een noot bij. Gewoon heel veel schaduw gaat geven op die zandbak. Zodat kinderen er weer kunnen spelen. Maar ook een picknickplek waar het heel leuk is om een fruithagel omheen te zetten.
3: Mm-hmm.
4: Maar een andere plek is op de rotonde bij de Dalmoweg. De driekwart rotonde die doodloopt.
3: Yeah.
4: Daar ligt een heel groot veld achter. En daar is gewoon heel veel plek voor bomen.
3: Dat tikken sporen aan.
4: Naar het spoor toe.
3: Ja. Hey, en deze boom waar we nu bij staan om het verhaal maar even rond te maken. Wanneer kunt die de grond in? Ernst, weet jij dat al?
1: Nou, voor mij kan het nu al.
3: Is het zo?
1: Ja, zeker.
3: Dus
1: ja.
3: Dit najaar uitspitten, tenminste, ik weet niet wat de ideale tijd is om te planten.
1: Najaar of winter.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Dus we zijn er klaar voor, toch?
4: Als het af is, dan kunnen deze het project in.
3: En dat gaat ook gebeuren?
4: Dat gaat ook gebeuren, ja.
3: Nou, dat is hartstikke mooi om te horen dat deze prachtige fruitboom, de enten die hier nou staat, dus binnenkort in Bijlen de verschillende plekjes zult... Oh, wat zie je?
4: Ja, nog iets over het andere project vertellen.
3: Oh, nou, we hebben nog 30 seconden.
4: Want dit doen we niet alleen in Bijlen, maar dit doen we door heel Drenthe. En op dit moment worden er allemaal op allerlei andere gemeentes ook groepen gezocht die mee willen doen. En mocht je daar nou in geïnteresseerd zijn, kom dan naar de informatieavond op 15 september in Vries.
3: 15 september in Vries, de informatieavond. En dan zoek je groep net als het hof die hier boompjes op kunnen kwellen?
4: Nee, we zoeken vooral vrijwilligersgroepen, buurtinitiatieven die
3: om het project te dragen.
4: Een eetbare ontmoetingsplek willen realiseren in de buurt.
3: Nou, mocht je in Drenthe wonen en die kans is heel groot en je wil een eetbare ontmoetingsplek in je eigen omgeving, 15 september dus in Vries.
6: Hartstikke goed.
3: Alsjeblieft. En ik zie jou zo in de studio, Wim.
0: Ja, mooi. En als er nog mensen zijn die de tuin ter beschikking wil stellen, zodat jij er op een knijden erin kunt, 0592-33-1188.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Agda en de Munnik en Ren, Lenny Ren. Ik hoorde jullie vanochtend ook, Marita, over ja, 9-11. Je kunt er niet omheen natuurlijk, hè?
1: Ja, het is echt vandaag, denk ik, het gesprek van de dag.
0: Ja, en ik kijk dan heel veel wel de televisie naar die streamingsdiensten. En daar staan dan ook weer van die bepaalde documentaires over.
1: Ja.
0: En ik weet ook wel, ook toen in die tijd was twee Franse broers, twee cameramensen, die hebben toen ook, die waren daar onbedoeld ook bij. En die zijn toen met die brandweer in New York meegelopen. Die hebben ook een prachtig mooie documentaire gemaakt. Of prachtig mooi, het is niet prachtig mooi, maar
1: nee,
0: indrukwekkend.
1: Snap wat je bedoelt.
0: Dat is het woord inderdaad daarvoor.
1: Nou, weet je, ik zag van de week iets. Dat is volgens mij, het was ook een documentaire. De nasleep van 9-11. Dat is een hele interessante. Nou ja, ook niet interessant, maar ook heel triest.
0: Ja.
1: Want na 9-11, door alle straling en alle stoffen die vrij zijn gekomen bij die terroristische aanslag,
0: ja,
1: zijn dus duizenden mensen nog overleden. Hè?
0: Ja.
1: Nog echt heel veel ziek geworden. En dat was van de week op televisie, was ook erg indrukwekkend.
0: Het is ook een beetje onder de mat geveegd door Giuliani, die was toen de burgemeester.
1: Ja.
0: En het gemeentebestuur. En nu zit er een nieuwe burgemeester. En die heeft die kreeg wat commentaar van Giuliani. Want die zegt van, hij heeft een islamitische achternaam.
1: Ja.
0: En die zegt van, jij mag helemaal niet bij die herdenking zijn. En toen heeft hij 170.000 pagina's vrijgegeven met allerlei berichten waarover die vervuilde lucht.
1: Ja, dat precies. Dat werd echt inderdaad onder de pet gehouden.
0: Ja,
1: schandalig.
0: Mamdani heet die man. Die is volgens mij nu de burgemeester daar. Dus die schijnt er wel goed te doen. Ik zag ook nog, was ook een mooi documentaire, indrukwekkend, over mensen die elkaar 25 jaar niet hebben gezien, maar die toen elkaar gered hebben. De ene die de ander gered heeft.
1: Oh, dat is ook heftig.
0: En die hebben dan elkaar 25 jaar niet gezien. Dat zal best een gedeelte geregisseerd zijn natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Maar wel heel indrukwekkend. Ook mensen die bijvoorbeeld in een lift zaten en die met een raamwisser, want de glazenwasser van het World Trade Center, die zat daar ook in die lift, met een ruitenwisser de muur heeft kapot gekrapt, zodat zij uit die lift konden kruipen.
1: Nou, moet je nagaan. Jeetje, Mina. Heftig,
0: echt,
1: hoor.
0: Heel apart.
1: Nou.
0: Hey, en natuurlijk ook heel veel muziek die er toen ook mee te maken had. Nou, bijvoorbeeld Bruce Springsteen, die kwam toen net uit met zijn album The Rising. My City of Dunes was daar wel een grote hit van. Nog veel meer allemaal muziek die wegkwam. Maar er was één, was heel toevallig.
1: Ja.
0: En dat was van de groep Live.
1: En ik weet dat nog op dat moment. Want ze hadden volgens mij nog niet zo lang een album uit. Want daar stond de Dolphins Cry ook op, dat nummer. Dat was een hit voor ze.
0: Ja.
1: En toen waren ze eigenlijk gewoon van plan om dit volgende nummer uit te brengen. Maar het werd eigenlijk automatisch als een soort steunlied gezien na 9-11. Want het viel eigenlijk heel erg toevallig samen met elkaar. Hè?
0: Ja, klopt. En ze hebben toen ook het nummer gratis beschikbaar gesteld.
1: Klopt.
0: De steunbetuigingen.
1: Ja.
0: Het is een soort van een anthem geworden, in ieder geval voor die herdenking.
1: Ja.
0: En die vandaag dus ook weer overal zal zijn. Die ook wel op televisie is. En wat dan wel weer bijzonder is, is dat er zijn vier oud-presidenten aanwezig. Behalve de huidige president niet. Want die wilde namelijk niet komen, want hij mocht niet speechen. Het is daar bij die herdenking van 9-11 is het gebruikelijk de laatste 10 jaar dat daar geen toespraken worden gehouden.
1: Nee,
0: het gaat puur om het herdenken van al die slachtoffers die daar geweest zijn.
1: Ze doen 6 bellen, hebben we vanochtend gehoord. Normaal gesproken 6, nu 7. Ook eentje voor de dodelijke slachtoffers van de nasleep.
0: Ja,
1: en ze lezen de namen voor van de mensen die omgekomen zijn.
0: Ja, en dat is dus de herdenking.
1: Ja.
0: Alleen die, ik moet het netjes houden. De huidige president van Amerika die gaat dus niet heen, want die mocht zijn toespraak niet houden. Dus zo gaat het daar.
1: Okay.
0: Hey, we gaan hem draaien natuurlijk ook hier op Radio Drenthe live. Die zijn ze met Overcome.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de 2e doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
21: Met Wim Boer.

Comeback voor de Voortaps met deze Loco en El Capulco. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in het tweede half uur natuurlijk weer een hond en twee katten van de week. En straks even gesprek met een jubilaris. Namelijk Gert-Jan Geltema van de platenzaak hier in Van der Veen in Assen. Hij is namelijk 40 jaar in dienst vandaag.

0: Muziek van Foreigner op Radio Rente, dat met Cold as Ice. Het is vandaag vrijdag de 11e september. En voor sommige mensen gewoon een werkdag en andere mensen misschien wel een vrije dag. Maar andere mensen die hebben een heel mooi weekend voor de boeg staan. Onder andere Gert-Jan Geltema. Gert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Dat is correct en daarmee juist, hè, volgens mij, of niet?
1: Ja, morgen zaterdag 12 september werk ik 40 jaar op de muziekafdeling bij Van der Vee.
0: Alsjeblieft. En ik denk dat heel veel mensen die jou nu horen er ook meteen daar wel een beeld bij hebben. Oh ja, dat is die jongen.
1: Ik denk het wel, ja. Ik heb inmiddels wel wat minder haar als 40 jaar geleden, maar...
0: Daar mogen geen opmerking over maken.
1: Nee, heel verstandig.
0: Hey, maar 40 jaar in het vak, maar was jij al ben je op je 12e begonnen daar dan? Of?
1: Nee, ik ben... ik was 20. Toen ben ik daar begonnen.
0: Dus we zijn een beetje van
1: hetzelfde
0: bouwjaar. Je bent van 66 of zo dan, denk ik dan? Of,
1: klopt.
0: Ja,
1: van 66, ja. Een mooi jaar.
0: Ja, en toen ik 20 was, toen kwam ik daar ook wel eens om wat plaatjes te scoren voor een discotheek.
1: Ja, zeker. Ja, ik ken nog wel een verhaal van jou over een maxi-single van de Pointer Sisters.
0: Oké, goed. Ik kan je nagaan wat je allemaal onthouden hebt. Ja, mooi. Hey, maar, neem ons eens mee naar die eerste periode. Dat jij als jong jochie, want ja, dan ben je dan als 20, dat je daar zo'n platenzaak binnenkomt. Hoe kwam je daar? Zat je al wat in de muziek? Was je geïnteresseerd? Of?
1: Ja, ik was sowieso altijd al lekker met muziek bezig. Top 40 luisteren en de hitkrant en muziekbladen kopen. En muziek, dat is gewoon, dat was mijn lust en mijn leven. Mm-hmm. En ik was aan het studeren. Ik ben in 85 heb ik een jaar econometrie gestudeerd. Maar dat was een behoorlijke pittige studie. Dus ik had zoiets van, volgens mij moet dat maar... dat heb ik toen omgezet naar economie. En dat was ook de bedoeling dat ik economie ging studeren. Maar door privéomstandigheden thuis. Mijn vader was in 85 overleden. En ik had nog twee jongere zusjes thuis. En ik voelde eigenlijk wel een soort van verantwoording. Van als ik dan thuis was, dan was de rust al daar. En studeerde deed dan in Groningen. Dus was ik niet in Westerbork, want daar woonde ik. Ja. En toen had ik zoiets van, ik ga gewoon een tussenjaar nemen. En mijn moeder zei van, dan moet je wel zorgen dat je ergens aan de bak komt. Dus ik heb toen een open sollicitatie geschreven naar V&D en naar Warenhuis van der Veen. Mm-hmm. En Warenhuis van der Veen reageerde het snelste met een belletje op een woensdagmiddag van de heer Lindstra. Zo van, kun jij ook vrijdag even, of kun je donderdag even langskomen voor een sollicitatiegesprek? Dat heb ik toen gedaan. En ik werd toen doorgezaagd door Jan van der Veen van... hoe kom je hiertoe om te solliciteren en wat weet je?

0: van muziek en zo. En toen kwam het even over de Verrukkelijke 15 en Into Anua, die ken je misschien nog wel.
1: Juist,
0: dat was een hele dikke hit in de Verrukkelijke 15. Een geweldige hitlijst met allemaal nieuwe alternatieve muziek. En nou, ik lette ze de hoorn van de kop en hij zei van, joh, kom morgen maar gewoon eens even draaien, een proefdraaien van 9 tot 9. En dus inclusief koopavonden en al dus geschieden. En ja, daar was ik natuurlijk als dat was natuurlijk een snoepwinkel om daar te werken in de muziek.
1: Ja.
0: En dan kom je er natuurlijk wel achter dat er natuurlijk wel veel meer muziek is dan alleen maar de top 40 muziek. Dus dan ontdek je allerlei andere genres, instrumentaal, jazz, klassiek, country en western en noem het maar op. En ja, ik ben daar zo ingerold met veel enthousiasme en ja, dat was eigenlijk geen werken. Het is gewoon net als jij lekker met je hobby bezig zijn. Ja. En natuurlijk zijn dat dingen die wat je dan een beetje kunt zien als werk. Maar het merendeel is gewoon lekker hobbymatig. Nieuwe muziek ontdekken, mensen enthousiast maken. En gewoon een beetje dom lullen over muziek zijn ze dan wel eens. Dat is dan een beetje een cliché beeld wat je hebt.
1: Ja,
0: maar ik had eigenlijk zoiets van dat. Ik ga dat een jaar doen en dan ga ik weer verder studeren. Maar ja, ik ben daar gewoon gebleven.
1: We zijn 40 jaar verder. Je hebt natuurlijk ook die hele
0: 40 jaar verder, inderdaad.
1: Die overgang. Van vinyl meegemaakt naar CD, wat dan kwam. Vinyl was helemaal aan de kant. Heb je vervolgens de digitalisering. Heb je door de keer gedacht van, oh, ik weet niet of ik die 40 jaar wel volhou hier? Of ik dat wel haal?
0: Nou ja, het is eigenlijk, daar hebben wij altijd wel een beetje voor gehouden. Ook mijn voorganger Jan van der Veen, die zei van, ik geloof altijd in een fysieke geluidsdrager. In 2001 hadden we wel dat een collega uit de branche, uit Emmen, die zei van, joh, die kwam bij ons en daar stond een dikke 20.000 cd's. Van, joh, dat moet je allemaal zo snel mogelijk vanaf, want dat is einde oefening. En nou, we hadden zoiets van, nee, joh, wij geloven in de muziek, in de geluidsdrager. En kijk, de plaat die was in 2001 niet echt aan de orde, maar nog wel steeds de cd. En ja, de downloads deden een intrain, streaming was er nog niet.
1: Nee.
0: Maar gewoon doordat je een heel breed assortiment hebt en niet te vergeten een paar voelsprieten op je hoofd hebt zitten van, waardoor je allerlei nieuwe muziek vroeg wist te traceren en die binnenhaalde. En
1: ja,
0: mensen aan de balie had van, heb je nog wat leuks? Nou, daar stonden achter dan echt vier rijen hoog, allemaal cd-tips. En die kun je alleen maar natuurlijk tippen door echt die muziek ook te kennen en te ademen. En dat is natuurlijk altijd vet leuk om nieuwe namen onder het publiek te brengen. Dus je merkte wel, zeg maar, dat de bestsellers qua aantallen, dat liep dan langzaam maar zeker wat terug. Maar er kwamen weer hele nieuwe muziekgenre, met name roots en Americana. Daar hebben wij echt ons helemaal schil in verkocht. Ook doordat het team van de Witte Bal, die kwam altijd bij ons. En er was een leuke wisselwerking van, oh, heb je dit ook? En dan, nee, die hadden we dan niet, maar die bestelden we dan. Maar we hadden ondertussen wel weer een andere leuke muziektip klaarstaan. Dus ja, dat is dat liep allemaal als een trein. En langzaam maar zeker kwam ook de LP wel weer eens terug van de mensen vroegen van, heb je ook platen? En in 2009, daar moest ik vanmorgen nog even aan denken, toen kwam de plaat Cats Lost van Cube in the Blizzards uit.
1: Mm.
0: Daar heb ik bijna 500 LP's hebben we daarvan verkocht. Met name die LP-versie, die ging heel goed, omdat daar ook dan een CD bij in zat.
1: Ja.
0: En dat gaf toen al eens even aan van wat voor een potentieel er in het vinyl zat. Ja, dus op een gegeven moment kregen we een bakkie voor de balie. En het waren eerst vier rijtjes en het werden acht rijtjes. En het werden weer een paar volle dozen met platen. En ja, je moest elke keer dat maar weer zien te presenteren. En je groeide ook langzaam maar zeker uit je jasje. Want we hadden natuurlijk wel die ruimte van cd's tot onze beschikking. Maar je was eigenlijk ook ruimte nodig voor die platen. En gelukkig kwam er een verbouwing.
1: Ja.
0: En kwam er een heel stuk bij. En nou ja, lang verhaal kort. Het vinyl heeft een enorme glorieuze comeback gemaakt.
1: En nu weer en bijna denk ik het grootste gedeelte bij jullie ook, denk ik, of niet? Wat vinyl is.
0: Ja, dat neemt een heel groot stuk in. En, maar ook de cd is gewoon gebleven. Want mensen we denken wel eens van, oh, die cd die is al lang dood. Maar de jeugd die koopt ook LP's, maar ook cd's. Omdat die cd's, ja, die zijn, dan kun je een klassieker van Limp Bizkit of Alice in Chains.
1: Ja.
0: Die haal je gewoon voor een tientje. En voor de plaat ben je soms wel 30 of soms 40 euro kwijt. Dus het is, gaat heel mooi hand in hand.
1: Yeah.
0: En wij merken gewoon dat er een enorme verjonging van ons publiek is.
1: Ah, dat is mooi.
0: De jeugd, die heeft ons ook een beetje als hangplek ontdekt. En laten luisteren doen ze dan eigenlijk niet, omdat je dat gewoon kunt streamen.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, en dat streamen, dat is, ja, dat gaat een beetje hand in hand. Het is een hele mooie manier om muziek te ontdekken.
1: Yeah.
0: En ja, dus mensen weten vaak al wat ze in huis halen.
1: Ach, mooi.
0: En die kijken, en soms dan vertellen ze al van, moet je horen, over vier weken komt er een nieuwe plaat van Olivia Dean uit met gekleurd vinyl.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt een cd met Blu-ray audio uit. Die wil ik graag bij je bestellen. Dan kan ik die reserveren. En ja, het is...
1: Het is ook maar klein winkeltje.
0: Het is nog steeds een hele bruisende werkplek.
1: Ja, en je hebt dus ook een paar van die zaken. Je hebt in Groningen heb je bijvoorbeeld de Plato. En bij jullie, dat is ook zo'n zaak die op zich ook in al die jaren een naam hebben opgebouwd natuurlijk. Dus, hey, hoe wordt er morgen een beetje bij stilgestaan bij je werk? Want als ik jou het woord laat, dan ben ik ongeveer tot 1:30 vanmiddag bezig, volgens mij.
0: Ja, dat is het mooie van het werken daar op de muziekafdeling, is dat je gewoon je klanten hebt en daar heb je gewoon leuke verhalen mee. Bepaalde mensen ken je al bijna een levenslang en je weet wat ze leuk vinden. Ja. En morgen is er wat live muziek. Ja, ik had zelf toevallig Tim Akkerman gevraagd van, joh, die hebt een hele nieuw album uit, die bij ons in store doen en die heeft toevallig een optreden in Emmen, dus kan hij mooi combineren. En Robert Weston komt. Ja, en ik weet niet wie ze laat overvliegen. Ja, voor hetzelfde geld staat Bruce Springsteen daar morgen met een gitaar in de hand.
1: Nou, dat zou
0: ik
1: laat
0: me graag verrassen, Wim. Dus het wordt voor mij een mooie verrassende dag. En ik verwacht dat er veel muziekliefhebbers zullen komen. En daar gaan we toch een beetje een feestje van maken.
1: Ik weet dat jij ook een beetje Bruce Springsteen fan bent.
0: Zeker.
1: Ja, dus...
0: Nou, dat was mijn eerste grote megaconcert die ik ooit meemaakte. Dat was Bruce in de Kuip in 88.
1: Ja, klopt. Ik was daar toen ook. Ja, mooi.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en ik heb geen verrassing voor je. Hij komt niet, maar ik heb wel een nummer van hem klaarstaan.
0: Ah, dat is geweldig.
1: Zal ik gewoon zo gaan spelen? Nou, morgen in ieder geval een hele mooie dag gewenst natuurlijk daar.
0: Dankjewel, Wim.
1: En pensioengerechte leeftijd, die geldt voor jou denk ik niet, hè? Je gaat gewoon nog lekker door, hè?
0: Ik ga gewoon net als de Rolling Stones door,
1: totdat
0: ik
1: heb er neerval. Zeker goed, mooi zo. Bruce Springsteen is hier met The Rising, speciaal voor jou. Hey, mooie dag morgen.
0: Dankjewel, bedankt.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Het is exact 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen is geld gestolen. Hoeveel, dat is nog niet bekend. De overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. De politie is op zoek naar hem. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. De emoties liepen hoog op gisteravond tijdens een debat in Hogeveen om de boeren te steunen. Op tafel lag een voorstel van Gemeentebelangen, Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk, het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. Wel stelt de gemeente voor aan ouders om busjes te regelen om kinderen naar het zwembad in Bijlen te brengen voor zwemles. Maar veel ouders zien dat niet zitten en een van hen is Debbie Pol.
6: We hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen en ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongsten naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen.
5: Gemeentebelangen proberen met een nieuw voorstel het besluit van de gemeente nog terug te draaien tijdens de raad gisteravond. De partij zegt dat de gemeente het zwembad bewust niet heeft onderhouden. En dierenpark Wild Dance in Emmen verwelkomt 2 mannelijke mantelaapjes. De komst van deze dieren is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud, afkomstig uit het Zweedse Göteborg.
7: Leuk.
5: Leuk, hè?
7: Het schijnt ook dat die aapjes tussen het publiek gaan lopen, heb ik ergens gelezen.
5: Oh, maar dat deden ze vroeger natuurlijk ook al met de doodskoopaapjes. Die gingen gewoon op je zitten. Dat was hartstikke grappig.
7: Dus dan moet je kast goed vasthouden.
5: Nou, tot zover in ieder geval het laatste nieuws op Radio Drenthe. Wou ik nog even zeggen. Meer nieuws is op onze website natuurlijk en ook in de app.
7: Ben je klaar?
5: Ja, klaar. Mooi.
7: Dankjewel, Marisa.
5: Graag gedaan.
7: Geert Voerman dan met het weer.
8: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je het ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. En de namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. En vannacht 11 graden met een regionaal mist.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: de Boy op Radio Drenthe. Dat met zijn Annabel.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: De hond in de kat van de week. Want het is vrijdag en hebben we al even contact in dit geval met Alwin van het Dierentehuis in Beilen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hebben jullie de vakantieperiode weer een beetje voorbij en goed afgesloten? Of...
3: Dat wel, alleen momenteel is de grijze golf op vakantie, hè?
0: Oh, de grijze golf, dus, wacht even. Neem ons mee. Want ik denk dat dat ook een beetje onze doelgroep is. Dus,
3: Nou ja, de wat ouderen, dat kun je nu merken in de maand september. Dan is het altijd de grijze golf, zeg maar. Dus het pension is nog lekker druk.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, nou, het loopt nog lekker door.
0: Ik voel me daar wel aangesproken. Ik ga over 2 weken ook nog weg. Dus ik hoor ook bij de grijze golf dan.
3: Ja, precies. Nou, ja.
0: Bedankt. Ja. Mooi. Ja. Nee, dat is mooi dat je ook een soort van vakantiespreiding dan hebt, hè?
3: Ja, nou, dat kun je gewoon merken.
0: Ja, ja.
3: Nou. Nu staan er ook iets meer met pensionen wat vaker een caravan of vooral campersporthek, maar die wat komen halen en brengen.
0: Leuk is dat, mooi. Prachtig is dat, dat je dat ook dan zo kunt beleven met elkaar. Leuk. Hey, ja, we beginnen met de hond en de eerste zin die ik uitgesprek is best wel lastig, want ik heb soms wat lastig van een spraakgebrek, maar Akira is een Shiba Inu.
3: Ja, een Shiba Inu, dat klopt helemaal.
0: Oké, okay, sommige mensen denken, wat heb je nu over, maar wat is een Shiba Inu dan?
3: Dat is een kleine polhond.
0: Oh, oké.
3: Okay. Dus de Huskies, de Akita's en dergelijke, dat zijn de grote.
0: Mm-hmm.
3: Maar de Shiba Inu, dat is de kleine variant.
0: Maar ik heb die foto gezien en zijn er ook tekenfilms gemaakt met dit beest of zo? Want het komt ergens enigszins wat bekend voor of zo.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk die hele bekende film, hoe heet die, met die, dat is de Akita, de grote versie.
0: Ja.
3: Die bij de trein ligt te wachten op zijn baasje.
0: Ja,
3: en,
0: nu.
3: Elke dag.
0: Juist hem, kijk.
3: Ik weet alleen even niet meer hoe die heet.
0: Maar... Nee, maar het kwartje valt, ja, klopt.
3: Ja. Ja, daar heeft dit ook wat van weg. Alleen dit is dan een stuk kleiner. Hè? Dit is 14 kilo, dus het is niet zo heel groot. Alleen qua karakter...
0: Okay.
3: Ja, dan is het wel weer echt een polhond. En over het algemeen zijn het niet de makkelijkste honden.
0: Nee, hè? Gebruiksaanwijzing.
3: Ja, hele duidelijke eigen wil. Echt heel erg eigenwijs. En je kunt zeggen wat je wil, maar ik doe toch lekker wat ik zelf zin in heb.
0: Mm-hmm.
3: Dat is echt wel een beetje dit ras.
0: Oké. Okay. En er is volgens mij één ding wat heel belangrijk is voor deze Akira. En dat is een beloning, want dan wil ik wel iets voor je doen, hè?
3: Precies, ja. Zonder beloning doet hij echt helemaal niks. Dan heeft hij echt via stikken lekker in.
0: Dus nee, okay.
3: Het is echt een die moet je belonen, anders doet hij niks voor je.
0: Nee. Maar je zegt iets van de pol, omdat erin zit, betekent ook dat hij wel wil werken en moet werken, of?
3: Nou, dat niet zozeer. Nee, dat is een Shiba Inu wat minder. Mm. Maar het zijn wel honden die beweging nodig hebben. En vooral het meeste wat van dit ras opvalt is gewoon het eigenwijze karakter.
0: Toch wel.
3: En Akira is dat ook wel een beetje. En dat is ook de reden dat hij helaas bij ons is gekomen. Omdat hij ook naar mensen niet altijd de makkelijkste is.
0: Oké. Okay. Een paar keer lees ik hier, we hebben toch een traumatische ervaring met andere honden gehad. En dat kenmerkt daar ook wel een beetje, geloof ik, hè?
3: Ja, ze is in het verleden 2 keer door een andere hond gebeten. Ja, daar wordt natuurlijk het vertrouwen niet beter van. Andere honden, die gaat ze uit de weg. Of wil ze aan de lijn inderdaad nog wel eens naar uitvallen. Puur uit angst.
0: Ja. Oké, hoe gaat dat met kinderen met Akira?
3: Kleine kinderen zullen we haar sowieso niet meer plaatsen. Nee.
0: Nee,
3: dat zien ze ook. Dat was een probleem bij de vorige eigenaar. Als Akira uit moest qua wandelen en dergelijke en een lijn om moest. En hij had geen zin. Of zij had geen zin. Ja, dan durfde ze ook echt wel te grommen tegen de baas.
0: Mm-hmm.
3: Kleine kinderen en dergelijke, dat gaan we haar niet meer plaatsen. Dat vertrouwen we gewoon niet.
0: Dus we hebben wel wat oude kinderen. Wel, lastig denk ik om daar dan ook een goede baas en bazin voor te selecteren. Je moet echt weten waar je begint dus.
3: Ja. Ja, het zijn echt. Ja, meestal hebben we voor deze. We hebben ze wel eens vaker. En vaak komen we weer bij mensen terecht die ook echt het ras kennen.
0: Mm-hmm.
3: Want dit zijn echt honden met een gebruiksaanwijzing.
0: Ja.
3: Ja, het zijn geen honden die de eigenaar willen pleasen en alles voor je doet.
0: Mm.
3: Nee, deze vallen meer onder de categorie, net als katten, zeg maar. Van ik heb personeel in plaats van een baas.
0: Ja, oké, goed.
3: Ja, dat past eigenlijk beter met dit soort honden.
0: Ja, tot slot, wat ik wel lees is, ze zit wel graag in de auto en ze vindt het leuk om mee te gaan in de fietskar. En een welverdiende vakantie kan ze ook zeker van genieten. Nou ja, je begon net aan het begin over die campers voor de deur. Dan denk ik, hoppakee, win-win, hè?
3: Ja, nou, dat moet dan niet zo moeilijk zijn.
0: Nee,
3: wat dat betreft gaat ze graag mee. En commando's kent ze. Ze kan prima alleen thuis zijn. Ze loopt netjes aan de lijn. Er zijn ook heel veel positieve dingen.
0: Ja.
3: Maar ja, je moet wel echt verstand hebben van dit ras. Wil je hier een leuke hond aan hebben.
0: Okay.
3: Want anders dan gaat het je echt tegenvallen.
0: Goed zo. Nou, dan hebben we nog 2 katten. De broer en de zus. Ik denk Joelle, zo moet ik het uitspreken. En Boris.
3: Ja.
4: 11 jaar oud?
3: Ja, beide 11 jaar oud. En eigenlijk dik gezellig bij ons, zeg maar. Mm-hmm. En dat ze zijn allebei behoorlijk aan de maat.
4: Oké, okay. Ja. Zie ik ook wel in de foto, klopt.
3: Ja, je ziet zeg maar een heel groot lichaam en dan ergens zit nog een kopje gestopt aan de andere kant, als ze de andere kant op kijken. Mm-hmm. Het zijn twee bij ons gekomen omdat de eigenaar is overleden. Het zijn broer en zus.
4: Ja.
3: Het zijn binnenkatten die gewend waren om af en toe even buiten op het balkon te komen. Maar niet echt gewend zijn om echt buiten rond te lopen. Mm. En we zoeken eigenlijk weer een plekje waar ze samen terecht kunnen.
4: Ja.
3: En waar mensen een klein beetje een dieet in gaan zetten, zeg maar.
4: En nu lees ik en je zegt dat ook van hun eigenaar was overleden. En ze waren daar merkbaar vanuit het veld geslagen. En ik heb altijd gedacht, en ik zit al wel naast je, dat de liefde van een hond voor een baasje heel anders is dan de liefde van een kat voor een baasje.
3: Nou, dat hoeft niet altijd hoor.
4: Nee,
3: de katten hebben ook echt wel dat die qua gedrag anders kunnen reageren bij een overlijden.
4: Toch wel.
3: Ik heb het zelf gehad met een hond van mij die overleden was. Een van mijn katten, want ik laat mijn dieren altijd afscheid nemen dan.
4: Ja.
3: Maar een van de katten die kropen bij de man, gingen bij je liggen.
4: Ach, ja. Oh,
3: ja.
4: Lief.
3: Ja. Ja, dus ook katten die hebben dat zeker wel door.
4: Mooi. En dit stel gaat gewoon ook samen weg natuurlijk, hè?
3: Ja, ze zijn altijd samen geweest, hun hele leven al. En we willen eigenlijk ook samen dat ze weer een goed plekje krijgen. Mooi, ja, dat zou het mooiste voor ze zijn. Kijk, ze zijn niet gewend om naar buiten te gaan, maar dat kunnen ze uiteraard nog leren. Of een omheinde tuin zou ook mooi zijn. Maar in ieder geval dat ze ook iets meer beweging gaan krijgen dan dat ze nu gehad hebben. Dat is wel verstandig.
4: Nou, één ding scheelt wel met het formaat van Boris. Hij springt niet zomaar over de schutting heen, dus...
3: Nee, ze gaan er niet zomaar vandoor. Nee, deze kun je wel bijhouden. Ja.
4: Dat scheelt. Alwin, hoe komen we met jullie in contact?
3: Dat kan telefonisch via 0593-52-32-32. En natuurlijk het makkelijkst via onze website dierenasielbeilen.nl. Waar alle dieren opstaan die momenteel een plekje zoeken.
4: Hartstikke goed. En namens iedereen van de Grijze Golf zeg ik nog een hele fijne werkweek. En we spreken elkaar volgende keer weer.
3: Helemaal goed.
4: Yo, Helwin, hoi.
3: Hoi.
4: Nick Kershaw nu hier op Radio Drenthe. And I won't let the sun go down.

0: vijf minuten voor twaalf. Marita.
1: Wim.
0: Het is zover.
1: Oh.
0: Het moment is gekomen.
1: Dat te gaan zeggen.
0: Ja. Het is alweer afgelopen. Oh nee, dat zouden we niet doen. Hè? Sommige mensen die vonden dat niet leuk dat we dat
1: Er was maar één iemand die dat vervelend vond.
0: Eén iemand?
1: En eigenlijk zei ze, ach, mag ook wel, is ook wel grappig.
0: Ja. Hey, volgende week weer?
1: Volgende week weer?
0: Nou.
1: Maar zeg nou even.
0: Fijn weekend.
1: Nee, wat? Het is alweer vrijdag.
0: Oh ja,
1: oh.
0: Het is alweer vrijdag.
1: Gaat dat sneller.
0: Ik ga even opnieuw. Dat
1: is, ja, we moeten het is wel zo jammer.
0: Ja, oké. Okay. Marita.
1: Wim.
0: Het is alweer vrijdag.
1: Oh, wat gaat dat sneller.
0: Alsjeblieft.
1: Nou.
0: Hey, volgende week weer?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Hey, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Tot slot Linda Ronstedt en You're No Good. Fijn weekend en tot maandag.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
5: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Ze doet dit jaar mee aan Slimste Mens.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Carol Emerald, Back It Up was dat. Ik geloof ergens eind september dat ze voor het eerst te zien is. Ja, en geen idee hoe lang dat dan ook standhoudt, hè?
3: Nee, het kan na één aflevering natuurlijk voorbij zijn.
0: Maar goed, ik vind het altijd wel dapper als je daar aan meedoet.
3: Ja, als je die eerste aflevering, als je die maar doorkomt, dat is volgens mij de grootste angst van heel veel deelnemers. Ja. Dat je toch in ieder geval wel één ronde, één dag verder wil komen.
0: Ja, ja. Nou ja, Carol Emerald dus ook. Slimste wens. Hey, goedemiddag en welkom.
3: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Ja. jij houdt al het nieuws in de gaten. Er is weer van alles aan de hand, hè? Dat begon vanmorgen al goed.
3: Ja, nou inderdaad. De overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen, waarbij geld is gestolen. Nou, hoe groot dat geldbedrag is, dat is nog niet bekend. De overvaller die bedreigde het personeel met een vuurwapen is toen op de vlucht geslagen. En opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken.
0: Oké. Okay. En dan ook nog het Atlas Theater in Emmen.
3: Ja, de hele maand dicht vanwege lekkage. Het gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Veel waterschade had die lekkage tot gevolg. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. Ja, en allerlei voorstellingen kunnen nu niet doorgaan. Mensen die kaartjes voor voorstellingen hebben gekocht in de grote zaal, die krijgen bericht van het Atlas Theater. Ja. Maar hoe lang het allemaal gaat duren, dat is nog onduidelijk.
0: Nou, zodra wij meer weten, melden we dat uiteraard. Jij praat ons bij op de radio, maar je vindt het ook altijd terug in de app en op de site rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog meer allemaal doen? Nou, we gaan weer zo'n accu-schroefboormachine weggeven en een haakse slijper. Hartstikke handige apparaten. En we gaan natuurlijk even buurten. Geen idee waar we terechtkomen vandaag.
3: Nee, dat is altijd natuurlijk de grote vraag. Kan dichtbij zijn, kan ook echt in een uithoek zijn van de provincie. En Robert krijgt natuurlijk een opdracht mee. En die hebben we net al even verzonnen. En nou, dat is wel een leuke, toch?
0: Ligt hier klaar, inderdaad. De envelop is nog gesield, dus hij mag hem ook niet openmaken eer hij is op de plek waar hij vandaag gaat zijn. En wat het is, ja, we zeiden het al, we hebben geen idee. Hier in de studio staat een hele grote soort van kauwgomballenmachine, is het. De grote tombola noemen we dat. Dat is allemaal gevuld met balletjes en daarin zitten plaatsnamen en streken en gehuchten bij ons in de provincie. Ja, en daar rolt zometeen eentje uit. Geen idee.
3: En Robert zal wel de hulp nodig hebben van inwoners uit die plaats.
0: Zeker weten. Voor de opdracht in ieder geval. Wat dat is, dat hoor je zometeen. We gaan er zo een beste slinger aan geven. Na de Pointer Sisters op Radio Drenthe en Fire.

0: Pointer Sisters and Fire. Het is bijna 11:45.
1: Even buurten.
0: Laten we maar gauw een balletje trekken uit de grote tombola, zodat jij de studio in Assen kan verlaten, Robert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lijkt me een heel goed idee.
0: Fijn dat je weer terug bent. Lekker vakantie gehad.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja? Ja. Maar ook wel weer lekker dingen komen aan de bak te gaan, of niet?
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben een week aan het werk en ik ben wel weer toe aan vakantie. Dus, maar goed, nog een jaar wachten.
0: Het is toch één grote vakantie, dit?
2: Is het allemaal goed gegaan afgelopen weken hier?
0: Ja, kon ermee door. Ja. Nee, ging hartstikke goed. Nee, joh, helemaal prima. We zijn, waar waren we nou uit mijn hoofd? Winden waren we vorige week, vrijdag. Ja. Oom Rietje, die zit hier. Help me even. Wat was het nog meer? Winden. Ik moet dat altijd weer...
3: Winden en Wittelte een keer. En tussendoor weet ik het even niet meer.
0: Ja.
3: Wittelte bij de alpaca's.
0: Maar ja, oh, die hadden heel veel.
2: Ik heb net al even verteld, maar er ben precies drie balgies uit de tombola. Dus het klopt precies met hoe ik het achterlaten heb.
0: Ja, ga maar draaien.
2: Zal ik eens even kijken wat er allemaal in zit?
0: Ja.
2: Wat er nog in zit. Moet eerst even op zoek naar geld. Oh ja, kijk eens even. 50 cent erin. Slinger aan de raad. En daar komt een... ik moet even door de knieën, dus maak me meer lawaai als aan. Zullen we die vakanties maken hebben. Een groen met geel balgie. Favoriete kleur van David van der Spoel. En we maken hem los. En het stiep erop. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Waar ga jij vandaag?
2: Ik heb de duim op één puntje van het papier en ik zie nog geen tekst. Dus het is een heel klein plaatsnaampje hier. Dalen!
0: Dalen!
2: Nou,
0: oh, dat is mooi.
2: Dat is heel mooi, ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja, op een gegeven moment ben je ook helemaal vergeten waar je allemaal al geweest bent en zo, hè?
2: Ja.
0: Maar Dalen is inderdaad nog niet.
2: Natuurlijk verschillende keren in Dalen West. En wat mij altijd bijbleven is, is dat een hele ploeg fanatieke vrijwilligers daar altijd gangs is in het dorp om van alles te doen. En daarvan het één dader ongeveer Henk. een ander dader Jan, geloof ik. En ik geloof ook nog eens een paar Kezen. Dus het was ontzettend verwarrend. Als Jan, Henk of Kees roept daar in het dorp, dan heilt hij wel één.
0: Ja, nou, Dalen ga je ontdekken vandaag.
2: Hoe twee muls.
0: Hoe lang zal het rijden zijn ongeveer?
2: 34 minuten.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh.
2: Dan... 38 ga je aan de snelheid al.
0: Dat weet jij heel erg goed. Oké, Dalen staat centraal vandaag. Mocht je nu luisteren en in Dalen wonen, dan bij deze graag bel me naar de studio of app me naar de studio als je Robert even langs wil hebben. 0592 33 11 88. Zet Dalen in het zonnetje vandaag. Je krijgt een opdracht mee, die heb ik hier. Och, ook voor je.
2: Ik had hoop dat het vergeten was.
0: Nee, want we hebben deze keer ietsje uitgebreid. Je krijgt een envelop mee.
2: Oh jee.
0: Ja, het is lekker weer terugkomen. En je krijgt dit mee, en dat is een klapblok en een pen, maar die mag je nog niet openmaken.
2: Okay.
0: Mag je
2: nog niet, ik mag dan nog niks. Ik hoef niet te tekenen of zo. Hè?
0: Want nee, dat zie je straks al wel.
2: Ik beloof dat ik de opdracht niet haal. Maar,
0: dit is radio. Hou hem nog even dicht. Ja. Open zometeen als je in Dalen bent de opdracht die je dus in Dalen moet doen. En bel maar naar de studio. Mocht je in Dalen wonen, 0592 33 11 88. Jij stapt in de auto en zet je de camera weer aan zodat we mee kunnen kijken?
2: Ja, die ziet al aan als het goed is. Dus je ziet nou de parkeerplaats dan. Maar dan komt het helemaal goed.
0: Helemaal goed. Hebben we zometeen weer contact. Dankjewel en succes, Robert.
2: Yo.
4: Even buurten.
1: Anouk in de middag.
4: Radio Drenthe. Leem.

Freddie Mercury en The Great Pretender. En daarvoor Dennis Hendrix. Hij won met het liedje Geef Nooit op het Songfestival Drenthe van dit jaar. We werden al gebeld, wat mooi. We gaan naar Dalen toe vandaag. Dalen gaan we ontdekken en Bea die belde. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar het eerste adresje is binnen. Woon jij ook in Dalen of wil je iets vertellen over Dalen? Laat het ons even weten. 0592 33 11 88.

0: pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is de hele maand dicht. Het komt door lekkage. Het gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De lekkage zorgde voor veel waterschade. En niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. De situatie in het Atlas Theater wordt per week beoordeeld. Bezoekers die al een kaartje hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanochtend op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld gestolen. Hoe groot die buit precies is, dat is nog niet bekendgemaakt. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. En de gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis. Tess Kist van 11 jaar is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. Met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. De kinderburgemeester is een jaar lang de stem van kinderen in de gemeente. Imae Lamere is tijdens dezelfde bijeenkomst geïnstalleerd als hulpkinderburgemeester. En zij wordt volgend schooljaar dan de kinderburgemeester. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Ger, dankjewel. Gaan we van Ger naar Gert, want dat is onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anouk.
6: Hallo, Gert. Hey, klaart het nog wat op? Wordt het nog droog vandaag of niet?
8: Nou, in de loop van de middag en begin van de avond zul je wel zien dat de meeste regen naar het oosten wegtrekt. Een zwak front ligt nu een beetje over het westen van Drenthe heen. In Eelde al 1,6, Havelt en Vledder 1 mm en Smilde 0,5. Dus vanmiddag bewolkt, af en toe wat lichte regen of een bui. In de loop van de middag wordt het wat droger, een matige zuidwestenwind. Actueel temperaturen nog ruim 18 graden in het oosten, terwijl 15 graden in het westen. Dan komt dat het in het westen regent. En vanmiddag is het dan zo. 17 tot 18 graden. En als de tijd wat langer droog blijft, wordt het nog 19 graden. Vanavond is droog, dat zei ik al. Vannacht zitten we in de vochtige lucht en dan gaat er plaatselijk mist ontstaan. Ik denk een voorkeur voor het oosten en het zuiden van de provincie, maar misschien ook hier en daar wel in het noordwesten. Koelt af, 11 tot 12 graden. Morgen toch een heel ander weerbeeld. Moet eerst even natuurlijk die mist opruimen. Dat gaat wat langzamer dan een maandje geleden. We zitten tenslotte in september. Maar in de middag komt de zon er toch regelmatig bij. En dan temperaturen, als het een beetje goed meewerkt, die zon van een graad of 20, 21. En aan zondag, ja, dat passeert er weer een front met regen. Dus we hebben echt een wat wisselvallig weerbeeld te pakken.
6: Ja, als we erop uitgaan, moeten we de zaterdag pakken.
8: Dan zou ik zeker de zaterdag pakken. De zondag is duidelijk minder. Er zit een hele band met regen. Die loopt van west naar oost over het midden van het land. Er zit een kans in dat die in de loop van de middag, dat we ten noorden ervan komen, dan zal het weer wat droog zijn. Dus misschien in de middag, als men er even op uit wil, zou ik kiezen voor de middag. En mocht je toevallig een vrije maandag hebben, die ziet er wel weer goed uit met redelijk wat zon en droge condities. En dan misschien wel 22 graden.
6: Och, dan klimt het weer op. Oké, Gert, mooi weekend. Doei doei.
8: Zelfde.
6: Doei. Ja, vooralsnog vooral regenachtig. Als je meekijkt ook naar de beelden op TV Drenthe, dan zie je dat Robert inmiddels de studio in Assen heeft verlaten en onderweg is naar Dalen.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana? NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka?
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Spyro op Radio Drenthe en Material Lover.
1: Even buurten.
0: Robert is onderweg naar Dalen om Dalen te ontdekken vanmiddag en ons bij te praten over Dalen. En het ook te laten zien trouwens, want hij heeft de camera mee. Dus als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je zometeen ook beelden vanuit Dalen. Hij is nu nog onderweg en hij valt echt wel met zijn neus in de boter, hè?
2: Nou, inderdaad, want ze hebben een feestje te vieren in Dalen. En dat eigenlijk al het hele jaar lang, want het dorp bestaat 750 jaar. Dat is een mooi jubileum.
0: Wat zullen ze er allemaal aan doen? Ja, dat gaat hij vast allemaal achterkomen vanmiddag.
2: Ja, nou, één dingetje heb ik al alvast gevonden. Dat is volgende week zaterdag. Dan is er een bijzonder theaterproject. Het Viergangen Theater. Dat is een voorstelling waarbij het publiek niet in een theaterstoel zit, maar al wandelend vier locaties in het dorp bezoekt en onderweg ook vier verhalen uit de geschiedenis van het dorp beleeft.
0: Wat superleuk.
2: Ja, dat is heel leuk bedacht natuurlijk.
0: Ja. Oké, en wat er verder allemaal te doen is, daar praat hij ons natuurlijk wel over bij. Maar wat weten we nog meer over Dalen?
2: Nou, het dorp bestond al in 1276 en vandaar dus 750 jaar inmiddels al Dalen. Maar het werd al bewoond, het gebied, sinds de prehistorie. Nou, tegenwoordig wonen er zo'n kleine 4000 mensen. Die tellingen lopen nog een beetje uiteen. Wat we konden vinden, 3500 wordt er wel gezegd. Maar ik zie ook cijfers van bijna 3900. Nou, naast een 14e eeuwse Nederlands hervormde kerk zijn er nog allerlei mooie dingen te zien, ook in Dalen. Want het dorp telt heel veel oud-Drentse boerderijen en fraaie jugendstilpanden. In de Olle Bakkerij is een oude bakkersoven uit 1832 te bewonderen. En opvallend in Dalen zijn ook de twee stellingmolens. Dat zijn de museummolen Jan Pol. Kregen we ook al een tipje over binnen via WhatsApp. En de Bente. Beide zijn nog in bedrijf en ook toegankelijk voor bezoekers. En omdat ze aan weerszijden van het dorp staan, wordt Dalen ook wel het dorp tussen de molens genoemd.
0: Oh, mooi.
2: Nou, de omgeving van Dalen die kenmerkt zich door essen en veenontginningen. En langs het dorp loopt ook het Drostendiep. En in en rond Dalen kun je ook prima wandelen en fietsen. Er zijn vier wandelroutes bedacht die ieder een eigen thema ook hebben.
0: Leuk. Er is genoeg te beleven in Dalen. En hoe groot is het qua winkels, horeca, scholen, sportverenigingen?
2: Nou, volgens mij heb je daar best wel wat te vinden. In ieder geval VV Dalen ben ik zelf ook wel eens geweest. Ja. Dus die voetbalclub heb je er wel. En er zijn ook wel voldoende winkels in het dorp. En groot feest. Dus ik weet niet of Robert daar dan ook iets van meekrijgt. Of er ook allerlei dingen hangen. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen, toch? Ja. Dat daar iets van banieren hangen nog met Dalen 750 jaar. Dat zullen we zo op beeld hopelijk ook nog te zien krijgen van Robert.
0: We gaan het ontdekken. Ik ga zo meteen contact zoeken met Robert, want hij is onderweg. En dan ga ik Bea ook even terugbellen. Want Bea belde ons met een tip.

0: dat we willen. Gewoon een dagje extra in de week. Altijd tijd tekort op een of andere manier. De Beatles zijn dat met Eight Days a Week.
1: Even buurten.
0: Robert, onderweg naar Dalen. Waar ben jij inmiddels, Robert?
2: Hey, hectometerpaal. Nee, dat is flauw. Het is trouwens hectometerpaal 77,1 op de N361 tussen Bijlen en M. En ik nader nou het badje Aalderveld. Nou, dan kun je wel bedenken waar ik ongeveer ben. De afslag is nog 500 meter, dan ga ik eraf via Zwelo, Aalden. We komen dan allemaal nog meer langs. Meppen. En dan zo richting Dalen. Dus het met een minuut af. Nou, we zullen wezen 12, 13, 14, 15 misschien ben ik in Dalen.
0: Hartstikke mooi. En je valt, we zeiden het net al, met je neus in de boter. Want het is een feestjaar voor Dalen. Het dorp bestaat 750 jaar. Dus we zijn heel benieuwd wat je allemaal aantreft als je het dorp binnenrijdt. Hey, Robert, ik denk 20 minuutjes geleden gebeld door Bea, die ik nu weer aan de lijn heb. Bea, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Het is ook een beetje een feestdag voor jou, hè?
3: Jazeker.
0: Wat is er aan de hand in Dalen?
3: Onze zwager Gerard wordt vandaag 70.
0: En jij dacht, hoe leuk is het als Robert even daar langs gaat voor een gebakje?
3: Ja, ja, ja.
0: Robert, heb je daar zin in?
2: De vraag is denk ik ook hoe Gerard dat inziet. Of die dat ook net zo leuk vindt.
0: Dat was geen probleem, hè, zei je Bea.
3: Nee, dat vind ik vast hartstikke mooi. En zijn vrouw Lucie ook.
2: Oh,
0: wij horen allebei het woordje vast, hè, Robert?
2: Ja, droom. En anders dan gooien we Bea gewoon voor de bus. Zo is het ook nog eens een keer. Dan zeggen we dat zij zegt dat mug.
0: Ja. Bea, jij woont zelf niet in Dalen, hè?
3: Nee, ik woon in Stevensmoer.
0: En wanneer ga je op visite bij Gerard?
3: Vanavond hebben we feest in de Baander.
0: Oh, echt groot feest.
3: Ja, ja.
0: Ach, het is ook een mooi jubileumjaar, hè, 70.
3: Zeker, ja hoor. Ja.
0: Jij hebt een adres doorgegeven, die ga ik even doorgeven aan Robert. Zal ik niet op zender doen. En dan, wat mij betreft, Robert, wordt dat je eerste adresje vandaag in Dalen.
2: Nou, dat is hartstikke mooi, want ik denk dat ze een dakboom het huis hebt. En het regent, dus dat is een heel mooi eerste adres hier om ze aan te gaan.
0: Ja, en misschien hebben ze dan ook nog wel koffie. En nou, wat zullen ze erbij hebben op verjaardag? La la la la la. Gaat wel goed komen, jongens. Dankjewel. Ben je een goed weekend. Veel plezier vanavond.

Kust. Prachtige Van Bluff en Aan de Kust, bijna 1 uur. Nou, na 1 ga ik weer contact zoeken met Robert. Dan zal die wel in Dalen zijn. Hij gaat op de koffie bij jarige Gerard. Tenminste, dat is de bedoeling. Gerard weet nog van niks.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot €250.000 opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij gaan vandaag even buurten in Dalen. En wist je dat de koning van de Polonaise uit Dalen komt?
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Dus jij wil naar Egypte?
15: Ja, met NAV.
14: En waarom NAV?
15: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
14: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
15: Tuurlijk.
14: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
15: Jazeker.
14: Cairo en de piramide?
15: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
14: Top, ik ga mee.
15: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: precies, Midnight Runners. Dan Come On Eileen. Het is bijna 10 minuten over 1.
1: Even buurten.
0: En als ik zo even meekijk naar TV Drenthe, want Robert heeft een camera in zijn auto gemonteerd en kan ons laten zien waar hij rijdt, zie ik dat hij dalen in is gereden, hè?
2: Ja, en ik denk dat hij, dat het niet heel erg lang meer duurt dat hij ook op de locatie is. Want ik zie hem ook niet al te snel meer rijden. Dus volgens mij is hij nu echt op zoek naar de plek waar hij moet zijn om op verjaardagsvisite te gaan.
0: Ja. Ja, schoonzus Bea heeft gezegd, ga maar gewoon even naar mijn zwager, want die is jarig, Gerard. Die geeft vanavond een feestje en je bent vast wel welkom nu even.
2: Ja, wij dachten, moeten we vooraf nog even aankondigen dat Robert er komt. Maar nee, dat hoeft er niet. Nee. Dus hij is de surprise act van deze verjaardag.
0: Nou ja, we hopen zo meteen even weer contact te zoeken met Robert. En ondertussen kijken wij altijd even naar het laatste nieuws dat wij gemeld hebben uit de gemeente waar we zijn. Maar ook kijken we even, komen er ook bekende Nederlanders uit die plaats waar we zijn. Nou, vandaag dus dalen en een hele rit.
2: Nou, zeker. Ja, daar vinden we inderdaad toch wel een aantal bekende dalenaren. Ik kwam bijvoorbeeld Evert Bleuming tegen. Het zou jou misschien niet direct iets zeggen. Bekende oud-voetballers, vooral bekend van zijn periode bij FC Twente. Daar heeft hij zo'n 10 jaar gespeeld. Is tot bijna 200 wedstrijden gekomen voor de club uit Enschede. Karsten Kroon, ja, andere sporter.
0: Zeg maar dan wielrenner.
2: Van het fietsen inderdaad. De wielrenner is in 1976. Geboren in Dalen. José Been, sportverslaggeefster. Laatste tijd horen we daar niet zo heel erg veel meer van. Maar is een tijd veel bij wedstrijden aanwezig geweest om daar commentaar van te doen. Jan-Nico Scholten, de politicus. Dit jaar overleden ook. En dan was er nog eentje. En dat was wel grappig, want dat wisten we eigenlijk allebei niet, dat deze man ook geboren is in Dalen. En je noemde hem al, de koning van de Polonaise. En dan hebben we het over niemand minder dan Jan Rabbers. Maar dan gaat er nog niet direct een lichtje branden. Hij is beter bekend als Ronnie Ruisdaal, vroeger van de Shonies.
0: Ja,
2: hij is geboren
0: Shonies
2: in Dalen.
0: En dachten wij, dan gaan we natuurlijk een liedje draaien van de Shonies. Deze man dus inderdaad geboren in Dalen. Nou, haak maar in dan.
3: Nee, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Uit Trapel komt ze, Kirsten Alting. What God is doing.
1: Even buurten.
0: Wij zijn aan het buurten in Dalen vandaag. En net had je een hele opsomming van allemaal bekende mensen die geboren zijn in Dalen. En Ronnie Ruijstaal was er eentje van, die van de Johnny's. Maar ineens krijg je allemaal telefoon nog.
2: Ja, we hebben ze natuurlijk niet allemaal genoemd. Want het is best wel een lijstje van bekende Dalenaren. Maar er zijn dan toch mensen die even bellen of appen. Helemaal goed natuurlijk om nog een paar namen door te geven. Ik kom vooral sporters tegen. Er zijn meerdere parasporters die daar vandaan komen. Een van de bekendste namen is misschien wel Tom Egberink, de rolstoeltennis. Is er geboren in Dalen, maar ook Ilse Paulus bijvoorbeeld, de roeister. En Gerald Sibon, voetballer, ja. Begon bij VV Dalen en heeft daarna nog een mooie carrière gehad. Ook Peter Snijders, dan gaan we even naar de politiek overstappen. Is begonnen als wethouder van Coevorden, daarna ook nog burgemeester van de Wolde geweest. Ook hij is geboren in Dalen. Ja, en als we dan bij de politiek even blijven, dan moeten we ook Ivo Opstelten even noemen. Niet geboren in Dalen, maar wel burgemeester daar geweest. En ja, qua naam misschien wel een van de meest aansprekende burgemeesters van die gemeente.
0: Ja. Veel grote namen. Huidige inwoner, en misschien ook wel grote naam, is Gerard in Dalen, waar jij inmiddels bij op de koffie bent, Robert. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik neem toevallig net een slok koffie. Dus we zitten hier zeker aan de koffie. En naast dat kopje koffie, wat serveerd is in een prachtig boerenbond koffie trouwens, staat een schuddelie met lekkere sushi's erop, kleine gebakjes. En dat is niet zomaar, Gerard, want je zit hier naast mij op een bank. Of eigenlijk zit ik naast je op je bank, want het is je bank immers. Je bent 70 vandaag worden.
4: Ik ben Sumner van vandaag.
3: Ik mag je feliciteren.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja. Nou hebben we natuurlijk ook nog wat met hem. Ik heb in de zendertas een prachtig klein cadeautje verrommeld. Kijk eens even. Een echte Edwin de Mok met een zonnebril. Nou, die heeft vandaag niet nodig, maar morgen geloof ik schiet de zon nog.
4: Oké, dan komen we weer goed van pas.
3: Dacht ik, hè? Hij die al of nog niet?
4: Nee, dit is net nog niet. Nee, nou, een zonnebril, maar niet zo mooi.
3: Nee, nou, dit is echt een hele dure zonnebril, denk ik. Helemaal speciaal gemaakt in Azië. Ja. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar het giet niet om cadeautje. Het giet om de verjaardag. Zoomt dat een hele leeftijd om te halen? Sta je er ook bij stil? Of,
4: Nou, nee, niet echt. Het leven is gewoon deur, hè?
3: Ja.
4: Mijn man gewoon weer aan het werk was. Dus, dus het giet... Kiet zijn gangetje gewoon.
3: Nuchter het rennen.
4: Nuchter het rennen, ja.
3: Blijf vanavond ook nuchter of zal dat helemaal anders worden?
4: Oh, ik denk niet. Nee, even allemaal een potje bier drinken, hè. Dus met elkaar en vriendjes erbij. Dus het wordt weer gezellig.
3: Ja, je wordt vieren hier in Dalen, geloof ik, ergens.
4: Ja, we gaan naar de baan rennen. We hebben een zaaltje hier. Dus daar worden goed verzorgd. We hopen vanaf.
3: En hoeveel man verwacht je?
4: Ja, sommigen komen er maar een 35, 36, zoiets.
3: Oh, dan snap ik wel dat zaaltje uurt, ja.
4: Ja, daar heb ik weer de hele thuis doen. We hebben al die plezierigheid in de tuin. Maar ja, ik ben nog naar Dalen verhuisd en heb een beetje minder ruimte. Ik zet de plezierigheid vandaag een mooie blogger achter thuis. En een bar erin. En dan maak ik een paar tentjes erbij. Dus dan kon ik iedereen makkelijk barren.
3: Yeah.
4: Maar hier wordt een beetje krabber. En ik zet hem ook alles weer hier naartoe trekken. Tafels en stoelen en een bar. En barbecue al op zeur. Ik zei, we doen een zaaltje. Ik zei, wordt maar helemaal 70. Dan laten we een beetje verwennen.
3: Dat is wel lekker. Ja. Dan heb je ook dezelfde hele avond aan het keten. Ja, even 34 man.
4: Ik zei wel dat ze bij mijn thuis waren. Door op zin in. Ik zei, jongens, ik zei, doe het eerste drankje doe ik in. Een pulsje. En leeg hem, doorst hij de bar, doorst hij de tap, doorst hij de barbecue. Je moet je zomaar redden.
3: Succes.
4: Ja. Dat doen ze ook wel.
3: Ja. Je hebt een hoop nauwwerk van, maar dat is nodig niet zo.
4: Nee, vandaag niet. Vanavond heb ik er geen nauwwerk van. Dus andere dagen, dan moet je alles weer opruimen. Maar was ook al even gezellig hoor. Dan kwam er een man of 3, 4 een beetje middel. En dan moet ik de restjes nog helemaal.
3: Wordt weer laat.
4: Maar was ook al even gezellig. Ja.
3: Geloof ik.
4: Ja, dat was mooi.
3: Ja. Hé, maar jullie bent samen hier op Dalen kom wonen. Vanuit Klesineveen dus, als ik dat zo begreep.
4: Ja.
3: Dalen is ook een dorp waar heel veel mensen nu de buurt naartoe trekt. Omdat het zo populair is. Is dat voor jullie ook zo best of...
4: Daar weer naartoe terug omdat het populair was. Hmm.
3: Ik denk dat er meer mensen van Koeven naar Dalen komen wonen dan van Dalen naar Koeven. Of ben ik er mis mee?
4: Geen idee. Nou, ik woon hier nog net een jaar, dus zo bekend ben ik hier ook nog niet. Maar mijn vrouwtje die woont weer graag terug naar Dalen. Ze had een woningje, die had ze dan verhuurd. En ze zegt, weer op 10 uur op de zin weer wonen, dan willen we graag weer terug. Want de kinderen en de kleinkinderen die kwamen weer een beetje terug naar Dalen. Ze zijn dan weer graag naar Dalen toe.
3: Yes.
4: Dus zodoende, dan moest ik mijn eigen huisje of verhuren of verkopen. En ik wilde hem eigenlijk eerst verhuren, maar dat ging niet deur. En dan weet je ook niet waar je drink krijgt. Ik zei, moet ik de knoop mijn deur raken en dan verkoop ik hem. En dan gaan we naar Dalen toe.
3: Precies. Nou, dan loop ik nog even, ga ik nog even mijn stoel verder op. Want ja, je zit hier gewoon natuurlijk een beetje raar over je prat en je geen mond gunt. Want je wil wel geen weer terug naar Dalen.
1: Ja, dat klopt.
3: Waarom?
1: Nou, ik heb al heel wat jaren in Dalen gewoond. Ja. En mijn oudste zoon die woont eerst in Alkmaar. En die kwam ook weer terug naar Dalen. Dus alle kleinkinderen die woont in Dalen. Nou, wat wil een oma nog meer dan de kinderen en de kleinkinderen dichtbij hem?
3: Niks.
1: Nou, daarom.
3: Ja, ik kan me voorstellen, het is denk ik ook een fijn dorp om te wonen, of niet?
1: Ik vind het heel fijn hier. Het is hier heel gemoedelijk. En ik heb eerder in dit huis gewoond. Dus we wisten ook wat voor buren we kregen. Dus ja, daarom.
3: Fijne straat geloof ik, de Sleedoornstraat.
1: Ja, heel gemoedelijk, heel gezellig, ja.
3: Goed om te horen. Ik ga nog even weer op de bank zitten, want daar ligt een envelop. En in die envelop zit mijn opdracht die Anouk mij metgegeven heeft vanuit de studio met een klankblok en een pen. Nou, ben jullie mijn bewijs wat dat betreft? Zeg maar, de notaris, hij is nog dicht, hè? Ik heb er nog niet aan zitten frommelen. Nee, precies. Dus dat weet ik. Heb ook geen idee waar hij dus in zit. Maar we zullen hem eens even losmaken. En er zit een briefje in. En ik zucht er altijd een klein beetje bij, want vrijdagmiddag... Als je denkt van het is al bijna een weekend, dan moet ik nog aan de bak. Ja. Zullen we eens even kijken wat hierop staat? Oh, het is een heel verhaal. Het is wel net handschrift trouwens. Het is deze week de week van lezen en schrijven. Opdracht. Schrijf samen met de inwoners een verhaal. Wij leven de eerste zin, zie kladblok en vul aan. Iedereen mag één zin toevoegen. Lees je ons even voor drie en het... Oh, dat kan ik niet helemaal begrijpen. Het hele verhaal voor... Lees je ons even voor... Nou ja, ik denk dat ik het in ieder geval...
0: Even voor
3: lezen,
0: drieën.
3: Oh, even voor drieën. Oh ja, dat is dan een letter en cijfer en alles door elkaar. Dus dit giet al hartstikke goed in het teken van de week van het lezen en schrijven. Moet ik de eerste zin alvast even voorlezen, Anouk, of niet?
0: Ja. En dan kan die misschien meteen aangevuld worden.
3: Nou, precies, wie weet. Want ik zit hier nou toch met twee inwoners van Dalen. Oké, nou, daar komt hij. De eerste... Oh, jongens, ik hoor direct jazzmuziek in mijn achterhoofd in een rokerig café. Op een regenachtige dag in september. Met die zin begint ons verhaal en ja, dan moet je dat afmaken. En we zullen eens even kijken als iedereen één zin toevoegen mag.
0: Ja,
3: nou,
0: en als je dan inderdaad langs de straten gaat in Dalen en daar een mooi verhaal van maakt, dan houden wij ons van harte aanbevolen om even voor drieën dat hele verhaal van jou te horen. En dan heb ik hier vanuit de studio nog voor Gerard.
3: Lang zal die leven. Lang zal die leven.
0: Hey, veel plezier nog daar. Doei.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
9: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. De lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. En bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen het bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld gestolen. Hoe groot de buit precies is, is nog niet bekend. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. De politie is nog op zoek naar de verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. En de gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis. Tess Kist van 11 jaar is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. Met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. De kinderburgemeester is een jaar lang de stem van kinderen in de gemeente. Imame Lamere is tijdens dezelfde bijeenkomst geïnstalleerd als hulpkinderburgemeester. En zij wordt dan volgend schooljaar de kinderburgemeester van Meppel. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Ger, dankjewel. Heb ik het weer nog van Gert Voerman?
10: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
8: Muziek van Gloria Gaynor en Bonnie Tyler heb ik zo voor je.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey Raymond!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Anouk in de middag.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. En daarvoor Gloria Gaynor.
1: Even buurten.
0: Dalen, daar zijn we vandaag. En zometeen schakelen we even weer met Robert. Die is in Dalen. Heb je wat te melden? Wil je graag iets heel Drenthe laten weten wat er in Dalen gebeurt? Klamp hem even aan. Hij is momenteel bij Gerard, denk ik nog, aan de Sleedhoorn. Maar je ziet hem vast wel rijden in zijn busje. Dus trek hem aan zijn jasje en vertel. En ondertussen kijken wij altijd even, want dat is een van de onderdelen, naar het laatste nieuws dat wij hebben gemeld uit de plek waar we zijn. In dit geval dus Dalen, op onze site rtvdrenthe.nl.
2: Ja, nou dan hoeven we niet heel erg ver ons archief in te duiken, want we hebben gisteravond nog iets gepubliceerd over Dalen. En dat zat ook in de tv-uitzending van Drenthe Nu. Dat ging over Roy Gommer uit Dalen. En die doet mee later deze maand aan het WK Ballonvaren.
0: Ja, fantastisch als je daar aan meedoet.
2: Ja, en dat was ook een hele leuke reportage van verslaggever Meerte Zuurhoorn. Die moest wel even geduld hebben voordat ze met Roy Gommer in het mandje mocht stappen van die hete luchtballon. Want het werd twee keer afgelast vanwege het weer. Kon het niet doorgaan. En gisteren was de laatste kans ook voor haar om nog even mee te gaan voor aanvang van dat kampioenschap. Want ja, op een gegeven moment moet hij dan toch ook de weg naar Polen gaan afleggen. Dus die laatste kans gisteren. En het kon. Gisterochtend in alle vroegte is zij meegeweest in die ballon. En dat heeft een hele leuke reportage opgeleverd. Als je het niet hebt gezien, je kan hem nog terugkijken. Kan onder meer via onze site en via de app. En daar staat ook het artikel over Roy Gommer nog op. En daar hangt de video trouwens ook aan. Daar kun je hem ook nog zien. En ja, je kreeg een beetje een uitleg hoe dat WK precies in zijn werk gaat. Die ballon die gaat dan vanzelfsprekend de lucht in. En er worden dan kruisen op de route gelegd. En dan moet je de ballonvaarder moet een zakje gooien op dat kruis. En dan moet hij proberen om dan met dat zakje precies dat kruis te raken.
0: Oh, en dan zijn er zoveel ballonnen in de lucht. En degene die de meeste kruisen heeft geraakt, die heeft dan zo'n WK gewonnen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben niet de expert van het WK ballonvaren. Maar dat was in ieder geval in de reportage gezien. Je zag hem twee keer zo'n zakje gooien op een kruis. Daar was hij druk mee aan het oefenen. Nou, bij die eerste poging raakte hij al echt het midden van dat kruis. Dus dat zag er goed uit. Die tweede was wat lastiger. Ja, je moet dan ook rekening houden met de wind en je eigen positie en ook het landschap. Dus dat was erg grappig om te zien. En de landing ging ook uitstekend.
0: Ja, ik zie dat er verschillende opdrachten zijn. Zo'n WK, dan moet je 10 vaarten doen. En een van die opdrachten is dan inderdaad zo'n doelkruis vinden. En ik zie ook dat zo'n ballon moet zich ook manoeuvreren om zo dicht mogelijk bij een doel te komen. Nou, zo zijn er allemaal verschillende opdrachten. Wanneer was dat WK ook alweer? Wat zei je nou, eind deze maand of niet?
2: Ja, klopt. Het staat van 18 september tot de 25ste van deze maand. Op het programma in Polen dus. En dat heet dan het World Hot Air Balloon Championship.
0: Ja, hartstikke mooi. En het doet dus een Dalenaar aan mee. Roy Gommer uit Dalen, die doet daar aan mee. Nou, die zullen we ongetwijfeld gaan volgen.
2: Nou, dat lijkt me erg leuk. Ik ben benieuwd hoe die het gaat doen.
0: Ik ook. Nou ja, dat lees je dan wel weer op de site. Of zie je op de socials.
2: Ja, en ik wil hem ook hier horen, op Radio Drenthe.
0: Ook op de radio, uiteraard. Nou, dat was dus het laatste nieuws dat wij gemeld hebben vanuit Dalen. Zometeen ga ik schakelen weer met onze verslaggever in Dalen. Dat doe ik na Volumia. Blijf bij mij. Goedemiddag.

Deze zomer was hij nog hier bij ons. In Trouwermond trad hij op het Boerenrockfestival. George Baker was dat op Radio Drenthe en dit is Nick Kamen.

0: Nick Kamen op Radio Drenthe. And I promise myself. Dalen is de bestemming van vandaag. En Robert rijdt door Dalen. En we zien allemaal vlaggen wel. Zijn dat die speciale 750 jaar vlaggen, Robert?
1: Sorry, ik zat iets te lezen. Waar zie je vlaggenwappen?
0: Nee, door Dalen zagen wij allemaal van die gele vlaggen wapperen. En toen vroegen we ons af, zouden dat die speciale vlaggen zijn ter ere van het 750-jarig bestaan van Dalen?
1: Ja, zeker. Als je dan binnenkomt, dan word je al heel mooi verrast. Een hele grote, ik weet niet wat het is, selfie-achtig object met I love Dalen 750 erbij in vergelijkbare kleuren. Dus ik denk dat je er helemaal gelijk aan hebt. Ja.
0: Hey, jij bent even van de bank gekropen van Gerard, die zijn feestje viert. 70 is hij geworden vandaag. En je bent inmiddels ergens anders beland.
1: Ja, ik kwam er slecht weg. Dat had ook met mezelf te maken. Want wij hadden blijkbaar, dat wisten wij niet van elkaar, een gemeenschappelijke vriend. Prapan hette een man uit Thailand die wij beide kent. En we zijn beide in Thailand west op vergelijkbare plekken. Dus dat was een feest der herkenning voor beide partijen. Maar ik ben inmiddels weer dalen intrakken. Want jullie hebben mij een opdracht meegegeven om een verhaal te schrijven waarbij iedere inwoner van Dalen een regel toevoegen mag. Dus ik moet eigenlijk zoveel mogelijk mensen hebben die daar over schrijven kunt. En ik ben inmiddels aanbeland bij De Meul, Jan Pol. En blijkbaar zit daar ook een basisschool. En ik heb niet helemaal op de titel uit, want het is 4-2 inmiddels. Dus de school zal goed weten, want het is om mijn wagen toe. Inmiddels overal auto's, ouders, kinderwagens. Mensen die mijn biddy, kwaad is het woord niet, maar toch wel bedenkelijk aankijkt. Er probeert nou een man of vrouw te parkeren. Tegen die bus aan zo'n beetje. Dat ging ook allemaal weer net goed. Maar ik kan dit verhaal kort en krachtig afronden. Dus zeggen dat ik De Meulen inkruip en mezelf te gaan kijken. Wel daar binnen aan het werk is. Er ziet in ieder geval een fiets tegen De Meul aan. En het achterlogje braadt. Dus ik denk dat er één binnen is.
0: Helemaal goed. Dan komen we straks weer bij jou terug. Tot zo, Robert.
1: Yo.

0: zo heet hij ook. Marlene on the Wall van Susan Vega. Zometeen na tweeën gaan we het spel spelen waarbij een accu-schroefboormachine te winnen is en een haakse slijper.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch verlegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Hey Raymond!
17: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
18: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
19: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
18: NRV.
19: Waar vraag je dat?
18: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
19: Wij?
18: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
20: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Hey Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
20: NRV.
18: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: En I'm a Believer. Zometeen gaan we het spel spelen waarbij een accu-schroefboormachine te winnen is. Maar we gaan eerst even naar Dalen.
1: Even buurten.
0: Want daar zijn we aan de buurten. En Robert, waar ben jij? Is het gelukt met die molen?
2: Zeker. Is dat trouwens nog een beetje een serieuze accu-schroefboormachine en kan ik daar ook nog aan mee doen? Of,
0: Ja, maar jij bent uitgesloten van deelname. Jij werkt hier namelijk.
2: Oh, dat is altijd jammer. Wie niet uitgesloten bent van deelname, dat bent twee vrijwilligers, twee dames die nou in de Muldmarkt. Ik ben Jan-Paul Drak zitten schrijven aan het verhaal en die opdracht die jullie bedacht hebben. Ik spiek in door de grote baan de deur naar binnen toe en ja, ze zit nog altijd te schrijven. Dat wordt een heel verhaal, geloof ik. Maar bij mij staat Boeden, daarom kun je mij nog niet zien, maar twee dames, Els en Cheyenne, geloof ik. Jullie zitten hier op school, hè?
3: Ja.
2: De bel ging net en jullie bent net vrij.
3: Ja.
2: En toen zijn jullie meester en dan dacht je, wat doet die rare man daar met die microfoon?
3: Ja.
2: Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik kom hier gewoon spontaan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie Dalen beleven. Het is hier feest, geloof ik. 750 jaar bestaat het.
3: Ja.
2: Wat hebben jullie allemaal voor festiviteiten hier dit jaar?
3: Ja, er is Pearl Village en Bij de Pop. En laatst was het Don Spotverstein. En het Viergangentheater komt volgens mij volgend weekend aan.
2: Ja.
3: En ja, nog wel meer dingen.
2: Dalen lijkt me eigenlijk altijd wel een leuk dorp om te wonen.
4: Ja, ik woon hier eigenlijk al mijn hele leven, dus dat is wel heel leuk.
2: En ook met plezier?
4: Zeker.
2: Altijd. Denk je wel, is het eigenlijk te klein? Ik zou wel op een grotere plaats willen wonen.
4: Nee, maar dan wordt het wel te groot en dan weet je de weg soms ook niet meer.
2: Nee, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. Want jullie zitten hier op school, dan kan ik me voorstellen, jij al je vriendinnetjes en vriendjes hier ook al een beetje in de buurt.
4: Ja, iedereen woont dichtbij mij, dus dat is wel fijn.
2: Ja. Hey, en jullie vertelden net al even dat jullie van groep 7 naar groep 8 gegaan zijn.
3: Ja.
2: Laatste jaren hier.
3: Ja, dat klopt.
2: Staat er ook bij stil?
3: Ja, een beetje. Je moet wel opletten naar welke school je gaat.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, het is wel gewoon veel dingen doen, maar ook veel herhalingen.
2: Heb je er al over nagedacht waar je naartoe gaat?
3: Ja, maar ik weet het nog niet.
2: Nee, maar hoeft nog niet. Hè? Je hebt nog een jaar.
3: Ja.
2: Maar wat denk je?
3: Denk of Koevoorde of Oost-Zesselen.
2: Oké. Okay. Jij dan, Elsa?
4: Ik weet het al zeker. Ik wil gaan naar Oost-Zesselen.
2: Waarom daar?
4: Omdat mijn broer daar ook op school zit en het is mooi dichtbij.
2: Ja, dat is een mooi kleine school, denk ik.
4: Ja, en als je zo'n grote school hebt, dan heb je ook wel veel gangen en zo. En dan weet je de klas soms ook niet te vinden.
2: Nee, het is mooi overstappen en dan kun je na Oost-Zesselen een nog grotere school.
4: Ja.
2: Mooi rustig opbouwen, wat dat betreft.
4: Ja, dat zeker.
2: Ja, precies. En is dit een beetje een leuke school?
4: Zeker.
2: En waarom?
4: Nou, het is ook wel klein en niet zo heel groot. En ja, er zitten ook wel heel veel vriendinnen van mij op school en leuke leerkrachten.
2: Ja. En waarom vind jij dit wel of niet een leuke school?
3: Ja, ik vind het ook wel een leuke school, want ja, het is gewoon, je hebt gewoon leuke mensen en leuke vriendinnen.
2: Ja.
3: En het zou ook wel stom zijn als je ineens naar een andere school gaat waar helemaal geen leuke vriendinnen of vrienden zitten.
2: Nee. Nee. Ik vind jullie wel heel positief over Dalen. Zijn er ook nog minpunten aan het dorp of is het eigenlijk alleen maar lol en plezier?
4: Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik wel heel veel leuke dingen zei. Ik weet niet wat er minpunten zijn eigenlijk.
2: Dat is eigenlijk heel goed.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Heb jij er nog minpunten of eigenlijk ook niet?
3: Nou, ik ook eigenlijk niet.
2: Nou, wat een fantastisch dorp, Dalen, moet dat wezen. Als jullie ooit eens een keer een baan zoeken, dan kun je vast voor promotiegroep Dalen aan het werk of zo een Dalen mooi op elkaar te zetten. Wichter, dankjewel. Dat is Drens trouwens voor dames. Ik loop nog even de Molden in. En dan misschien zie ik jullie zometeen nog wel en anders dan niet. Dus ik spiek even gauw hoe ver de Wichter. Oh, er bent inmiddels allerlei mensen bij komen, zie ik. En hier zit nog Drak in te schrijven. Oh, dat is een heel verhaal al inmiddels.
5: Alsjeblieft.
2: Het boek is bijna klaar, denk ik.
5: Dat denk ik niet.
2: Nee, hè?
5: Nee. Nee,
2: als de uitgeverij met luster, dan kunt u zich straks melden. Want dit verhaal is nu al legendarisch. Nee, want ik kwam hier naar de Molen binnen, Steven. En dan zat je samen met je collega hier te wachten. Jullie met die vrijwilligers bij de Mul?
5: Ja.
2: En dan is het de bedoeling dat je het verhaal vertelt of rondleiding verzorgt? Of,
5: Rondleiding.
2: Oké. Okay.
5: En we hebben twee rondleiders en een baliemedewerkster.
2: Twee rondleiders en dan ben je een van de rondleiders. Oh, wacht, ik kom even naast je staan. Wat zie je?
6: Sleutelhouder. Ik mag de deur open doen en de bandentaal zetten. En ook mede-rondleider als er twee groepen zijn of meerdere. Ja.
2: Nou, ben er natuurlijk ontzettend veel Muldens in Drenthe en in Nederland. Wat is nou het iconische ding
6: groot,
2: van. Nou, daar wil ik eigenlijk net op aan. Dat het meest iconische element van deze Muldens dat de grootste is?
6: Ja. De grootste, ja. En plus dat er een museum hier zou in zitten. Een molen, hij werkt nog steeds, maar het is ook een museum.
2: Ja.
6: Dus dat is wel bijzonder.
2: Ja. En wat ik ook nog wel even aanstip, want ik zit net alleen tegen de twee dames die ik buiten sprak. Dalen bestaat 750 jaar, geloof ik.
5: Ja. inderdaad, 750 jaar Dalen.
1: Ja.
5: Dat feest hebben we... Is nu nog gaande.
6: Dat is het hele jaar.
2: Een jaar lang feest.
5: Ja.
2: Ja. Wat hebben we al hard?
5: Oh, heel veel.
6: Sport.
2: Ik loop even, als jij praat, hoor ik je niet, als je niet in de microfoon praat.
6: Een sportweekend, muziek gebeuren. De aftrap was al met kijk, die dinosaurussen en dat soort dingen, die run.
5: Ja.
6: Ja.
2: Je hebt hier ook een dinosaurussen loom, vrouw.
6: Ja, het is een hele run geweest van dinosaurussen.
2: Ja.
6: Kinderen met ouders verkleed als dinosaurussen. Ja. Of

0: Morgen.
1: Ja?
0: Ja, want ik ben vrijwilliger bij het Nenaalbeschap. En die probeert alles met elkaar te verbinden.
1: Ja, en is dat anders dan in een andere dorp? Misschien ook lastig om te zeggen, hoor, maar...
0: Nou, wij staan met Nenaalbeschap wel heel ver boven de andere dorpen. Men vraagt ons om hulp.
1: Ja, hoe doen jullie dat dan en kunnen wij daar wat van leren?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dat is toch bijzonder?
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: Wat maakt dat? Hoe kan dat? Dat je hier de dingen zo voor elkaar krijgt. Nou, ik denk ook, als je daar nou een antwoord op hebt, dan kun je heel veel geld mee verdienen.
0: Door heel veel vrijwilligers.
2: Er zijn heel veel mensen...
1: Ik kom even... Nou, als je staan.
2: Heel veel mensen in Daalen die vrijwilligers zijn, waar ook maar. Ja. Wat voor een vereniging ook maar. En die helpen allemaal meestal de handen uit de mouwen steken. En hier wat voor elkaar krijgen. Het zijn per village of Zuinveld of wat dan ook maar. De kerk onderhouden, de molen, hier de museum onderhouden.
1: Ja, en ik heb net alleen maar op radio geroepen dat één derde van die vrijwilligers de naam Henk heeft.
0: Die staat binnen.
1: Hebben we hier een Henk? Ja, dit is... Ja. Henk begon... Dit is een Henk?
3: Dit is een Henk.
1: Ja, dat vind ik super. Nee, ik heb altijd idee als ik een vrijwilliger spreek in de handen naar Henk, maar...
3: Nou, er bent meer Henk in de handen.
1: Ja, precies, dat bedoel ik.
3: Ja, nee, absoluut, absoluut.
1: Die, en de andere een daar, het Jan, geloof ik. Of
3: ja, nou precies, precies, ja. Ja. Nee, met een hele club vrijwilligers trekken we het hele vrijwilligersleven. Absoluut, ja. Ja.
1: En dat heeft dan toch een soort magnetische werking, dat het ook zichzelf al blieft in stand blijft houden of zo.
3: Nou, je moet er wel veel voor doen, denk ik. Dat je toch probeert de vrijwilligerskorps wat gaande te houden. We hebben ieder jaar ook een stuk of 5 vrijwilligers hier bij de museum. 52 vrijwilligers bij Old Holden eigenlijk dan, hè? Maar daar zit een onderdeel van, die, waarvan er ieder jaar een stuk of 5 afhaken. En dan doen we weer moeite om nieuw te krijgen, maar dat lukt altijd, ja. En wat de anderen net ook zeiden, het is een heel groot gemeenschapszin hier in het dorp, dus dan kan je samen heel veel activiteiten ook kun je oppakken. Ja.
1: Dat gebeurt dus ook in Darmstie, dat hier in Dalen zo bomvol met activiteiten het hele jaar rond, waaronder dus het 750-jarig bestaan. Ik ga nog gauw wat mensen zoeken aan hoe ik dat verhaal vol te pen, dat we straks hem even voor 3 een prachtig stukje literatuur voorlezen kunt.
4: Mooi zo, ik kan niet wachten. Tot straks. Dalen heeft ons hart, zo heet het ook. Het is een slogan dit jaar voor het jubileumjaar 750. En dat heeft natuurlijk alles met het Nenaalbeschap te maken ook, wat je net hoorde. Zometeen gaan

0: Ilse de Lange en Puzzlemien.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En een haakse slijper hebben we ook nog gewoon liggen.
3: Nou, dat is wel serieus materiaal. Serieus klusmateriaal.
0: Echt waar. Hartstikke handig om te hebben. Daar maak je kans op door heel goed naar de radio te luisteren. Want er wordt geklust hier bij ons in het pand. En ergens wordt opeens een liedje aangezet. Een radio aangezet. Maar het is door al die klusgeluiden soms amper te horen. Als jij hem toch herkent, kan je naar de studio bellen. 0592 33 11 88. Laten we maar gauw beginnen.
4: Hey Bartje, sling die radio's aan. Yo!
0: Welk liedje hoorde je? Als je hem herkent, kan je nu naar de studio bellen. 0592 33 11 88.

0: Ja, dat klopt wel voor vandaag, hè? It's raining again. Morgen wordt het weer wat beter. Supertramp was dit op Radio Drenthe.
1: Deze week maak je kans op...
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Oh, en met veel telefoontjes zeg, hè? Dat is niet meer normaal.
3: Nee, helaas kunnen we niet elk belletje beantwoorden. Maar ja, dat komt gewoon vanwege de drukte.
0: Ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, hoi, met Katrien.
0: Dag, Katrien. Goedemiddag.
4: Ja, hoi.
0: Waar ben je vandaan, Katrien?
4: Ik bel uit Hollandse Veld.
0: Ach, en regent het ook in Hollandse Veld?
4: Ja, vies weer is hier.
0: Oh, wat was je aan het doen?
4: Och, niks. Gewoon in mijn tv kijken en radio luisteren en wat rommelen in huis.
0: Oh, en had je dan een andere zender erop of keek je TV Drenthe?
4: Nee, ik had een andere zender erop. BBC First.
0: Oh, en dan heb je Radio Drenthe erbij aanstaan.
4: Ja, dat kan soms, hè.
0: Ja, zeker weten. En ja. Katrien, ik liet iets horen wat misschien te herkennen is. Want ergens op de achtergrond hoor je tijdens het klussen een liedje deze.
5: Hé, hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!
0: Welk liedje hoor jij?
4: Volgens mij was het Tino Martin met zijn weetwerk.
0: Ja, wat goed! Je hebt ze gewoon gewonnen. Een accu-schroefboormachine en een haakse slijper.
4: Hartstikke mooi.
0: Pak je die zelf of geef je die aan iemand anders? Kijk eens, gebruik maar.
4: Nee, die pak ik zelf.
0: Ja? Wat ga je klussen?
4: Ja, oh, ik ben van alles aan het klussen en... de oude dingetjes weer opknappen, weet je, dat soort dingen, meubeltjes opknappen.
0: Oh, hartstikke goed. Dan komt het heel goed van pas. Blijf even aan de lijn. Ga ik Tino Martin draaien en wens ik jou een heel mooi weekend toe, Katrien.
4: Ja, dankjewel.
0: Doei.
4: Doei.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
7: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. Die lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. Bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld gestolen. Hoe groot de buit is, is nog niet bekendgemaakt. De overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. Politie is nog op zoek naar de verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. De gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis en dat is Tess Kist van 11 jaar. Zij is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. En met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Ger. Het weer nog krijg je van Gert.
8: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
6: Hoe poëtisch is Dalen aangelegd? Dat hoor je zo meteen.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Anouk in de middag.

0: het goede doel met de nooduitgang.
1: Even buurten.
0: Nou, niks geen nooduitgang voor jou, want je bent nog altijd Dalen, Robert. Maar wel inmiddels niet meer bij de molen, zie ik.
2: Nou, vrij dichtbij de Meul nog steeds, hoor. Want aan de andere kant van de Meul, waar ik zojuist al even vertelde... daar ziet de legere school hier in het dorp. En bij de Meul hadden ze eigenlijk wel een goed idee. Want om dat verhaal natuurlijk toch een klein beetje inhold te geven... om te zorgen dat Dan er niet helemaal slecht vanaf komt... dachten ze van, goh, dan is er die school toe. En vraag dan nog eens naar bepaalde mensen die dat verhaal aanvullen kunt op een goede wijze. Nou, en toen viel al vrij gauw de naam... bij meerdere vrijwilligers van de Meul, je raadt het nooit, Henk. Henk die geeft les op de... Ja, het is alsof de duvel er met speelt. Het is net of er maar twee achterna of twee naam bent hier in Dal. En een van is Henk. Die geeft dus les op de school. En ik ben alleen maar binnenwest. En ja, Henk is dus vrij. En Henk die ging met pensioen ergens in oktober. Dus dat dacht, dan kunnen we dat mooi even combineren. Maar Henk, ja, die is er niet. We kunnen nog even proberen om hem te pakken te krijgen. En als dat niet gaat lukken, ja, dan is het heel jammer. Misschien lust het er wel met. Als wil ik zeggen, Henk, spoed je naar de school. Daar ben ik nou. Ik zit op een dikke veldkei op het plein. En anders even naar binnen toe. Nou, en als dat hoes niet lukt aan Hoek, dan proberen we nog om een leerkracht of zo wat aan de mouw te trekken. En dan, om dat verhaal nog even toe te voegen, zodat wij dat even voor drie verlezen kunnen. Hoe liek je daar?
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat de school doet aan die week van lezen en schrijven. Of ze daar speciale dingen voor organiseren.
2: Nou, ik kan het in ieder geval in vragen aan twee leerlingen die nou op de fiets aankomen. Die ik zojuist ook al gesproken heb. Hi. Hebben jullie toevallig ook wat gedaan een week van lezen en schrijven?
3: Nee.
2: Op school niet?
3: Nee.
2: Nee? De week van lezen en schrijven, dat is het deze week. Hebben jullie er ook wat aan gedaan op school?
3: Nee.
2: Helemaal niks aan doen. Nou, dat is dus een goed antwoord in principe. Maar kunnen jullie een beetje schrijven?
3: Zeker.
2: Ja? Ja? Want ik heb een verhaal en dan mogen jullie straks een regel aan toevoegen. En dan gaan we dat om 3 uur voorlezen. Is dat niet een leuk idee?
3: Ja, zeker.
2: Lijkt mij ook. Nou, dan gaan we dat doen. Er staan hier nog heel veel kinderen. Ik heb geen enkele toestemming gevraagd om beelden te maken hier aan Hoek. Dus schakel gauw de boel weg. En dan zie je mij straks weer, als het allemaal met zit, om even voor 3.
0: Dat ga ik doen. Ja, tot zo.

0: Roy Orbison en Lana.
1: Even buurten.
2: In Dalen waren we vandaag. Ja, ik zeg waren, want het is 3:10. En dat betekent dat Robert zometeen weer met gierende banden naar Assen gaat. Wat vond je van Dalen, Robert?
3: Nou, sorry, ik ben even... Wat vroeg je aan Anouk? Want ik sta hier naast een hele groep dames die mij aan het interviewen zijn geslagen. Of ik mijn werk leuk vind. En ik weet niet wat voor indruk ik maak, maar er werd wel even specifiek naar gevraagd. Dus.
2: Hé, hey, jij staat nog steeds op de schoolplein, zie ik daar in Dalen, hè? Dat is een basisschool.
3: Ja, dat klopt. Dus hier ik zal even met Rens praten. Er ligt een school hier in het dorp waar toch wel een vrij grote groep met jonge Wichter bij mij staat. En ik ben hier eigenlijk met die naartoe delegeerd door de mensen van de Mul. Die misschien ook wel door de grote baan de deur naar met Loeren bent wat wij hier uitspoken. Die zeiden, je moet even naar die school toe gaan. En dan moet je hem vragen naar, ja, je raadde al, Henk. Henk is hier de naam in het dorp. En meester Henk, die was vandaag vrij. Maar bij mij staat dus een hele grote groep Wichter. En toen ik net vroeg, kennen jullie meester Henk?
4: Ja!
3: Toen was het antwoord ja. En zeker kennen ze meester Henk. Heb jij les gehad van meester Henk?
5: Nee, maar we gaan wel altijd met meester Henk op de fiets naar de gym.
3: Oh, dat is wel gezellig, denk ik.
5: Ja.
3: En waarom is meester Henk een leuke meester?
6: Nou, hij is gewoon altijd heel grappig. En hij is niet super streng, maar hij kan wel goed uitleggen. Dus altijd wel leuk.
3: Beetje goede balans, zeg maar.
6: Ja.
3: Wat vind jij een goede eigenschap van meester Henk?
7: Nou, dat hij weddenschappen doet. En dan kan je dan een chocoladereep winnen of andere dingen winnen. En ja, hij kan gewoon heel goed uitleggen. En van hem mag echt best wel veel.
3: Wordt er ook wel eens om geld gewed?
7: Nee.
3: Oké, dat nog niet. Want dat is dan weer strafbaar en gedoe allemaal. En heb jij ook nog een goede eigenschap van meester Henk? Wat vond jij leuk aan meester Henk?
5: Nou, hij kan heel goed met techniek.
3: Mm-hmm.
5: En...
3: Hele handige meester ook.
5: Ja.
3: Ja.
5: Van hem mag ook wel heel veel.
3: En dan ook zoveel dat je denkt, nou, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar Henk, die ziet het door de vingers, omdat hij toch bijna met pensioen gaat.
5: Soms wel.
3: Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, nou ja, ik denk dat Henk... Ik hoop niet dat Henk meeluistert, want het is natuurlijk wel heel eerlijk. Hebben jullie ook les gehad van meester Henk?
8: Ja, ja,
3: maar... Oh, jullie zitten allemaal bij elkaar in de klas?
8: Boven haar en...
3: Oh, jullie niet. Jullie zitten niet in. Dan ben jij in groep 7 nu?
5: 6.
3: En jullie zitten allemaal in groep 8?
8: Ja.
3: Op bliksem. Jullie zitten allemaal in een grote schoolfond. Ja, ja. Precies. Meester Henk, die is niet. Die is altijd vrij op vrijdag? Of?
5: Ja.
3: Maandag weer?
9: Volgens mij is hij maandag wel op school.
3: Oké, nou maandag zijn wij niet. Maar hij gaat dus met pensioen. Hebben jullie nog een boodschap voor meester Henk?
5: Ja, met altijd aardig. En ja,
6: echt een superleuke meester. En... nog veel plezier bij het Oranje Comité en dat soort dingen. En we hopen dat je nog veel leuke dingen kan doen.
7: En blijf gewoon jezelf. En ja, doe gewoon wat je zelf wil.
3: En meester Henk heeft jullie niet betaald om zo aardig te zijn?
7: Nee.
3: Oké, okay, nou dan is dat in ieder geval heel goed. Hé, hey, ik sta hier nog met een verhaal in de hand. Want daar hebben jullie net een zin aan toegevoegd. Even voor de mensen die net intunen. Het is de week... ik was denk de week tegen het vloeken. Dat hoop ik niet. Het is de week van de... Help me, Manouk.
2: Lees en schrijven.
3: Lezen en schrijven. Nou, dat viel me. Dat had ik zelf moeten kunnen verzinnen. Jullie mij in ieder geval apart sturen om een opdracht te doen. En die opdracht luidde... schrijf een verhaal. En jullie hebben de eerste zin in de studio al geschreven. En die eerste zin die zal ik zo voorlezen. En de inwoners van Dalen die hebben daar zinnen aan toegevoegd. Dus alle plekken waar ik net west heb, heb ik de mensen gevraagd. Onder andere de Wichter die hier naast mij staat. Voeg een zin toe aan dit verhaal en maak één verhaal. Ik heb, karakterologisch in elkaar, het nog niet lezen. Dus ik heb werkelijk geen idee wat... erop stiet. Mijn voordracht zal dan ook de kwaliteit daarvan behoorlijk onder druk staan. Maar ze mag gewoon gaan voorlezen wat hier inmiddels op stiet. Te beginnen met de eerste zin van jullie.
2: Helemaal goed. Dan pak ik er een passend muziekje bij. En dan mag jij losgaan.
3: Komt-ie. Op een regenachtige dag in september werden wij verrast met een bezoek van Radio Drenthe. We werden behoorlijk verrast door Bea haar inbreng. De vrijwilligers van Molen Jan Pol zijn zeer vereerd met het bezoek van RTV Drenthe. Dit jaar nieuwe tentoonstelling op de begaande grond. Titel 750 jaar Dalen en meer. En jubileum 150 jaar Jan Pol de Molen. Het bestuur van Old Dalen is bijzonder blij met en trots... op haar 52 vrijwilligers, of 92, dat kan ik niet goed lezen. We zijn trots op Dalen, omdat, dubbele punt, het altijd gezellig is en er wordt nooit ruzie gemaakt. Applaus.
2: Ah, dat was mooi.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Met de Marktkaf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkaf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Daar gaat hij dan.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: Zeg het maar eerlijk hoor, geef hem maar toe. Heb je ook gewoon één hand in je heup gezet en met die andere hand een stopgebaar gemaakt? Want dat was een beetje dansje dat hierbij hoorde. Diana Ross en de Supremes en Stop in the Name of Love.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En dan zou ik wel kunnen zeggen van ja, nee, maar die choreografie die hebben we hier in de studio ook gedaan hoor. Nee, je kunt tegenwoordig meekijken natuurlijk, hè, via de dag-tv, via TV Drenthe. Dus dat zou dan een leugen zijn. En dat mag niet, heb ik vroeger van mijn moeder geleerd. Maar we hebben er wel van genoten. Lekker begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Je bent daar weer van harte welkom bij. Fijn dat je weer van de partij bent. Fijn dat je luistert. En het komend uur wordt ook weer zo'n muzikaal radiouurtje om door een ringetje te halen. Dat weet ik nu al, want ik zie bijvoorbeeld een liedje van The Beach Boys liggen. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. En Roxy Music. Guess en ook Elvis Presley. Kiss me quick, while we still have this feeling. En de Animals. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Kortom, voor weer één grote muzikale dierentuin hier. Dat kan niet anders. Verder ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1978. Country legende aan het eind van dit uur in onze jukebox. Kortom, we hebben wel weer van alles te doen. Ik wil zometeen ook vast even weer de geschiedenisboeken uit de boekenkast halen. Om te kijken wat er zoal gebeurd is in de geschiedenis op deze datum. Dat hoor je zometeen allemaal wel. Maar eerst even deze van Paul Simon. Dit is Mother and Child Reunion.

Hij nam het op voor zijn album Potluck, deze Elvis Presley en Kiss Me Quick. En Paul Simon daar nog voor en de Mother and Child Reunion. Op de seconde 3:15. En dat is een prachtige tijd om weer even met z'n allen in die capsule van onze tijdmachine te stappen. Om te kijken wat er zoal gebeurd is op de 11e september door de jaren heen. Nou, 1962 bijvoorbeeld. Dan zitten de Beatles in studio 2 van EMI aan de legendarische Abbey Road in Londen. Om daar de definitieve versie van Love Me Do vast te leggen.

allemaal niet vanzelf, hoor. Er zijn maar liefst 18 takes nodig voordat het nummer helemaal naar wens is. Producer George Martin huurt de Engelse studiodrummer Andy White in, omdat hij niet helemaal te spreken is over de bijdrage van Beatles-drummer Ringo Starr. En dat schijnt hem tot op de dag van vandaag nog altijd dwars te zitten. Love Me Do komt in oktober 1962 uit en komt een week later de Britse hitparade binnen en blijft dan op 17 steken. Nou, dat is voor Beatle-begrippen niet heel erg hoog, hè? Dan naar Billy Joe Royal. Hij komt op deze dag in 1965 op nummer 40 binnen in de Nederlandse top 40 met dit liedje. Down in the boondocks. Down in the Boondocks is geschreven door Joe South, die zelf 5 jaar later ook een versie opneemt. Nou, deze versie van Billy Joe Royal staat 7 weken in de top 40 en komt als hoogste tot de nummer 24. En in datzelfde top 40-lijstje komen ook de Beach Boys binnen op 36 met deze.

California Girls. Hè. Het is voor het eerst dat Bruce Johnston meewerkt aan een plaatopname van The Beach Boys. En California Girls staat 4 weken in onze top 40 en haalt als hoogste een 28e plaats. Dan nog weer even naar de Beatles. Zij beginnen op deze dag in 1967 in Teignmouth, in het Engelse graafschap Devon, aan de opname van hun tv-film The Magical Mystery Tour.

En in die film rijden de Beatles met een groep mensen rond in een bus, maken allerlei wonderlinge dingen mee. En die film wordt met kerst op de tv uitgezonden. En ja, nu, bijna 60 jaar later, hebben we met z'n allen eigenlijk nog nooit een idee waar die film nou eigenlijk over ging. Gaan we naar deze dag in 1971. Dan komt deze plaat van Tony Ronald op 31 binnen in de top 40. Help, get me some help. En deze Tony Ronald wordt in oktober 1944 in Arnhem geboren als Sigrid Anton de Boer. In 1963 maakt hij bij de VARA zijn tv-debuut in de Rudy Karel Show. En later vertrekt hij naar Spanje om daar een glansrijke carrière op te bouwen als zanger en producer. Nou, dit wordt een grote hit. Help, get me some help bereikt de zesde plaats in de top 40. En wordt jaren later, in 1995, nog een keertje gesampled in Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Theo. Blijven we even in 1971, want met zijn 39ste plaats is Hallo Koning Onbenul van Jules de Korte op deze dag één van de binnenkomers.

0: niet keren.
1: Een week later staat deze single op 37 om daarna alweer uit de lijst te verdwijnen. Oh, zo kan het gaan in de wereld van de hit. Gaan we naar 19... Wat is het? 77. Ja, dat is wel even geinig deze. Want dan neemt Bing Crosby zijn 42e kerst-tv-special op. Dat doet hij in Londen. En daarin zit onder andere dit legendarische duet met David Bowie.
2: They told me,

Ja, little drummer boy. Een maand na deze opname overlijdt Bing Crosby aan een hartstilstand tijdens een partijtje golf in Spanje. Wonderlijke combinatie trouwens, hè? Bing Crosby en David Bowie. Goed, we zijn alweer ongemerkt in de top 40 geschiedenis gegleden. En ik heb vandaag drie grote hits uit de top 40 lijst van 11 september 1978 voor je meegenomen. Daaruit hoor je zometeen Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Ook nog het prachtige Eve of the War, lekker mysterieus, Jeff Wayne. Die hoor je zo, maar eerst deze beetje vergeten liedje van Blondie. Dit is I'm Gonna Love You Too.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na waterlekkage de hele maand dicht. Die lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Zorgde voor veel schade, ook in andere delen van het theater. Bij een overval vanochtend op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld buitgemaakt. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. En de gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Tess Kist van 11 jaar. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. En de kinderburgemeester is een jaar lang de stem van kinderen in de gemeente. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Het weer dan, hier is Gert Voerman.
11: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Het is de Blue Eyed Soul van Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Ook nog Roxy Music met Dance Away en het prachtige Wouldn't It Be Nice van The Beach Boys. 3:45, dat is de tijd. Ik ben vanochtend weer op tijd een beetje aan het ploegen geweest in het muziekarchief. Dat vind ik altijd leuk om te doen, om de zogenaamde Oh Ja liedjes te vinden. Liedjes die je misschien een hele tijd niet meer gehoord hebt. En waarvan ik dan hoop dat je zegt, oh ja, leuk dat die weer eens een keer op de radio is. En ik moest vanochtend eens denken aan de Golden Earring. Ik denk, ja, dan heb je meteen een luxe probleem. Hè. Dat is zoveel moois. Daar zit vast iets bruikbaars tussen voor de vrijdagmiddag. Nou, dat is wel gelukt. Ik heb een liedje van de Golden Earring meegenomen uit 1976. Precies 50 jaar geleden. Het staat op hun album Contraband. Contraband, zal het wel heten. Werd best een dikke hit in die tijd, alleen je hoort het niet meer zo vaak. Geschreven door zanger Barry Hay en gitarist George Koymans. Het liedje gaat over een man uit Los Angeles. Die gaat emigreren, komt in Bombay in India terecht en begint daar een nieuw leven zonder ook maar een spoor achter te laten. Nou, daar hebben we allemaal misschien wel eens van gedroomd. Hè? Het liedje heette aanvankelijk Mayday, Mayday. Maar Barry Hay, die opgegroeid is in India, die dacht, nee, we gaan er Bombay van maken. Nou, het werd een grote hit dus. En ik vond het wel de moeite waard om het hier weer eens een keertje op de draaitafel te leggen.

altijd goed dit. The Animals en The House of the Rising Sun. En die daarvoor zat, die plaat, die was ook niet meer. Bombay van de Golden Earring. Het is een lekkere vrijdagmiddag, muzikaal gezien. En even voor de volledigheid en voor de zekerheid. Het is niet zo dat het allemaal ophoudt, hè, na 4 uur. We hebben tussen 3 en 4 wel dat speciale jaren 60 en 70 uurtje. Maar na 4 uur valt er ook nog een hoop te genieten. Ja, en op de vrijdagmiddag, straks dus, ga ik weer even bellen in Artiestenland. Want er is weer een hoop te doen. Straks gaan we even... Nou, nee, stel ik ook niet. Hoor je straks wel. We hebben ook nog zo'n setje gereedschap liggen. Gaan we straks ook nog weer dat spelletje meespelen. Dus alle reden om de radio aan te houden. En dit uur, het jaren 60 en 70 uurtje, ga ik afsluiten met de jukebox. Met daarin vandaag 2 klassiekers van de legendarische Johnny Cash, The Man in Black. Een man die misschien wel een van de mooiste stemmen uit de muziekwereld ooit, hè. En waarom draai ik nou 2 liedjes van Johnny Cash in de jukebox? Nou, kleine vooruitblik op morgen. Morgen is zijn sterfdag. Morgen alweer 23 jaar geleden dat hij overleed. 71-jarige leeftijd. Ja, lichamelijk was het allemaal al niet meer helemaal lekker. Maar het was ook zo een paar maanden voor zijn sterfdatum overleed zijn geliefde vrouw June. En ja, daar is hij ook niet helemaal nooit overheen gekomen. Logisch ook. Maar ja, daar speelt dan ook zeer waarschijnlijk wel iets als een gebroken hart een belangrijke rol bij. En ja, zo lang bij elkaar geweest dat het dan ook ergens op een bepaalde manier wel weer iets moois had. Hè? Dat ze vlak achter elkaar gingen. Johnny Cash, de muzikale erfenis, die hebben we natuurlijk nog. Dus ik ga 2 klassiekers daaruit halen om het uurtje mee af te sluiten. Zometeen hoor je Jackson. En eerst is hier natuurlijk iets van een van die legendarische gevangenisplaten. Dit is San Quentin.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bouw.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Free. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
4: Radio Drenthe.
0: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

0: is een grote hit uit 1981 voor Shaking Stevens en This Old House.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 4:08 is het alweer. Ger, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag,
0: René. Dat is lang geleden, zeg.
3: Dat is inderdaad een tijd geleden,
0: ja. Moest je weg nog naar de radiostudio?
3: Ik moest even zoeken. Gelukkig had ik mijn kompas bij me.
0: Ja, soms loopt dat dan zo, hè?
3: Ja, dan sta je weer voor andere diensten ingeroosterd. Ja, zo is dat als je hier verschillende petjes op hebt.
0: Multifunctioneel bent, ja. Hey, 11 september vandaag.
3: Ja, het
0: toch even over hebben, want ik heb het idee dat iedereen, tenminste een beetje in onze leeftijdscategorie, toch een beetje zoiets heeft van, joh, 25 jaar geleden alweer. Het lijkt korter op een of andere manier.
3: Ja, nou, dat heb ik ook inderdaad.
0: Als je het meegemaakt hebt, tenminste.
3: Ja, als je het inderdaad mee hebt gemaakt. En iedereen, tenminste van een bepaalde leeftijd, kent die beelden natuurlijk wel van de televisie. Bijzonder indrukwekkend. En ja, dat het 25 jaar geleden is, dan gaat de tijd toch wel weer heel hard.
0: Ja, nou, dan even aan jou de vraag. Hoe zat het bij jou? Die dinsdagmiddag was het nog, weet ik goed.
3: Ja, volgens mij was ik thuis. En heb ik eigenlijk de hele dag non-stop tv gekeken. Ja. Want ja, die uitzendingen die gingen maar door, logischerwijs. Ja, eerst die eerste toren waar het vliegtuig in ging. En toen kwam die tweede toren er ook nog bij. Ja, ongelooflijk.
0: Ja.
3: En jij?
0: De hele wereld dacht, wat zit ik nou voor een slechte film te kijken.
3: Ja.
0: Ik zat radio te maken.
3: Oh.
0: Ik zat in mijn vorige RTV Drenthe rondje, hier aan de overkant nog, in het andere pand.
3: Ja.
0: En ik had een middagprogramma, net als nu. En dat was 3:00 middags, dat het tweede vliegtuig erin ging. Dat was live. En we hadden toen nog, meteen na het nieuws op het hele uur, zat een blokje regionaal nieuws. Dan zat, jij zeg maar, van toen, zat dan naast mij om het regionale nieuws voor te lezen. En in het heel uurnieuws zat al iets van, er is waarschijnlijk een sportvliegtuigje tegen de toren aangevlogen.
3: Ja.
0: Want er was nog niks bekend, dat was 15:15 was dat gebeurd. En dus ik had de tv erbij aangezet en toen zag ik live dat tweede vliegtuig erin gaan. En toen zei ik na afloop tegen de nieuwslezer, nou, ik weet niet of ik dit goed gezien heb, maar wat hier aan de hand is.
3: Ja. En sommige mensen hadden niet eens door, hè, bij die tweede toren. Die dachten nog, dat is nog beeld van de eerste toren. Ja. Maar ja, toen ging ook die tweede nog.
0: Allerlei theorieën zijn er nog steeds over. Hè? En met name de komende dagen ook de verschillende tv-kanalen hebben allerlei documentaires en toestanden. Ik vind dat toch altijd wel interessant om daarnaar te kijken.
3: Ja, nou, en goed ook om daarbij stil te blijven staan.
0: Ja. Ik was er nog geweest, 1,5 jaar voor die aanslagen.
3: Ja,
0: dus ik wist nog een beetje hoe het sfeertje daar was.
3: Ja.
0: Ik had daar rondgelopen op dat plein voor die torens. En 3 jaar geleden was ik er weer. En toen heb ik bij het monument gekeken. Daar zijn nu 2 van die gigantische kuilen in de grond. Hè? Dat hebben ze een monument van gemaakt. Met alle namen van de gesneuvelden erbij.
3: Ja.
0: Fonteinen en zo.
3: Het was eerst nog het idee om daar dan een compleet nieuw gebouw neer te zetten. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze het zo gedaan.
0: Ja, eentje verderop staat dan een soort van nieuw World Trade Center. Hè? De Freedom Tower.
3: Ja.
0: Nou, dat is indrukwekkend als je daar rondloopt. Ja. 9-11. Nou, hebben we dan even bij stilgestaan. Is er ook nog vrolijke nieuws, Ger? Want we zitten op de drempel van het weekend.
3: Ja, laten we inderdaad nog wel even het weekend een beetje positief inluiden. Nou, dat kan bijvoorbeeld door te snacken. Want voor sommige mensen is vrijdag de snackdag. Gebeurt bijvoorbeeld ook nog wel eens met een gebakken visje.
0: Ja.
3: Voor vele mensen is dat ook nog wel traditie op vrijdag. Maar je kan ook een hamburgertje nemen, een patatje, frikandel. En ja, als je dan vlees bij zo'n patatje doet, dan kan het ook in de toekomst wel eens zijn dat je kweekvlees krijgt. Want
0: kweekvlees?
3: Ja, dat klinkt wel een beetje vies eigenlijk. Moet ze misschien nog even iets aan die naam gaan veranderen. Nou, op een boerderij in Schipluiden in Zuid-Holland is dat. Daar is een laboratorium verrezen waar cellen uit koeien, varkens en kippen worden opgekweekt, zoals het dan heet. Die cellen die vermeerderen zich tot je er uiteindelijk een Mexicaan of een berenhap van kan maken. Dus je begint met een paar celletjes.
0: Nou ja.
3: En dat wordt dan vermeerderd. En dan heb je dus uiteindelijk een lekker hamburgertje. Tenminste, ik hoop dat die lekker is. Dat is altijd nog maar een beetje knutselen ook. Hè? Het wordt wel steeds beter, heb ik volgens mij heb ik het gevoel. Nou, morgen organiseren ze een open dag. Maar onze collega van Omroep West die mocht alvast een kijkje nemen.
4: Ik zie een soort van groot uit de hand gelopen magnetron.
5: Daarbinnen zit een hele grote zak. En in die zak die gaat heel langzaam heen en weer. En daar zitten dus de cellen in hun voeding op de juiste temperatuur. En dan kunnen ze groeien. En dan van hetgene wat je daaruit haalt, het is een massa aan cellen. Daar kan je hamburgers, kipnuggets, daar kan je van alles nog wat van maken.
0: Zo.
3: Ja,
0: we gaan het wel afwachten, want dat zal wel een ontwikkeling zijn die zich doorzet.
3: Ja, daar ontkom je eigenlijk niet aan, hè? Om toch minder vlees te eten. Ja. Ja, voor de mensen die dan wel vlees willen hebben, is dit wellicht een oplossing. Ja.
0: Ah, lekker snacken. Hè. Voor veel mensen een vaste prik in het weekend. Jij zegt het net ook al. En weet je, achter de wereld van de vette bek, daar gaan toch wel een hoop interessante wist u datjes achter schuilen, hoor.
6: Wisten jullie trouwens dat 73% van alles wat er in een snackbar verkrijgbaar is, dat uit Frankrijk komt?
7: Oh ja? Zoals daar zijn?
6: friet met mayonaise.
7: Ja?
6: Ja, het is le friet en le mayonaise.
8: Dat komt uit Frankrijk.
6: Dat komt uit Frankrijk, ja.
7: En een kroket?
6: Komt ook uit Frankrijk. Het is le kroket.
8: Le kroket?
6: Ja.
8: Dat komt uit Frankrijk.
6: Dat komt uit Frankrijk, ja.
7: En een frikandel?
6: Komt ook uit Frankrijk.
7: Ja?
6: Ja.
8: Mexicano?
6: Mexico?
7: Broodje filet?
6: Dat komt weer uit Frankrijk.
8: Ja. Het is filet Amerikaan, hè?
6: Nee, dat komt uit Amerika.
8: Russisch ei?
6: Rusland.
8: Shawarma?
6: Marokko.
8: Kebab?
6: Marokko.
8: Falafel?
6: Marokko.
8: Slaasliek?
6: Marokko.
7: Broodje tartaar?
8: Marokko.
6: Nee, dat komt weer uit Frankrijk.
8: Oh ja, want het is natuurlijk weer le tartaar.
6: Nee, het is la tartaar.
8: Ja, ik weet niet, maar is het dan eigenlijk überhaupt nog wel iets wat uit de Nederlandstalige snackcultuur afkomende is?
6: Ja, één ding.
7: Zoals daar zijn.
6: Chateetje.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: Aretha Franklin en Think. En ik dacht, dat is meteen een mooie introductie. Want elke vrijdagmiddag gaan we altijd even bellen in artiestenland. En ik ben uitgekomen voor vandaag bij de Hoogeveense zingende kapper Jeffrey Kuipers.
1: Ja, goedemiddag René.
0: Hey, tijdje.
1: Hoe is het nou?
0: Ja, goed hè, het is een poosje geleden.
1: Ja, ja. Nou, dat is inderdaad zo.
0: Ja, een tijdje geleden, maar dat is ook niet zo raar, want jij zit midden in een groot avontuur hè. Vorig jaar het Drentse Hoogeveen verruild voor de Spaanse Costa. Want je bent met je man Michael en met hondje Guusje bij de Benidorm vertrokken om daar een kapsalon te beginnen. Want je bent niet alleen zanger, je bent ook kapper. En die belevenissen van jullie van het afgelopen jaar, die kunnen we binnenkort op tv zien. Dat is hartstikke leuk. Daarover zometeen meer. Maar eerst eventjes. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om te emigreren? Was je een beetje klaar met Hoogeveen of zo?
1: Nou, dat niet echt. Maar ik zat natuurlijk een beetje tegen die midlife aan. Mijn man ook qua leeftijd. En we hadden allebei al heel lang de wens om toch naar Spanje te gaan. En toen viel het allemaal op zijn plek en dat kon. En we gingen even kijken naar een winkeltje en toen was het zo aangekocht. En toen gingen we ineens. Dus eigenlijk is de wens was er heel lang en opeens vielen alle kaarten goed en dan ga je.
0: Ja, dan kun je dat idee hebben. Dat begrijp ik wel. Zo'n idee is leuk, maar dan de praktijk. Hè? Want hoe pak je zoiets aan, joh? Je moet allerlei papieren en vergunningen regelen, lijkt mij. Een verhuiswagen, noem maar
1: op. Ja, nou, we hebben het heel klein gehouden. We zeiden gewoon, we gaan verhuizen en alles wat erbij hoort is gewoon administratief werk. En achteraf was dat natuurlijk veel te klein, maar toen we daar kwamen bleek het een enorm project te zijn. Maar ik denk dat je hem wel een beetje gestoord er ook voor moet zijn. Drang naar avontuur moet hebben. En het scheelt natuurlijk dat wij geen kinderen hier hebben die naar school gaan.
0: Nou ja, je hondje.
1: Vriendjes hebben. Ja, maar goed, die is nu ook weer in Nederland. Ja, die is nu ook in Nederland. Die gaat gewoon mee.
0: Kijk. Ja, dan zit je dus in die fase van speuren, rondkijken. En dan op een gegeven moment, dan vind je natuurlijk het stekkie. En ja, ik heb daar een fragmentje van. Dat was even een emotioneel moment.
2: Heerlijk. Ik kan hier zo van janken.
3: Hier kun je 's avonds heerlijk zitten.
4: Ik kan er niks aan doen, maar ik vind het echt waanzinnig. Gewoon hoor. Ik heb het huis daar nog niet gezien, maar ik had helemaal emo van die tuin.
3: Ja, prachtig.
4: Ja, dit is gewoon mijn droom. Van jou om te
3: horen. Jazeker.
4: Ga je iedere keer huilen, maar ik vind het zo mooi.
0: Ja, Jeffrey, wat nou, je jankert bij jou, hè?
1: Nee, ik moet ophangen. Ik moet in de opname hier. Ja, ik meen het echt. Ze staan hier voor me met te zwaaien.
0: Serieus?
1: Moet je
0: het gesprek afbreken?
1: Nee, ik kan niet anders, want ik moet hier nu live zingen.
0: Serieus? Wanneer
1: ik heb het zelf ook niet zo gepland. Nee. Over twee liedjes.
0: Over twee liedjes. Nou, bel ik je zo meteen even terug. Ga ik vast even
1: jouw
0: nieuwe single draaien. En die is heel toepasselijk. Hebben we zo meteen dan even verder over. Dit is namelijk Ik rot op naar Spanje.

Ja, dat is de nieuwe single van Jeffrey Kuipers. Die is vandaag uitgekomen. Ik rot op naar Spanje. En dat is dus ook precies wat hij gedaan heeft. En ja, zoals het dan gaat in het leven van een ster, ben ik net met hem aan het praten en wordt hij weggetrokken omdat hij het podium op moet. Ja, zo gaat het in de muziekwereld. Kan gebeuren. Jeffrey is nu ergens in Nederland aan het zingen. Ik heb geen idee waar. Maar we zoeken zo meteen nog wel even verder contact met hem, want er is nog een hoop te vertellen. Want hij heeft nogal wat meegemaakt het afgelopen jaar. De hele boel ingepakt, vertrokken naar Spanje om daar een kapsalon te beginnen. Maar die muziekcarrière die loopt natuurlijk ook gewoon door. Sterker nog, dat weet hij best aangenaam te combineren. En al hun avonturen zijn binnenkort op de landelijke tv te bewonderen. Nou, hoe en wat? En ik heb nog wat fragmentjes die ik je daarvan ga laten horen. En dat doen we dan straks na 4:30 wel even.

van Bob Marley en The Wailers. En zo gaan we langzaam maar zeker al richting 16:30. Zometeen het laatste nieuws dat je krijgt van Ger. En dan even na 16:30 gaan we weer even bellen met Jeffrey Kuipers. Die dus een hoop beleefd heeft het afgelopen jaar. Tot die tijd nog even deze van The Foundations.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij...
2: voordeeluitjes.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september... staat in Assen Warenhuis Van der Veen... in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark... en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten... en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Het is een paar seconden over 4:30. Snel naar Ger voor het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. In de wijk Pittelo in Assen voelen bewoners zich steeds onveiliger door een groep jongeren. Er zijn meldingen van vernielingen, zwaar vuurwerk, diefstal en intimidatie. Sommige bewoners zijn zo bang dat ze liever anoniem blijven. Ook zijn verschillende mensen verhuisd. Bewoners vinden dat de politie en de gemeente niet genoeg doen en vragen nu om stevige, structurele maatregelen. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. Die lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. Bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal krijgen bericht van het Atlas Theater. De mountainbiker Tim Smeenge moet het WK Marathon in Italië morgen laten schieten. De Assenaar heeft nog te veel last van de ziekte van Pfeiffer. De drievoudig Nederlands kampioen op de marathon was al wel naar Italië vertrokken. Sinds juni heeft Smeenge al last van vermoeidheidsklachten en herstelt hij slecht van inspanningen. Vorig jaar finishte Smeenge verrassend nog als 7e bij het WK Marathon in Zwitserland. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Gert Voerman met het weer.
8: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: En zo is het weer even zomervakantie op de radio, hè, Ger?
1: Ja, dat is wel zo'n liedje voor de cabrio, vind ik.
0: Ja, Julie en Claire en Venise en ook nog Tom Jones met She's a Lady.
2: Deze week maak je kans op
3: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ja, en niet alleen die boormachine.
1: Nee, we hebben die haakse slijper.
0: Haakse slijper voor de douchetegeltjes.
1: Ben je een beetje klusser?
0: Helemaal niet. Nee. Ik heb het van de week al veel vaker over gehad.
1: Okay.
0: Ik heb daar een vader voor, als er echt iets moet gebeuren.
1: Ja, nou, ik eigenlijk ook. Ja. Ik zal het ook maar toegeven.
0: Maar er zijn heel veel mensen die zo'n ding wel kunnen gebruiken. Zowel zo'n accu-schroefboormachine als een zogenaamde haakse slijper. Dat hebben we de afgelopen dagen wel gemerkt.
1: Ja, populair. Er zijn veel mensen, hoor.
0: Ja, ja. Dus heb je nog een klusprojectje op stapel staan, dan moet je er zeker bij zijn. Want we gaan het weer spelen. We gaan weer overschakelen naar de bouwplaats, waar een enorme bouwradio midden op het terrein staat. Daar komt een liedje uit. Maar ja, kun jij tussen al die bouwgeluiden doorhoren welk liedje dat in vredesnaam is?
4: Hé, hey Bartje! Sling die radio eens aan, joh!
0: Ik denk dat hij wel te doen is.
1: Ja, die is absoluut te doen.
0: Wie is dit en wat is de titel van het liedje? We willen wel een compleet antwoord, hè?
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Je kunt appen, je mag ook bellen. We vinden het allemaal goed. 0592-3311-88.
5: Let's go, girls.

0: Nou, nog meer zomersmuziek. Net als Julie en Claire. En nu weer UB40 met Red Red Wine. En je hoort ook nog Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ja, en die haakse slijper. Ik moet steeds eventjes over nadenken. Hoe heet dat ding ook alweer?
3: Ja, moeten we niet vergeten.
0: Ja. Oh, ik hoor ook al allerlei klusgeluiden op de achtergrond, geloof ik. Ja. Ilona, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, ben je een beetje klusser, Ilona?
4: Als het moet, ja.
0: Als het moet wel. Dus jij bent wel iemand van de...
4: Ja, dit. Dat, wel.
0: Dat klinkt jou wel als muziek in de oren. Ja.
4: Ja.
0: Heb je nog een klusje staan wat binnenkort gebeuren moet?
4: Niet dat ik zo weet. Maar ik heb paarden, dus dat kan zomaar veranderen.
0: Je hebt paarden. Ja, dan moet je nog wel eens wat ergens dat een schroefje indraaien in de stal of zo bijvoorbeeld.
4: Ja, als er, klopt, een,
0: als er weer een plank losgetrapt is of zo.
4: Exact.
0: Ja, ik snap het, ja. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat allemaal lukt. We schakelen weer over naar de bouwplaats.
5: Hé, hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Ah, joh.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar de titel van het liedje wordt ook gewoon gezongen in dit fragmentje. We maken het ook wel erg makkelijk, volgens mij. Ilona, wat was het?
4: Is natuurlijk Frank van Essen met Huisje op Wielen.
0: En dat huisje op wielen zal ook wel met een accu-schroefboormachine in elkaar gezet zijn, denk ik. Het is,
4: waarschijnlijk.
0: Ja, het is helemaal goed, Ilona. Dus jij kunt binnenkort lekker getooid met die accu-schroefboormachine en eventueel die haakse slijper. Kun je de stal in om alle mankementen weer te regelen?
4: Ja, top. Dankjewel.
0: We gaan het allemaal naar je toe sturen en alvast een fijn weekend, hè.
4: Dank je.
0: Dag, Ilona. Hoi.

dat zijn die paarden van Ilona natuurlijk. Die zich vooral op verheugen dat zij binnenkort met haar nieuwe gereedschap de stal binnenkomt lopen, denk ik. En dat allemaal doordat Ilona dit liedje wist te herkennen. Frank van Etten en zijn huisje op wielen was het liedje dat uit die bouwradio schalde op onze bouwplaats. En die bouwvakkers, nou, die zijn aan de beurt hoor, want die moeten morgen nog een bonusdagje werken. Met andere woorden, morgen spelen we nog 2 rondjes van dat spel met die bouwradio. Nog een keertje in Hemeltiet en een keertje bij Ruben in de Zizo Zaterdagshow. En dat zijn dan de laatste 2 kansen om zo'n setje met gereedschap te pakken te krijgen. Dus wees daarbij als je dat kunt gebruiken. Hier is Kim Wilde, dit is Cambodia.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
1: De bladeren vallen en de prijs.

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zonnetevel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: sommige groepen hoef je eigenlijk niet af te kondigen, want dat weet iedereen wel. Maar voor die enkeling die er even niet op kan komen, de Bee Gees en Night Fever.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, misschien wel bijna Weekend Fever, hè? Zo na 5 uur. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Lekker het weekend in, de radio lekker aanhouden. En dan kun je het komend uur nog horen wat er vandaag zoal voorbij gekomen is op Radio Drenthe. En de actualiteiten verliezen we ook niet uit het oog, want Gerbert speelde zoal.
3: Ja, dan richten we onze blik op de wijk Pittelo in Assen. Want daar voelen bewoners zich steeds onveiliger door een groep jongeren. Zo zijn er meldingen van vernielingen, zwaar vuurwerk, diefstal en intimidatie. En bewoners vinden dat de politie en de gemeente Assen niet genoeg doen. En vragen nu om stevige structurele maatregelen. En natuurlijk ook groot in het nieuws het Atlas Theater in Emmen. Ja, de grote zaal daar is na lekkage de hele maand dicht. De lekkage die gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. En niet alleen in die grote zaal.
0: Nee, als ze nu al weten van dat het de hele maand dicht is, dan is het niet dat er hier en daar een plasje ligt, lijkt me.
3: Nee, dat is het niet. Nee, er zijn ook beelden die we gezien hebben dat er behoorlijk wat water naar beneden komt. Ja, het is ook onduidelijk hoe dit allemaal, hoe lang dit herstel in beslag gaat nemen.
0: En extra zuur is het, gisteren ook al even over gehad toen dit bericht tevoorschijn kwam, dat ze eigenlijk vanavond het nieuwe culturele jaar zouden gaan aftrappen.
3: En dat gaat dus niet door.
0: Nee, met zo'n avond dat je al wat voorproefjes krijgt van voorstellingen die langskomen en dat soort dingen. Hè. Dat je alvast een beetje een smaakje van het culturele jaar kunt krijgen. Ja, dat je dat dan allemaal af moet blazen net op zo'n avond.
3: Ja, dat is allemaal heel pijnlijk dat dit net zo samenvalt. Ja. Nou, in ieder geval, de hele maand gaat het niet door, maar het zou ook nog wel eens langer kunnen duren. Het is allemaal afhankelijk van hoe lang dat herstel nodig heeft. Nou, mensen die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in een grote zaal, die krijgen het bericht van het Atlas Theater. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook nog op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.

0: komt uit de film Toy Story 5, dit liedje. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En dat brengt de tijd om 13 over 5. Ja, 9-11 vandaag, hè? Oftewel 11 september. De aanslagen op Amerika zijn vandaag precies 25 jaar geleden. En de beelden van de instortende Twin Towers, die gingen de hele wereld over, staan bij velen van ons in het geheugen gegrift. En vrijwel iedereen die de aanslagen heeft meegemaakt, die kan antwoord geven op die ene vraag, hè? Waar was je op dat moment?
1: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter, die zei, oh mam, ze de televisie is aan, je moet kijken. Nou ja, toen zag ik wat gebeuren.
2: Wat voor indruk maakt het op u?
1: Nou, ik schrok me dood. Dus ik heb een tijdje met haar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal stil. Ik heb er even met haar gepraat en toen ben ik weer opgehangen. Van ja, wat moet je ermee, hè? Het is eigenlijk heel ver, hè?
3: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. En ik dacht, jee, wat gebeurt hier nou?
2: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
3: Nou, nee, op dat moment niet. Nee. Maar je schrikt natuurlijk vreselijk.
2: Nou is het al 25 jaar geleden. Zegt het u nog steeds heel veel?
3: Nou ja, als je die beelden terugkijkt wel natuurlijk.
4: Je denkt er wel vaak aan, hè? Als het op de datum is, dan denk je wel vaak aan dat soort dingen.
2: Weet u nog waar u was?
4: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
5: Mijn opa zat bij ons op de bank mijn verjaardag te vieren, maar was allemaal alleen maar aandacht voor het nieuws. Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar je hoorde berichten van Amerika was aangevallen. En toen zag ik wat rookwolken uit de flat opstijgen. Toen dacht ik, mijn eerste reactie was, oh, het valt wel mee. Maar later realiseer je wel dat het allemaal heel ernstig was.
6: Ik zag het tweede vliegtuig, zag ik er ingaan toen. Ja, dat was wel indrukwekkend. En mijn man, denk ik, pas toen hij thuis kwam van zijn werk.
7: Ja, toen ik thuis kwam van het werk, toen hoorde ik het.
2: En wat dacht u bij het zien van de beelden?
7: Nou, om eerlijk te zijn, dacht ik, dit wordt de derde wereldoorlog.
8: Wacht eens, ik was op kantoor en ik reed naar huis. En dan kwam ik op de radio, hoorde ik dat het gebeurd was. Ja. Ongeloof. Nou, je gelooft er gewoon niet. En ik denk van, nou, dat moet ik maar eens op televisie zien straks. Ja. En toen ik thuis kwam, dan zie je die beelden en denk van, kan toch niet? Nee.
2: Speelt nog steeds ook een belangrijke rol, denkt u, in hoe we tegenwoordig naar dingen kijken?
8: Ik denk dat alles wat doorgewerkt heeft in nu. Ja.
9: Op welke manier?
8: Nou, hoe de Amerikanen met het Midden-Oosten omgaan, met ons omgaan.

jaar geleden dus alweer. 9-11, 11 september 2001, de aanslagen in Amerika. Collega Jelmer Guit ging de straat op om de Drenthe te vragen naar hun herinneringen.

0: kwam gewoon uit Nederland, dit, hè? De Sandy Coast met Hans Vermeulen en The Eyes of Jenny. En daarmee is het exact 17:50. Tientallen mensen verzamelden zich gisteravond met zwembanden en opblaasdieren bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze demonstreerden daar tegen het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Collega Josien Feitsma, die ging daar naartoe.
1: Ja, Debbie Pol vanavond hier voor het gemeentehuis in Bijlen. Er is best wel wat gekomen tot nu toe al, hè?
2: Ja, leuk, hè? Het wordt nog druk.
1: Want ik zie allemaal mensen met opblaasdieren, zwembad.

0: tanden. Zelfs allemaal van die drijvers om hun hoofd. Zag ik iemand mee rondlopen?
1: Ja, klopt.
0: Er zitten best wel spannende, vrolijke attributen tussen. Maar dat is niet zonder reden. Hè? Wat is jullie aanleiding?
1: Nou, wij willen gewoon heel graag dat het zwembad open blijft. Wij hebben de grote Drentse hoofdvaart natuurlijk door Smilde lopen. Wij vinden gewoon dat onze kinderen veilig moeten leren zwemmen. En dat kan nu nog gewoon in het zwembad en straks niet meer. En wij weten gewoon niet waar we anders naartoe moeten. En de gemeente heeft wel opties gegeven, maar wij zien dat niet voor ons.
0: Nee, want waar kunnen jullie nog uit kiezen?
1: Nou, ze hebben geopperd om met busjes naar Bijlen te gaan. Maar goed, wij hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen. En ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongste naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet.
0: Nee, want de jongste, tenminste, de kinderen kunnen nu nog zwemles krijgen bij de Smelten in Smilde. Maar ja, dat is dus wel belangrijk dat dat in die buurt ook blijft voor de volgende kinderen.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen. En er is ook een speciale zwemgroep. Die heeft Marga Heres dan ook opgezet. Nou, die loopt ook gewoon als een trein. En dat is zo belangrijk voor die kinderen ook. Dat die kunnen blijven zwemmen.
0: Ja. Ondertussen gaat er even een luchtalarm doorheen af. Maar dat zegt wel iets over de, ook wel een beetje de wanhoop die hierbij naar voren komt, denk ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat doet het gewoon in zijn algemeenheid in Smilde met het verlies van zo'n zwembad?
1: Nou, het is vooral het onbegrip dat we niet begrijpen waarom het zwembad dichtgaat. Dat maakt ons gewoon heel erg boos. En dat we hier nu ook staan. Dat we graag onze stem willen laten horen en ook de kinderen laten, daarin mee willen laten nemen. Dat het gewoon heel belangrijk voor ons is dat het zwembad blijft bestaan.
0: Wat kan de politiek nog doen? Want ze waren vrij duidelijk dat er echt geen financiële mogelijkheden zijn.
1: Nou, dat ze toch inzien hoe belangrijk het voor ons is.
0: De burgemeester heeft al toegezegd, hij komt straks de tekeningen van de kinderen in ontvangst brengen. Is dat in ieder geval al een overwinning?
1: Ja, dat zou wel een overwinning zijn inderdaad. Ja. En hij heeft het toegezegd, dus hij komt. Dus dat is supermooi. Ja.
0: Maar dat is voor jullie waarschijnlijk ook niet genoeg.
1: Nee, we willen natuurlijk horen dat het zwembad open blijft.
2: Ja, nou, de burgemeester kwam inderdaad later die avond nog even naar buiten. Vond het een hele goede actie. Hij vindt dat de groep een goed signaal heeft afgegeven. Maar hij kan op dit moment nog niks beloven.

0: The Rolling Stones en Ruby Tuesday. De gemeente Midden-Drenthe, weer de gemeente Midden-Drenthe, is akkoord. Vakantiepark De Hullen bij Drijber verandert officieel in een boomwijk. Het project wordt al jarenlang gewerkt. Het kende ook veel hobbels onderweg. En ook gisteravond stemden enkele leden van coalitiepartij Pro tegen, omdat ze zorgen hebben over de juridische kant van het verhaal. Maar toch haalde het plan de eindstreep.
1: Ali Spoelder, Aardborst. Ja, ik hoorde jullie klappen en er viel iets van jullie schouders af. Dat was niet ontkennen, hè, vanavond.
2: Nou, ik was echt heel opgelucht. Ik dacht op een gegeven moment, oh, dit gaat helemaal fout. Maar gelukkig, het is klaar. Het is nu erdoor.
1: Jullie vakantiepark, waar het eigenlijk allemaal mee begon, is nu eigenlijk echt een woonbestemming. Bospark De Hullen, zo gaat het heten, hè?
3: Ja, dat is duidelijk. Dus ja, 10 jaar geleden mee begonnen. Maar ik ben een recreant. Hè? En ja, ik vind, als je ziet dat 3/4 van de bewoners gewoon permanent woont, niet mag. Ja, dat kan niet. En de situatie was 10 jaar geleden ook zo. Dat, ja, onderhoud doe je niet, want telkens dat je eruit gezet wordt, dat hing boven je hoofd. En we hadden toen Park Oranje ergens in Brabant, wat één grote chaos was. Dus we werden gewoon bang. Er kwamen een paar leden bij ons, die kwamen naar mij toe. Die zei, jongens, ik heb een enquête uitgeschreven of we niet permanent woning kunnen krijgen. Nou ja, ik ben daarmee naar de wethouder gegaan en die kwam maar een maand later bij me op bezoek en vertellen. Ja, ik kan niks doen, zegt hij.
1: En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja, maar ja, in 10 jaar, het is niet voor niets dat ze het hier in het gemeentehuis af en toe een hoofdpijndossier noemen. Want jullie hebben toch wat mensen langs zien komen van de gemeente ondertussen?
2: Heel wat mensen hebben langs zien komen. En met de laatste projectleider ging het eigenlijk hartstikke goed. In het begin wisselden projectleiders iedere keer. En dan moesten ze er weer helemaal in komen. Maar met de laatste ging echt perfect. Ja, het was voor de gemeente moeilijk, maar voor de bewoners ook. Want heel veel mensen die verloren de moed wel van, oh, het wordt nooit wat. Ik zei, nee, komt wel goed. Nou ja, uiteindelijk is het dus goed gekomen.
1: En wat gaat er nou concreet voor jullie veranderen om van echt een vakantiehuis naar een woning te gaan?
2: Nou, voor mij persoonlijk eigenlijk niet zoveel. Ik woon er met plezier, maar nu nog met veel meer plezier, omdat het nu gewoon mag. En nou ja, wegen moeten we breder maken. En nou, er komen ondergrondse containers voor de vuilnis. Er zijn wel een aantal regels waar we aan moeten voldoen. Maar met z'n allen de schouders onder en dan gaat dat lukken.
1: Er zullen veel mensen ook luisteren en die denken, goh, ik woon ook op een vakantiepark, maar ik heb ook geen toestemming. Hoe doen jullie dat?
3: Nou ja, naar de gemeente gaan en zeggen, jongens, dit willen we. Maar dan is het ook echt, je moet het met elkaar doen. Dat is het natuurlijk ook. En het is een hele lange weg. Dat hebben we ook gezien. De gemeente zelf is een kleine gemeente. En die hebben die kennis ook niet. Daar liepen wij als bestuur toen ook erg tegenaan. Ja, en dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is.
1: En hoe gaan jullie dit vieren? Want ik neem aan dat hier wel even de vlag vooruit gaat.
2: Ja, 26 september, dan geven we een groot feest op de Bunder. De Bunder, dat is een soort open plek op het park. En dan geven we een groot feest. En dan wordt er ook het nieuwe toegangsbord onthuld met nu Bospark De Hullen en geen recreatiepark meer, maar Bospark De Hullen.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
0: Ja, bewoners en eigenaren van vakantiepark De Hullen bij Drijber, dat dus nu een woonwijk wordt. Je hoort een bijdrage van collega Josien Feitsma.

0: de Marktkaf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkaf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
3: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Over half zes alweer. Daarom snel naar Ger Hensen voor het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. In de wijk Pittelo in Assen voelen bewoners zich steeds onveiliger door een groep jongeren. Er zijn meldingen van vernielingen, zwaar vuurwerk, diefstal en intimidatie. Sommige bewoners zijn zo bang dat ze liever anoniem blijven. Ook zijn verschillende mensen verhuisd. Bewoners vinden dat de politie en de gemeente niet genoeg doen en vragen nu om stevige, structurele maatregelen. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. Die lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. Bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal krijgen bericht van het Atlas Theater. De mountainbiker Tim Smeenge moet het WK Marathon in Italië morgen laten schieten. De Assenaar heeft nog te veel last van de ziekte van Pfeiffer. De drievoudig Nederlands kampioen op de marathon was al wel naar Italië vertrokken. Sinds juni heeft Smeenge al last van vermoeidheidsklachten en herstelt hij slecht van inspanningen. Vorig jaar finishte Smeenge verrassend nog als zevende bij het WK Marathon in Zwitserland. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Ja, dan gaan we eens even opmaken voor de meteorologische toestanden. Gert is er vandaag, hè? Gert Voerman.
8: Ja, klopt. Goedemiddag, René.
6: Goedemiddag. Hoi. Nou, het was weer voor elk wat wils. Allerlei smaakjes kwamen er weer voorbij. Hè? Ik heb regen gezien, wind, toen toch ook weer wat opklaringen. Van alles wat.
8: Van alles wat. Had alles te maken met de passage van een zwak front. En dat was wel herkenbaar. Want als je kijkt naar de regenhoeveelheden was het beperkt. Je zei het al, af en toe komt er een zon een beetje bij. En het station, weer station Diever, die vat het heel mooi samen. Daar hebben ze 1 uur zon gehad. 1 millimeter regen. En toch nog ruim 19 graden. En de natste station die ik tot nu toe gezien heb was Halsslot met 1,8. En actueel iets actievere buitjes in het noordwesten zijn heel klein. Maar ze zijn er wel. Er zitten ook wat rode pitjes in. Dus daar regent het wat harder. Maar het is heel lokaal. Ja. En vanavond dus half tot zwaar bewolkt nog een paar buien. Die gaan verdwijnen. Vannacht wordt het droog. De lucht is vochtig.
6: Eventjes pauzetje, Gert. Want we hebben hier een groot evenement in Assen vanavond. De zogenaamde Midnight Walk. Ja. Dan dat doen echt honderden, misschien wel duizenden mensen aan mee. Hè. En die gaan dan s'avonds laat wandelen door Assen heen. En dan kom je langs plekken waar je normaal gesproken nooit komt. Dus dat kan door gebouwen heen zijn. Of misschien wel gebieden die normaal gesproken afgesloten zijn. Ja, dan is het natuurlijk wel lekker als je een beetje weet waar je aan toe bent. En of je even wel een regenjasje mee moet nemen.
8: Ja, ten eerste klinkt dat heel mooi om dat te doen.
6: Ja, is hartstikke leuk.
8: En ten tweede, ja, dan het weer natuurlijk. Juist in het noordwesten, ik zei net al, zitten een paar buitjes. In de omgeving van Assen zit er, ten westen van Assen zit er ook heen. Dus, laat ik het zo zeggen, de eerste 2 uur zullen er nog een bui kunnen vallen. Dus als je dan op pad gaat, zou nog een paar plumen nemen.
6: Maar volgens mij begint het 8:30 of zo.
8: Ja, hoe dichter bij 8:30, hoe kleiner de kans. Ik zeg nog niet dat het helemaal droog is, maar die buien gaan wel verdwijnen. En de tweede helft van de avond is het zeker droog. Het zal er net om lopen, dus het is goed om dan nog even de radar te checken. Maar ze worden steeds minder tegen die tijd. En ik zei het al, dan wordt het vannacht, loop vanavond vanavond is het zeker droog. Het wordt ook rustig vanavond, weinig wind. En vanavond de temperatuur ergens tussen de 16 en 17 graden rond de klok van 9 uur. En dan vervolgens vannacht blijft het droog. De lucht is vochtig, er gaat wat mist ontstaan. En morgen een redelijke dag. Dat wil zeggen, 's ochtends wat laaghangende bewolking, regionaal mist. Dat zit vooral in het oosten van de provincie, dat lost dan op. En dan heb je een mix van zon en wolken en de temperatuur die dan oploopt tot een graad of 21, wat aantrekkende zuidwestenwind. In de namiddag meer bewolking en morgenavond van noorden uit wat regen. En dan vervolgens een zondag met beduidend meer bewolking. Vooral in de ochtend is er wat regen mogelijk. Met een beetje geluk in de middag weer wat droger. Misschien een beetje vergelijkbaar met vandaag. En temperatuur dan een graad of 20. Dus wat betreft het weekend een tweedeling. De mooie momenten op de zaterdag. Wat minder, met vooral op de zondagmorgen.
6: Goed, ik bedank je bij deze, Gert.
8: Graag gedaan.
6: En een goed weekend gewenst.
8: Hetzelfde gewenst.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Hey Raymond!
17: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hey, Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Studio Steenbergen.
23: Met René Steenbergen.

0: Gay Giles Band heette ze en Centerfold. Ja, we kennen het allemaal wel, hè, dat er ergens bij jou in de buurt zo'n oud pand staat waar je heel graag eens binnen zou willen kijken. Nou, dat kan misschien wel. Tenminste, bij 190 monumenten, want die zijn dit weekend open tijdens de Open Monumentendag. De gemeente De Wolden is goed voor maar liefst 32 van dergelijke locaties. Dat is best veel, vertelt Sikke Bart Vrieling van de afdeling Erfgoed en Cultuurhistorie van De Wolden.
1: Ja, de gemeente De Wolden heeft wel redelijk veel monumenten. Vooral monumentale boerderijen, maar ook hele oude kerken en molens. En we hebben natuurlijk ook wat landgoederen. Dat is onder andere Dikningen en Huize Echten. En Huize Echten is nu in zo'n fase dat ze weer veerkracht heeft, omdat er nu een nieuwe functie in komt. Een nieuw eigenaar is er nu bezig om plan te maken om dat te ontwikkelen tot een hotel, kantoren, evenementen, wellness. Om dat mogelijk te maken is er dus een bouwhistoricus door de panden gegaan. Nou, en die bouwhistoricus die geeft zaterdag op vier tijdstippen rondleidingen om uit te leggen van wat hij heeft ontdekt. Dus die is zaterdag open. Dat is wel een van de trekkers.
2: Hoe lastig is het nog om die cultuurhistorie te behouden voor een gemeente als De Wolden?
1: Nou, het is best wel lastig, omdat de gemeente heeft ook niet oneindig geld of een. We zitten nu een beetje met de dak van de Nederlands Vervormde Kerk in Zuidwolde. Daar kunnen we nog aan doneren, want er moet een nieuwe leien dak op. Ja, nou, dat is best kostbaar. Ja. Dus die heeft ook allemaal activiteiten om geld op te halen. En het staat inderdaad zo'n onderhoud van zo'n kerk. Niet alleen steun van de overheid of van de gemeente, maar juist ook van in de provincie, maar ook van juist heel veel particulieren en gemeenteleden.
2: En dan dus, hoef je over 20, 30, 40 jaar geen Open Monumentendag meer te vieren. Want dan is het al gegaan, zullen we maar zeggen.
1: Het is gewoon moeilijk worden ook om vrijwilligers te krijgen of die daar zich inzetten. Nou, sommigen hebben wel heel molenaars, die ondersteunen we ook graag als gemeente De Wolden. Dus, ja. En musea. Dus
2: maar Sikke Bart, waar kunnen we vinden waar we terecht kunnen? Want u beschrijft heel wat verschillende monumenten waar we naartoe kunnen.
1: Heel veel
2: ik denk niet dat iedereen 32 locaties en festiviteiten bij af kan. Waar kunnen ze een keuze maken?
1: Je kunt op de website van gemeente De Wolden, dat is gewoon De Wolden, en dan opzoeken Open Monumentendag. Daar staat het hele programma. Of actief De Wolden.

0: Boy, Leon Moorman en Plattelaansgevoel. En daarmee is het bijna 11:06. Collega Robert Oosting die was vandaag weer volop op Tjak. En vanochtend, in alle vroegte, nam hij even een kijkje in Elim. Op Elim, moet je dan eigenlijk zeggen. Hè? Want daar is het hele dorp zich aan het opmaken voor het bloemencorso van morgen. En Robert vroeg aan deelnemer Lianne en Benjamins of ze eigenlijk wel genoeg dahlia's had om haar praalwagen mee vol te plakken.
1: Ja, we hebben de extra kring. Nou, zeker wel een krat of 10 extra.
2: Yeah. Dus, waar komt deze dahlia's voor te...
1: Elim hier van het land. Yeah. En dat ziet wel op de krat. Sint-Jansklooster, Eelde volgens mij, maar dat weet ik niet zeker.
2: Nee, maar het is altijd een handel hennen we den. Hè? Dus dat jullie dahlia's die gaan naar Sint-Jansklooster toe en naar Eelde toe. En dan komt er weer dahlia's rum vanaf Eelde hier naartoe. En...
1: Ja, ja nee, dat klopt. Yeah, dus vannacht om 12:00 toen kregen wij een appie van kunnen bloemen halen.
2: Yeah.
1: Dus toen hebben we ze vannacht gehaald. Een paar uren sleutel, maar dan hebben we vanmorgen weer een stad. Ja.
2: Het is toch wel een klein beetje gek werk, vind ik al die.
1: Is het ook.
2: Ongelooflijk veel werk. Ja. En in één dag is het bekeken, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou ja, de man de optocht. Ja. Dat doe je het voor.
2: Klopt.
1: Dus ja.
2: Ja.
1: En het is gezellig.
2: Dat geloof ik direct. Dat geloof ik direct. Ik zie hier al grote lachende snoeten in alle vroegte hier in deze loods.
1: Ja, ze zijn allemaal een uur eerder gekomen. Hè? Ja. Want we zullen niet maar 7:00 begonnen. Wij zullen om 8:00 beginnen.
2: Ja. En ik zie een politiek gemotiveerde kreet op de wagen staan. Dit is een wagen om de... Ja, ik denk de boeren hadden erin besteken.
1: Ja, ja. Klopt. Ja.
2: Zonder boeren geen voers die er met grote letters op. En dat wordt allemaal beplakt, allemaal in kleur. De dahlia's die worden allemaal weer sorteerd. En is de kwaliteit van een aangeleverde dahlia's die niet uit Elim komt trouwens ook een beetje fatsoenlijk?
1: Er zitten wel verschillen in. Ik vind...
2: dat dacht ik al.
1: Ik vind die van Sint-Jansklooster, die bent mooi.
0: Kijk, die moet je dus hebben. De dahlia's van Sint-Jansklooster. Morgen is het allemaal te zien op het Bloemencorso op Elim.

0: koptelefoon staat zo hard, maar dat wil je met deze klassieke. En dan gaat dat gewoon zo. Zo hard dat het allemaal een beetje rond begint te fluiten. Ja. Waterloo van ABBA. 6:06. We kunnen nog mooi even naar de sport. Naar het voetballen. Moet even kijken waar ik het heb staan. Want vanavond is het weer zover hoor. Wordt weer gevoetbald. FC Emmen. En daar zijn ze sowieso blij hoor. Want ze zijn uitstekend begonnen aan het seizoen. Ze staan derde in de keukenkampioendivisie. En vanavond dus een nieuwe pot. Thuis tegen de Graafschap. En met het vertrouwen zit het best goed hoor. Want ze zitten in Emmen na de wedstrijd van vorige week. Nog steeds een klein beetje op een roze wolkje. Vertelt sportcollega Jan-Willem Kralen.
1: Die spectaculaire 5-3 tegen Volendam. Sybrand Veldhuis die schitterde en deze week ook werd verkozen tot speler van de week in de hele competitie. Ja, de wereld ziet er gewoon rooskleurig uit in Emmen.
2: Ja, nou ja, dan stuurt Menno van Dam dezelfde elf misschien wel weer het veld op, of niet?
1: Ja, dat gaat hij doen. Daar was hij ook klip en klaar in. En dat betekent dus opnieuw dat Michael Breij op rechtsbuiten staat. Hij is de vervanger van Nelson Amadine. Dat was hij tegen Volendam ook al. Amadine raakte in de week voor Volendam geblesseerd. Ja, Breij kwam naar Emmen omdat Emmen een goed plan met hem had. Onder andere een belangrijke rol voor Breij op het middenveld. En nu gaat hij dus weer naar de voorste linie. En ik vroeg de aanvoerder dan ook wat hij daar zelf eigenlijk van vindt.
3: Ik heb zo vaak deze vraag gekregen. En ik heb altijd gezegd dat ik een middenvelder ben. Maar uiteindelijk is het altijd gedurende dit seizoen. Sta ik op 7, op 11. Valse spits ook gehad. 10, 8. Dus ja, het maakt me echt gewoon niks meer uit. En ik weet wat ik kan aan de rechterkant. De trainer geeft me een redelijk vrije rol. Dus ja, ik weet niet wat er wordt geschreven precies, maar ik vermaak me daar prima.
4: Ja, als ik inderdaad denk aan die wedstrijd van vrijdag, dan voel je het natuurlijk heel anders in dan een type Amadin.
3: Nee, zeker. Nelly is iemand met snelheid, met een actie. En ik heb meer gevoel aan de binnenkant. Daar voel ik me prettiger bij. En dat is, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Dus nee, we zijn twee hele verschillende spelers. Maar goed, ik had liever Nelly daar nog gehad. En ik zelf op 10. Maar goed, het is wat het is. En ik zal altijd mijn best blijven doen, op welke positie dan ook.
2: Ja, zeg Breij dus. En dan hebben we nog een net aangetrokken speler, hè? Touré. Hoe staat hij ervoor? Kan hij meedoen?
1: Ja, dat is dan misschien wel meer een type Amadine. Ook voor die rechterkant. Hij werd ook als vervanger gehaald na die blessure. Hij zit wel voor het eerst bij de selectie morgen. Maar Menno van Dam verwacht nog geen hoofdrollen voor hem. Hij heeft, voordat hij naar Emmen kwam, ook 2 weken niet met de groep getraind. En ja, dus is hij nog niet klaar voor heel veel minuten. Van Dam zei wel, ja, als hij begint te rennen, berg je dan maar. Het is een van de snelste spelers van de competitie, zo schijnt. En ja, nu zegt Van Dam nog, hij kan snel lopen, maar is ook nog heel erg snel moe.
2: Hey, wat verwacht je van vanavond, Amtal?
1: Ja, nou, de Graafschap is natuurlijk echt heel slecht aan het seizoen gestart. 1 punt slechts voor een ploeg die toch ook normaal gesproken altijd wel meedoet om de bovenste plekken in de keukenkampioendivisie. Ja. Nieuwe trainer daar, veel nieuwe, wat onbekendere spelers ook. De puzzel is daar nog niet in elkaar gevallen, mag je zeggen. Vorige week echt flink onderuit gegaan, ook bij Heracles Almelo. 5-0 werd het. Dus ja, tegen een Emmen vol vertrouwen, dan zou je makkelijk kunnen zeggen, ja, dat moet een zegen worden. Maar toch loopt het heel vaak anders. En zeker in de KKD, die competitie zit vol met verrassingen. Dus ik hou het heel voorzichtig op een gelijkspelletje.
0: Nou, we gaan kijken of dat vanavond allemaal gaat lukken. De aftrap van FC Emmen de Graafschap is om exact 8:00. En hier op de radio is alles vanaf 7:30 uiteraard weer live te volgen. Daarvoor is nog een uurtje muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Ik wens je daar heel veel plezier bij en een goed weekend.
5: Drenthe, hoor je wat er speelt in de provincie.
6: Het nieuws uit de regio.
5: Muziek in de Drentse taal.
6: En leuke prijzen.
5: Deze week maak je kans op
6: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
5: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
6: Dit is Radio Drenthe.
5: Altijd in de buurt.
7: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8:00. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
8: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonhoort. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonhoort giet het ook altijd deur.
9: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
10: Aan tafel!
11: Zo.
12: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
11: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
12: Heb je een nieuwe vriend, oma?
11: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
13: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Proef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Radio Drenthe.
26: Muziek voor volwassenen.
25: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Nadat zanger Danny Lane de Moody Blues verliet, zorgde zijn opvolger Justin Hayward voor een totaal andere sound. En hij schreef ook meteen een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en België, een nummer 1 in 6 in Zwitserland, 9 in Argentinië, 19 in Engeland, 21 in Duitsland, 30 in Canada en 101 in Amerika. De Moody Blues, Nights in White Satin.

The Moody Blues, Nights in White Satin. Singer-songwriter Patty Griffin uit Maine vestigde zich in Nashville East, waar alle Americana en alternatieve country-artiesten woonden. Dit komt van haar album Thousand Kisses. Patty Griffin, Stolen Car.

Betty Griffin, Stolen Car. Na het vertrek van gitarist Mick Taylor oefende Rory Gallagher 3 dagen met de Rolling Stones. En hij maakte een grote indruk als gitarist, maar Mick Jagger en Keith Richards vonden dat hij als persoon niet bij de band paste. Rory Gallagher overleed in 1995 op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson. In de jaren 70 wilden de bands uit de 60s steeds nadrukkelijker laten horen hoe goed ze waren. De nummers werden langer, men streefde naar thema-albums en zelfs naar rockopera's. En ook Hans Vermeulen deed daaraan mee. Geen commerciële hits meer, maar nummers met inhoud. Dit nummer eindigde 11 in de nationale top 40. The Sandy Coast, Capital Punishment.

The Sandy Coast, Capital Punishment. Beth Hart, dat is de diva van Profolk Records. En voor opname worden er topmuzikanten uit alle hoeken van Amerika ingevlogen. Voor het album You Still Got Me had ze zelfs de beschikking over 4 gitaristen. Doug Lancio, Randy Flower, Slash en Eric Gales. Beth Hart, You Still Got Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Marshall Tucker Band is het album van deze week. En The Marshall Tucker Band is geen single band, maar de albums zijn wel bestsellers. De albums A New Life, Where We All Belong, Searching for a Rainbow, Long Hard Ride, Together Forever en Carolina Dreams leverden gouden platen op. The Marshall Tucker Band, When Love Begins to Fade.

The Marshall Tucker Band, When Love Begins to Fade. The Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville, twee Schotse gitaristen en saxofonist Simon Anthony. Dit komt van het album Lie to Me, The Stumble, Big Better Love.

De Stumble, Big Bad of Love. Living Blues uit Den Haag, dat was in de 60e jaren een echte topband met zanger Nico Christiaansen, mondharmonica-speler John de Grand, drummer César Zuiderwijk en gitarist Ted Oberg. Living Blues, Murphy McCoy.

Rhythm Blues, Murphy McCoy. Joe South uit Atlanta schreef grote hits. Hij schreef Games People Play voor zichzelf, Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal, Hush voor Deep Purple en Rose Garden voor Lynn Anderson. En hij was tevens ook nog gitarist voor Bob Dylan en Simon & Garfunkel. Maar hij maakt ook nog een hele mooie serie albums. Dit komt van zijn album Games People Play. Joe South, For the Love of a Woman.

Banjo Sound, For the Love of Woman. Het is een nummer van Harry Musquet en Ilko Gerling uit 1968... en het werd een bescheiden hit voor de Drentse bluesband. Het nummer eindigde 37 in de nationale top 40. Kiwi and the Blizzards, Nostalgic Toilet.

Cuby and the Blizzards, Nostalgic Toilet. Het was een grote hit voor The Animals en soulzanger Eddie Floyd wilde de hit niet kopiëren. Hij maakte er een geheel eigen nummer van. Er bestaan overigens 290 covers van dit nummer, onder meer van Carla Thomas, The Mercy Beats, Little Richard, The Righteous Brothers, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Van Morrison, Rod Stewart, John Lennon en Paul McCartney. Maar dit is Eddie Floyd, Bring It On Home To Me.

Eddie Floyd, Bring It All Home To Me. Johnny Nash uit Houston scoorde in Engeland beter dan in Amerika. En dat gold ook voor deze single. De single eindigde 26 in Engeland en 66 in Amerika. En het nummer werd ook nog opgenomen door Herman Hermits, Otis Redding, Brian Ferry, Sam & Dave, Don McLean, Michael Bolton, Rod Stewart en Paul Rodgers. Johnny Nash, Wonderful World.

Johnny Nash, Wonderful World. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is misschien wel de mooiste compositie van Sam Cooke. Dit is de Amerikaanse soulzanger Brandon Wood. A Change Is Gonna Come.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
12: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
11: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
13: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
11: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: Zo34. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van FC Emmen Live hier op Zo34 en RTV Drenthe. Waar we natuurlijk gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van de Graafschap die op bezoek komt bij FC Emmen. Voor ons in het stadion zit Jan-Willem Kralen. Goedenavond, Jan-Willem.
3: Hey Michel, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, Jan-Willem, het kan niet anders. Of de stemming bij Emmen is op haar best. De muziek wel in ieder geval, hoor ik.
3: Ja, de muziek is vrolijk en de stemming is inderdaad dik in orde hier. Dat viel me gisteren op de laatste training ook al op. Toen scheen het zonnetje ook nog heerlijk gisterochtend. Was het echt prima. Toeval ook voor de supporters die toch ook wel weer met een aardig groepje dan langs de lijn staan. Op zo'n donderdagochtend. Ja, de velden waren eigenlijk perfect. En dus was er niet zo heel veel te klagen voor trainer Menno van Dam. Ja, toch wel een smetje nog hoor op die laatste training. Het uitvallen van Dirk Baron, de tweede doelman van FC Emmen. Je weet, Sam Cassis is de eerste doelman. De huurling van FC Twente. Maar Baron, zo hoorde je, was toch ook wel goed bezig. Maar hij is er waarschijnlijk voorlopig niet bij. Of voorlopig, dat weten we wel zeker. Maar het gaat normaal gesproken maanden duren voordat Dirk Baron weer terug is. Achillesweesproblemen. Uiteindelijk verliet hij op krukken ook het stadion hier voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Dus dat was wel een smetje op een verder ja, rustig verlopen voorbereiding naar deze wedstrijd. Vorige week natuurlijk hier die spectaculaire 5-3 tegen FC Volendam. 4 keer winst al in 5 wedstrijden dit seizoen. Sybrand Veldhuis, ja, speler van de week in de hele competitie. Een hoofdrol voor hem vorige week. Nee, de wereld ziet er echt rooskleurig uit hoor, hier in Emmen.
2: Ja, en als we het over die Sybrand hebben, Sybrand Veldhuis. Is dat nou de revelatie van dit seizoen aan het worden? Of is dat nog een beetje vroeg?
3: Ja, het is nog snel natuurlijk. Maar ja, van hem hadden we misschien nog niet zo'n hoofdrol verwacht in dit stadium. Want hij werd opgepikt bij Cambuur, waar hij eigenlijk overbodig was. Zijn potje speelde in Jong Cambuur. 1 schamel invalbeurtje afgelopen seizoen in Leeuwarden. Daar dus geen vertrouwen in de Vries. En Veldhuis kwam hier eigenlijk heen met het idee om eerst maar eens een jaartje te wennen aan, ja, aan echt aan profvoetbal, aan niet meer in de jeugd spelen. Maar met volwassenen de strijd aangaan. Gaf zichzelf echt de tijd om te wennen aan dat alles. Maar hij stond naar eigen verrassing direct in de basis. Gelukje gehad natuurlijk omdat Abdoulatif in die laatste oefenwedstrijd tegen Almere City een tikje kreeg. Want dat was eigenlijk de beoogde linksbuiten. Maar Veldhuis heeft zijn kans meer dan gegrepen met vorige week natuurlijk als hoogtepunt. Ja, die glansrol tegen Volendam en met name zijn tweede goal was er natuurlijk eentje van absolute schoonheid. Eerst de panna en daarna de afronding. Ja, daaraan zag je wel hoe lekker deze creatieveling in zijn vel zit. En ja, dan heb je heel veel aan zo'n speler. Ook al had je dat van tevoren misschien niet direct aan zien komen.
2: Nee, precies. En zometeen gaan we natuurlijk hebben over ja, de formatie. Maar laten we eerst heel eventjes naar een plaat gaan als jij dat goed vindt, Jan-Willem.
3: Zeker weten.
2: Nou, top. Gaan we naar This is the Life van Amy McDonald. Op Zo34 en RTV Drenthe. En zometeen terug Jan-Willem Kralen vanuit het stadion De Oude Meerdijk. Gaan we verder met de voorbeschouwing hier op die wedstrijd om 8 uur. FC Emmen, De Graafschap.

0: Amy McDonald's op Show 34 en RTV Drenthe. Maar we terug gaan naar het stadion, de Oude Meerdijk, Jan-Willem Kralen. Want ja, het lijkt me er niet op dat de trainer Menno van Dam gaat sleutelen aan de formatie na de successen van de afgelopen tijd, hè?
1: Nee, en daarom gaan we vandaag dezelfde elf zien als afgelopen week. Tegen Volendam moest Van Dam natuurlijk wel ingrijpen. Omdat een paar dagen daarvoor rechtsbuiten Nelson Almadin geblesseerd raakte. Hamstringklachten. Hij wordt over een week of 6 tot 8 pas terugverwacht. En dus moest Van Dam nadenken over hoe hij die rechterflank wilde gaan invullen. Bij het sluiten van de transfermarkt werd er nog wel een nieuwe snelle rechtsbuiten opgepikt. Maar die speelt nog niet. Nee, Michael Breij werd het slachtoffer. Hoewel dat misschien niet helemaal het goede woord is. Maar Breij kwam toch naar Drenthe met het idee vooral op het middenveld een belangrijke speler te worden. En dat was hij natuurlijk ook in die eerste paar wedstrijden. Toen hij het middenrif vormde samen met Casper Staring en met Freddy Kwispel. Maar Van Dam en Breij zijn eens gaan zitten en zijn toch tot de conclusie gekomen dat Breij de missing link moet zijn aan die rechterkant. Net als vorige week. En dat Michael Breij dus in ieder geval de komende weken weer de rechtsbuiten is. En hij moet dus zijn favoriete plekje weer verlaten. En ik vroeg hem gisteren, aanvoerder Michael Breij, wat hij daar zelf nou eigenlijk van vindt.
2: Ik heb zo vaak deze vraag gekregen. En ik heb altijd gezegd dat ik een middenvelder ben. Maar uiteindelijk is het altijd gedurende dit seizoen. Sta ik op 7, op 11. Valse spits ook gehad. 10, 8. Dus ja, het maakt me echt gewoon niks meer uit. En ik weet wat ik kan aan de rechterkant. De trainer geeft me een redelijke vrije rol. Dus ik weet niet wat er wordt geschreven precies. Maar ik vermaak me daar prima.
3: Ja, als ik inderdaad denk aan die wedstrijd van vrijdag. Dan voel je natuurlijk heel anders in dan een type Almadin.
2: Nee, zeker. Nelly is iemand met snelheid, met een actie. En ik heb meer gevoel aan de binnenkant. Daar voel ik me prettiger bij. En dat is, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Dus we zijn twee hele verschillende spelers. Maar goed, ik had liever Nelly daar nog gehad. En ik zelf op 10. Maar goed, het is wat het is. En ik zal altijd mijn best blijven doen, op welke positie dan ook.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi om te horen van Michael. Hey, en want nu hebben we het natuurlijk over die aanval. Want er is een aanvaller aangetrokken, Touré. Ja, wat is er eigenlijk voor een aanvaller? Hoe staat het daarvoor mee voor eigenlijk?
1: Ja, Nelly is dus Nelson Almadin, waar Brian het net over had. En Touré is denk ik niet helemaal een vergelijkbaar type. Wat je vooral over die jongen hoort is dat hij gruwelijk snel is. Rent 37 kilometer per uur. Nou, dat is als je aan atletiek meedoet ook wel een aardige track record. Maar hij is nu vooral ook nog snel moe, zegt Menno van Dam. Hij is snel, maar hij is ook snel moe. En als hij begint te rennen en op snelheid te raakt, dan houdt dus eigenlijk niemand hem bij. Het is ook wel een speler waar vorige week door de beleidsbepalers hier aan de Oude Meerdijk ook al wat opmerkelijk op werd gereageerd. Zo van hij is gekomen. Maar het is nou niet direct de speler die we voor ogen hadden. Dat komt ook wel weer omdat dat Arjen van der Heijden was. Maar goed, die is niet gekomen. En deze Safian Touré wel. Zit vandaag voor het eerst bij de wedstrijdselectie trouwens. Zou een rolletje kunnen spelen. En hij gaat in ieder geval morgen ook bij de belofte van FC Emmen zijn minuten maken. In de laatste 2 weken bij FC Köln heeft hij ook geen groepstrainingen meer meegemaakt. Dus die moet worden klaargemaakt hier voor het echte werk. En dat zou dus vandaag kunnen. Maar een hoofdrol krijgt deze Touré vandaag nog niet.
0: Nou ja, goed, gaan we zo meteen inzoomen op die hoofdrollen die vandaag allemaal op het veld staan. Dan gaan we eerst eventjes naar muziek, want dit is Suzanne en Freek met 100 keer.

0: Ja, waar het een beetje donker wordt hier in Emmen en in heel Drenthe, ga ik vanuit. Gaan we terug naar het stadion, want daar zit Jan-Willem Kralen voor ons. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat verwacht jij van vanavond?
1: Ja, dat is dan misschien wel een 1-2'tje als je kijkt naar de vorm van beide ploegen natuurlijk. Maar goed, het is de keukenkampioen-divisie. Gebeuren iedere week de meest krankzinnige dingen. Dus ja, natuurlijk zullen de meeste mensen een 1'tje op hun totalformulieren invullen. Maar ja, verrassingen zijn natuurlijk niet uit te sluiten. Ook niet vanavond in een stadion dat, als ik me goed heb laten informeren, wel weer aardig vol gaat lopen. Ruim 7000 toeschouwers worden er verwacht. Het uitvak stroomt vol. Ja, daar kun je de graafschap, dat kun je natuurlijk aan de graafschappen ook wel overlaten. De superboeren altijd fanatiek meereizend met hun ploeg. En vandaag zal de vocale ondersteuning vanuit de hoek van het stadion ongetwijfeld ook weer uitstekend zijn. En ik zie dat het uitvak nu inderdaad ook aan het volstromen is. En dat de laatste bussen gearriveerd zijn. De Graafschap slecht aan het seizoen begonnen. 1 puntje uit 5 wedstrijden. En dat terwijl er toch wel wat van dit seizoen wordt verwacht in de Achterhoek. Met Thomas Duivenvoorde. Een trainer die het bij Quick Boys in het amateurvoetbal uitstekend heeft gedaan. Ook begeerd werd door meerdere ploegen. Uiteindelijk koos hij voor de Graafschap. Waar hij afgelopen seizoen als assistent onder Marinus Dijkhuizen al een rol had. En toen stond al vast dat Duivenvoorde dit seizoen de hoofdtrainer in Doetinchem moest zijn. En er werd flink wat geld opgehaald. En dus leek er ook wel wat te besteden op de Vijverberg. Maar tot dusver gaat het dus stroef. Vorige week een 5-0 zepert bij koploper Heracles Almelo. Ja, dat is sowieso een ploeg die iedereen vermosselt die op hun pad komt. En ja, aan de andere kant kun je dus daar misschien niet al te veel van zeggen. Maar Emme is in ieder geval op voorhand de ruimtefavoriet tegen de Graafschap. En dat is ook wel eens anders geweest.
0: Ja, en kijken naar het elftal van Menno van Dam. Die wijzigt dus niet. Kun je ons nog één keer meenemen naar die basiself van vorige week?
1: Ja, die basiself van vorige week en dus van deze week is die met Sam Kassis in het doel. Een doelman die vaak moet vissen, maar het vertrouwen gewoon krijgt. Zeker dus nu Dirk Baron geblesseerd is geraakt. Achterin opnieuw Luca Everink, die ook wel baat lijkt te hebben bij het ontbreken van Almadin. Met zijn aanvallende rol nu Breij wat meer naar binnen speelt. Centraal achterin Joshua Muke en Yannis Delelom. En aan de linkerkant Brian van Hoven. Het middenveld dus met Alessandro Hojabapur. Hij is in het elftal gekomen op de plek van Michael Breij. Speelt iets anders dan Breij. Iets behoudender naast natuurlijk de nummer 6 die daar ook al staat. En dat is Kasper Staring. En op 10 Freddy Kwispel. 6 doelpunten. Topscorer van FC Emmen. Achterspits Jack Hoepeloff. Vanaf links dus Sybrand Veldhuis. En vanaf rechts Michael Breij op de bank. Ligt ik er 1 iemand uit. Dat is Aaron Wankie. Hij is erbij gekomen als extra doelman op de bank. Terwijl de selectie van de Graafschap nu richting het uitvak gaat. Daar niet in de basiself Gijs Bonk. De verdediger die afgelopen zomer FC Emmen verruilde voor de Achterhoek. Hij zit op de bank.
0: Nou, top. Dan gaan we zo meteen natuurlijk kijken naar die. Nou ja, jij gaat kijken naar die wedstrijd en wij gaan luisteren naar die wedstrijd. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de plaat der platen luisteren. Daarna met het nieuws en het, de reclame. En dan zijn we bij jullie terug. Dit is Daniel Loos met Hier kom ik weg.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: Soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazinaveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Heller en Heller.nl.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Dit is Zo34.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
8: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
7: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
9: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
7: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een auto. Nou, ik heb hier nog eentje voor een zacht prijsje. Uitgevoerd met remmen, stuurwiel, rubberen banden, 2 stralende koplampen, moet je kijken. Hè? En weet u wat? U krijgt van mij nog een half uur garantie bovenop. Wat dacht u ervan? Hè?
11: Ja hoor, hè. Als je echt voor het beste kiest, dan kies je voor Misker. Autobedrijf Misker. Daar kom je verder mee.
12: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
13: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area Zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area Zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja, ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
14: Kijk, bij Expert en Emme komen alleen de echte filmfans. De keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte Expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emme wijzer van.
15: Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Expert Emmen. Zo34 en RTV Drenthe.
16: FC Emmen Live.

0: De prachtige klanken van Taylor Swift op Zo34 en Edwin Drenthe, waar wij terug gaan naar de goede klanken, de mooie klanken van Jan-Willem Kralen in het stadion, de Oude Meerdijk. Jan-Willem, we zijn, gaan bijna beginnen.
1: Ja, 1:08 en spelers op het veld. Een mooie opkomst hoor, met een doek van de Zuidtribune. Terug door het begin staat erop, altijd trouw, Zuidtribune. Met ook wat regen nu vanuit de hemel. De mat wordt nog even extra gesproeid. Zo zou je het ook kunnen zien. En FCM gewoon in het thuistenu tegenover de Graafschap in het blauw. En als de TOS dan is geweest, dan kunnen we zien of Emmen inderdaad in de tweede helft richting die fanatieke Zuidtribune speelt. En die Zuidtribune is goed volgestroomd. Mensen daar in de hoek lijken er zin in te hebben. En ook het uitvak. Bommetje vol, veel vlag vertonen. Mooie megasjaal, zo zou je het wel kunnen omschrijven aan de voorzijde van het uitvak. Met daarop de naam van de club. En inderdaad, FC Emmen in de eerste helft richting dat uitvak. Om in de tweede helft richting de fanatieke aanhang te spelen. En die aanhang die gaat springend aan de wedstrijd te beginnen. En zo zit het over het algemeen wel vrij vol hier hoor. Zeker als je dat vergelijkt met het einde van afgelopen seizoen. Maar ook de eerste thuiswedstrijden van de competitie liep het Emmer publiek nog niet altijd warm. Voor het elftal van Menno van Dam. Maar de ploeg heeft natuurlijk aan klantenbinding gedaan de afgelopen weken. Zeker vorige week tegen FC Volendam. En dan zullen toch steeds meer mensen het gevoel krijgen van ja, daar wil ik bij zijn. Zeker op een avond als deze. De temperatuur is aangenaam. De tegenstander is aansprekend met de Graafschap. En dan gaat het hier toch alweer een stuk meer richting een vol huis. Hoewel er nog voldoende plaatsen over zijn. De eerste vrije trap is in de tussentijd gegeven aan de Graafschap. Met daarachter verder de Jong. De man met rug nummer 10. De meest aanvallende middenvelder. Was geblesseerd en is nu terug in de basiself van de Graafschap. Daar gaan twee handen de lucht in. Het is Kaya Simons. De linksback die uiteindelijk trapt. Die doet dat dramatisch op de borst van Michael Breij. Dan probeert Emmen direct Sybrand Veldhuis weg te sturen. Dat lukt niet. Gaat de bal richting Kania, de spits van de Graafschap. En is hier de ploeg uit Doetinchem met het voorzetje. En uiteindelijk komt hij voor de voeten van Muke. Die kan vooruit spelen. Breij in duel daar. Er wordt ook een sliding gemaakt op dat natte gras. En de Graafschap heeft de bal op de helft van FC Emmen weer veroverd. Maar dan Quispol die iets ziet wat niemand anders ziet. Ja, is het nou een paas of een doelpoging? Het wordt uiteindelijk een bal die kort over het veld scheert. En ik denk nog zelfs een ingooi oplevert voor de Graafschap inderdaad. Een rare bal hoor van Quispol. Het leek me niet direct een poging op doel. Anders was het wel een hele flinke misbeheer van de man die dus al 6 keer scoorde dit seizoen bij FC Emmen. Ook vorige week tegen Volendam in blakende vorm. Net zoals bijvoorbeeld Sybrand Veldhuis die nu geschaduwd wordt door Nolan Martens. Dat is de verdediger die de Graafschap recent terughaalde van Excelsior. De bal nu bij FC Emmen. Kunnen we zien wat de Graafschap dan wil. Het wacht in ieder geval de ploeg op. De combinaties zijn daar en Van Hoven doet mee in aanvallende zin. Michael Breij helemaal naar binnen gekomen. Staring, de korte combinaties. En op rechts is dan wel wat ruimte voor Everink. Maar de controle is lastig. Rojabapur daar erbij om het spel weer te kunnen verplaatsen. En via een hakje houden Emmen die bal dan ook in bezit. Maar daar was wel duidelijk wat de rol is van Breij. Een vrije rol namelijk. Want nu komt hij zo'n beetje op de 8-positie weer uit. Om daar ook aanspeelbaar te kunnen zijn. Maar die paas komt niet aan. Staring pikt dan weer op. En dan is daar wel ruimte weer voor Everink. Omdat Breij dus iedere keer naar binnen komt. Ligt daar aan die rechterflank wel ruimte voor de rechtsback om op te stomen. Het is ook de opdracht die hij meekrijgt van Van Dam. Maar deze bal was te hard. Everink bij 3 doelpunten betrokken vorige week. 2 keer met een assist. Kon naar hartelust naar voren. Ook omdat Volendam niet echt met een linksbuiten speelde. Maar meer met een extra middenvelder. Toen in de vorm van Alex Plat. Nu staat daar Toivo Mero. Een 18-jarige Fin. Aan de linkervoorzijde bij de Graafschap. Dat is wel iemand die de linkerkant meer bezet houdt. dan Plat dat vorige week deed. FC Emmen, ja, gewoon weer het balbezit opeisend. Paasje nu naar Kwispel. Iets te hard. Daar stapt Thomas Kok in. Maar weer is de tweede bal direct voor Emmen. Dat over de middenlijn staat met het hele elftal. En Didelom kan nu weer intribbelen. Van Hoven staat ook alweer vrij diep. Gaat dan de actie aan. Kap naar binnen en heeft hem nu vrij voor het rechterbeen. Het wordt een balletje met links. Kwispel probeert hem dan terug te geven aan Brian van Hoven tussendoor. Dat mislukt, maar dan verdedigt Sybrand Veldhuis alweer terug. En hoewel de assistent scheidsrechter hier de ingooi aan Emmen geeft, is het de scheidsrechter van dienst, Stan Teuben, die had gezien dat die bal naar de Graafschap moest gaan. Deze ingooi wordt dan weer even teruggefloten omdat er een tweede bal in het spel ligt. En aan de zijlijn bij de dugouts er ook een paar paraplu's de lucht in, omdat het heel lichtjes regent hier boven de Oude Meerdijk. Nu is de ingooi verkeerd van die Belgische rechtsback Nolan Martens, waardoor hij alsnog naar FC Emmen gaat. Goed, kort gedaan richting Delelom. Die speelt weer naar Muke, die nog altijd de voorkeur krijgt rechts centraal in de verdediging. Ondanks die vele tegendoelpunten is de achterhoede dus ook ongewijzigd gebleven. Hoewel Rodney Kongolo en ook Christian Østergaard, die weer fit aan het worden is, misschien wel azen op dat plekje. Hier voor het eerst Cooper Love, de man die een jaartje bij de Graafschap speelde op huurbasis, geeft even aan te worden vastgehouden. Maar dat is niet het geval. De bal is alweer naar voren gespeeld door de Graafschap. Maar ook alweer opgepikt door de achterhoede van FC Emmen. En zo bepaalt de thuisploeg voorlopig het tempo in de wedstrijd. Goede bal dit op Kasper Staring. Terugleggen is dan niet goed. Op de rand van de 16 meter had Kwispel wel weer ongelooflijk veel ruimte, zeg. Om eventueel ook weer snel uit te kunnen halen. Het gebeurt niet, omdat die paas van Kasper Staring erg onzorgvuldig was. De defensieve middenvelder die hier ook alweer de bal heeft gevraagd van Muke en heeft gekregen. Everink weer naar Muke. Een beetje lastig. En dus speelt Muke hem voor de zekerheid maar richting Ties Wiegers. Slordig aan die rechterkant van FC Emmen. En voor het eerst eigenlijk de bal nu in de handen van Wiegers. De doelman die een kind van de club is bij de Graafschap. Dat nu weer kan proberen om ook maar de middenlijn over te komen. Lukt niet. Meerstad verliest de bal. Brei dan weer helemaal in de as. Goede paas op Cooper Love. Maar die kan hem niet onder controle krijgen. Waardoor de Graafschap er met dat centrale duo met Besselink en ook met Thomas Kok en dus niet met Gijs Bolk ertussen kan zitten. De Graafschap nu naar die rechterkant, naar Martens. Dan is daar Meerstad, middenvelder, een jaar geleden al overgekomen vanuit het amateurvoetbal. Dan gaat het uiteindelijk bij de Graafschap naar de linkerkant. Zijn daar voor het eerst de bewegingen. Is daar alle ruimte nu voor die voorzet. Die komt ook daar bij de tweede paal. En dan komt een goal. Jazeker, omdat Martens kan terugkoppen. Dat veel te makkelijk kan doen. En bij de tweede paal staat de Duitse spits Julian Kania. En hij maakt de goal voor de Graafschap. Het gebeurt in de 7e minuut. En het gaat echt veel te makkelijk. Dat begint al bij die voorzet. Die door Mero heel makkelijk en geheel vrij gegeven kan worden. Kap naar binnen. Heeft de bal goed voor het rechterbeen. Martens kruipt er uiteindelijk achter de rechtsback. En terugkoppen naar Kania. En dat is dan een simpele goal voor de spits die overkwam van Arminia Bielefeld. En zo kijkt FC Emmen, dat eigenlijk 5 minuten lang dicteerde, toch tegen een snelle achterstand aan. Tegen het geplaagde de Graafschap. De aftrap weer met Cooper Love, met Staring en met Hojabapur. Maar daar zag de achterhoede van FC Emmen er opnieuw niet goed uit. En we weten één ding al zeker. FC Emmen gaat opnieuw de nul niet houden. Na dik 7 minuten. De Graafschap op voorsprong hier op de Oude Meerdijk.

0: Lost Frequencies en zonderling Crazy op 37. En Edwin rent het snel terug naar het stadion. Is er alweer gescoord? Ik denk het helaas niet. Nog steeds een 0-1 achterstand, gok ik.
1: Dan had je het van me gehoord, Michel. 0-1 na 10 minuten voetbal. Het is de eerste keer dat FCM in dit seizoen in eigen huis op achterstand komt in die twee uitwedstrijden. Gebeurde het bij beide keren. En in Venlo kwam het natuurlijk niet meer goed. Alleen bij Jong Ajax draaide FCM die achterstanden om. Maar ik ben benieuwd hoe de ploeg daar mee omgaat. Na die prima openingsfase is dit een slordige paas van Kwispel. Net zagen we al dat Dede Lom bij het indribbelen van de bal werd gegleden door Björn van Zijl. Waar ook zomaar een counterkans voor de Graafschap uit had kunnen komen. Wat slordigheden dus bij de thuisploeg na dat goede begin. Hier is het doorjagen op Wiegers. Ja, het gras is nat. Dat merkt Veldhuis nu ook. Die op de kont een aantal meters glijdend aflegt. Maar er uiteindelijk niet tussen heeft kunnen zitten. Toch is de bal alweer voor Emmen. Omdat die bal uit is geweest. En Emmen wil dan ook rap weer die bal in de ploeg brengen. Om ook weer aan een nieuwe aanval te kunnen beginnen. Met Muke en met Dede Lom. Zij staan aan de basis van de meeste aanvalsopzetten. Nu is het Van Hoven die met een lage voorzet komt. En die wordt weer bij de eerste man verdedigd. Het viel toch vorige week ook al op hoor, bij Branje van Hoven. En ook al in eerdere wedstrijden moet ik zeggen. Komt talloze keren door over die linkerkant. Haalt dan ook de achterlijn wel. Maar een voorzet die een medespeler bereikt. Dat hebben we nog weinig van hem gezien. Dus echt meer uit te halen. Wordt de elftal van Van Dam. Als je zo vaak doorkomt, dan moet de voortzetting daar ook zijn. Nu geeft hij mee aan Veldhuis. Binnendoor terug naar Van Hoven. Dit is goed gedaan. En dit is dan zo'n moment dat hij de achterlijn haalt. Even lijkt hij een misser te maken in de aanname. Dan op de achterlijn alsnog de voorzet. En dan is die ruimte daar eigenlijk niet meer. En is het enige dat Emmen eraan overhoudt. Een hoekschop. Een aardige combinatie tussen Veldhuis en Brian van Hoven. En de corner dus voor Emmen. Met achter die bal hoort Jabberpoer. Nee, het is Breij die hem kort neemt. De combinatie en dan komt hij helemaal naar binnen. Michael Breij gaat schieten vanaf die positie. Nee, dat niet. Kapt, legt hem dan neer voor Staring. Die kan wel uithalen. Staring. En die bal wordt daar door Martens geblokt. En die viert dat als een doelpunt. Want die bal leek onderweg naar de hoek. Totdat Nolan Martens daartussen zat. Voor Wiegers staat hij. En via de voet van Martens is het opnieuw een hoekschop weer met Michael Breij. Net dus de variant. Nu kijkt hij naar de mensen voor de goal. Is de bal bij de eerste paal. Wordt hij maar half geraakt. En is daar op rand 16 Van Hoven die er als eerste bij zit. Dan kan Emmen door. Rechterkant veld met Koepelhof. Gaat naar binnen. Jack Koepelhof lijkt wat te veel. Dan komt hij alsnog tot een doelpoging. Maar wordt die dan ook weer geblokt. Die bal een sterke fase nu. Met drang naar voren van Emmen. Een hoekschop nu aan de andere kant. Aan de kant van het uitvak. En van het scorebord. Met opnieuw Michael Breij. Die dus nu even de oversteek moet maken. Terwijl het van wat zachte regen langzaam maar zeker naar een serieuze bui gaat. Hoor. Hier zal ook zijn weerslag hebben op het spel. Dit is een corner die goed is. Koepelhof niet. En ook Kwispel niet. En uiteindelijk Staring. Met een poging vanaf de rand van de 16 meter. Drie corners. Drie verschillende varianten. Met drie keer dus Michael Breij als aangever. Nu een lage bal voor. Daar leek Koepelhof vrij te komen. Op de 5 meter werd zijn poging geblokt. En kon ook Kwispel zijn voeten niet lekker tegenaan zetten. Maar een goede fase dus na die tegengoal van de thuisploeg. Van Dam meldt zich met rood-witte paraplu aan de zijlijn. Om nog directer betrokken te zijn bij het spel van zijn ploeg. Lange bal van de Graafschap richting doelpuntenmaker Kania. Staring wint dat kopduel. Dan gaat die bal weer hoog het middenveld in. En is daar Everink die uitstapt. Maar alsnog de Graafschap over de linkerkant met die Toivomero. Maar die wordt nu van de bal gezet door Everink. Inderdaad, hij was het. Hij levert hem in bij Alessandro Hojabapur, de Canadees. En die dribbelt dan rustig de middenlijn over. Met aan de rechterkant weer Everink bij zich. En ook weer opnieuw Alessandro Hojabapur in het elftal gekomen. Dus sinds afgelopen week met de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Dede Lomdam paasje naar Van Hoven. Lijkt wat hard, is ook te hard. Het enige wat Dede Lom kan is voorkomen dat het een doeltrap wordt. Maar de Graafschap een ingooi laten nemen. Helemaal in de hoek daar bij de cornervlag. Het lijkt met de minuut harder te gaan regenen trouwens in Emmen. Waar ze het in het uitvak vooral uitstekend naar de zin hebben. Want de Graafschap, dat zo smacht naar de eerste zegen van het seizoen, staat hier in Emmen op voorsprong. Dede Lom naar Staring, die struikelt dan, raakt Meerstad ook. Maar het spel gaat verder. Maar bij Meerstad is ongelooflijk veel pijn. En dan moet je het spel denk ik stilleggen. En dat gebeurt ook. Meerstad in hevige pijn grijpt naar de knie, denk ik. Het ziet er niet goed uit hoor, voor Jason Meerstad. Ongelukkig duel waar Staring op de grond terechtkomt. En dan Meerstad raakt. En in plaats van een tegenstoot wordt het nu een blessurebehandeling voor de middenvelder van de Graafschap. Dat dus na 16 minuten hier in Zuidoost-Drenthe op 0-1 staat door het doelpunt van de spits, de Duitser Julian Kania. FC Emmen, de Graafschap is 0-1.

0: Agda en de Munnik met de kapitein deel 2. We gaan terug naar het stadion, want hoe is het afgelopen met Jason Meerstad, Jan-Willem?
1: Nou, niet goed, want die is volledig ondersteund naar de zijlijn gegaan. Ik denk serieuze knieproblemen, als ik dat vanaf deze afstand zo mag inschatten. Moet ik misschien niet doen, maar het zag er niet lekker uit hoor, voor die Jason Meerstad. Invaller is Gijs Bolk. De man die afgelopen zomer natuurlijk nog ervoor koos om zijn contract in Emmen niet te verlengen, maar de stap naar de Graafschap te maken. Stond ook al in de basis dit seizoen en hij staat nu links in het hart van de verdediging. Dat betekent weer dat Thomas Kok die rol op het middenveld moet overnemen. Emmen, ja, valt het eigenlijk weer aan zoals die eerste 5 minuten voor die goal ook waren. Met het rondspelen, met het zoeken naar de voorwaartse. Ook nu gebeurt dat weer. Koepelhof probeert aanspeelbaar te zijn. Vrij met het hoofd, Bolk ook. En dan probeert de Graafschap weer op te ruimen. Staring, is dit buitenspel? En het antwoord is ja, buitenspel voor Jack Koepelhof. Die een jaartje op huurbasis dus in Doetinchem speelde. Daarna een jaartje Roda JC. En nu speelt hij onder contract bij FC Emmen. Waar hij met name natuurlijk uit bij Jong Ajax op schot was met 3 doelpunten. Veel ruimte in de as nu voor Hodjabapur. Pakt ook wat meters en zijn paasje tussendoor. Ja, is wel aardig gezien op Freddy Kwispel die daar achter Cooper Love opduikt. Maar uiteindelijk ook weer een te harde paas. Ja, te hard speel je al snel. Op dit veld dat langzaam maar zeker helemaal doordrenkt raakt van de regen. 20ste minuut en constant. Dus de hemelsluizen open. Het speelbeeld verandert niet, want Emmen valt weer aan. Weer met Graafschap. Ver terug probeert het compact te houden, zodat Emmen er lastig doorheen weet te komen. En zo'n paas ook wel loopzuiver moet zijn, omdat de ruimtes er gewoon amper zijn. Misschien vindt Dedelom het. Dedelom, dit is wel aardig. Maar de paas van Breij dan weer. Achter Jack Koepelhof. Eerste paas prima. Maar dan de voortzetting. Breij geeft aan dat de ploeg door moet gaan. Op deze manier speelt weer heel ver naar binnen. Waardoor het daar druk is. Ja, moest eigenlijk overal op het veld zijn. Waar de Graafschap hem niet zou verwachten, zei Van Dam. Hij moet zo spelen dat niemand weet waar hij is. Ja, zei hij erbij. Behalve wij. Dat is natuurlijk wel handig dat zijn ploeggenoten hem wel weten te vinden. Dat gebeurt ook wel

En Vlagen, dat Breij tussen de linies wordt aangespeeld. Terwijl ja, je haast denkt dat het niet heel veel harder kan regenen. Gaat er gewoon nog weer een schepje bovenop. In de stromende regen dus. Kwispel naar de rechterkant. Naar Everink. Weer de Graafschap rond de eigen 16 meter. Combinatie tussen Everink en Breij. Breij nu dus wel eventjes op die flank. En dan speelt hij in op Muké. Die kan doorlopen. Misschien uithalen met links. Muké zeg! Wat een pegel van Joshua Muké. En die bal scheert. Nou, een centimeter of wat. Over de lat. Boven Ties Wiegers. Dat was bijna op de volgende beeldschone goal geweest. Aan de Oude Meerdijk. Waar we al meerdere hoogtepunten zagen dit seizoen. Te denken valt natuurlijk aan die goal van Breij tegen Jong AZ. Die streep van ver. En ja, die heerlijke samba-beweging van Veldhuis. Vorige week tegen Volendam. Deze van Muké. Het scheelt 20 centimeter. En anders had ook deze knal in dat rijtje gekund. Ja, als je die ruimte hebt, dan kun je ook maar beter gewoon eens uithalen. Muké doet dat dus. Even een beetje in die zone van Denelom gekomen. En dan kan hij hem lekker voor dat favoriete linkerbeen leggen. De man die vorig jaar in de winter overkwam van Jong Utrecht. Dit is geen overtreding van Verder de Jong op Freddy Kwispel. En dus kan de Graafschap er weer eens uit over die linkerkant. Weer met die jonge Finn Nero. Maar dit gaat niet goed. Terwijl we hopen dat de platen hier boven de hoofdtribune op het dak het gaan houden. En daar heb ik eerlijk gezegd steeds meer mijn vraagtekens bij. Het begint ook hier onder het dak nat te worden. En dat is geen goed voorteken voor ons hier op de perstribune. En voor de mensen die hier veel geld betaald hebben. Voor een mooie stoel op de hoofdtribune van de Oude Meerdijk. Die verbouwing is nodig, moet je maar denken. Achterlijn halen, dat doet Emmen. Voorzet van Hoven. Dit dan de kans voor Freddy Kwispel. Ja, er is nog een schot van de Emmenaar. En de sliding uiteindelijk van Thomas Kok. Die voorkomt dat Wiegers in actie moet komen. Steeds gooit een superboer zich ervoor op het laatste moment. Zoals dat net al een keer gebeurde met Martens, doet nu Thomas Kok dat. Wel weer een nieuwe hoekschop. Weer vanaf links. Weer met Michael Breij. Verschillende varianten zagen we al. We zien weer drie man op de rand van de 16 meter. Maar ook heel veel drukte voor de goal. En daar moet die bal dus ook komen. Ja, is geen lekkere corner hoor. Want bij de eerste paal staat wel Cooper Love. Maar die moet wel heel ver bukken om deze bal nog door te kunnen koppen. Dat lukt niet. Cooper Love kopt hem uiteindelijk over de achterlijn. Maar het spelbeeld is dus wel duidelijk. Emmen valt aan. Emmen zoekt naar de goal. En één keer zagen we een echte kans voor de Graafschap. Leverde wel direct een doelpunt op. In de zesde minuut dus via Kania. En dus voetbalt Emmen tegen die achterstand aan. En af en toe is er eens een keer een goede paas bij de Graafschap. En kan die bal ook naar voren. En nu doet Karsies weer goed mee door in te stappen. En die bal weer naar de helft van de Graafschap te spelen. Verder de Jong op dat middenveld met Donny Warmerdam. En dan gaat het weer naar Miro. Hij wordt veel gezocht. Toivon Miro, de man overgenomen van HJK Helsinki. Hij was het. Met die goed aangesneden voorzet die door Martens uiteindelijk bij Kania werd bezorgd. Het moment waar de enige goal van deze eerste helft tot nu toe uitkwam. Maar je kunt je bij deze twee ploegen moeilijk voorstellen dat het bij één doelpunt over 90 minuten zal gaan blijven. De Graafschap, terwijl het iets minder is gaan regenen. Martens, de Breij, gaat erbij zitten. Daardoor kan Martens rustig aan de bal blijven. De Jong daarbij in de buurt. En uiteindelijk gaat het ook naar aanvoerder Fedde de Jong. Martens, dit is wel de ruimte hoor. Het hakje voor Fedde de Jong, het schot ook wel. Maar dan zit Hojabapur ertussen en is daar niet het eerste werk voor Sam Karsies. 27e minuut. En dit kan snel gaan als Veldhuis Jack Koepelov ziet lopen. Maar daar staat ook nog Rowan Besselink en die staat op te letten. En dus niet de kans voor Jack Cooper-Love. Aan de andere kant staat er ook weer eentje op scherp. Het is Kania. Maar die glijdt uit op het moment dat hij een diepteloopje wil gaan maken. Het veld is kletsnat. En FCM kijkt na dik 26 minuten. Dus tegen die achterstand aan. Tegen de Graafschap. Het is nog altijd 0-1.

0: is. Oh, er wordt gescoord in de Oude Meerdijk. Jan Willem.
1: De 1-1 is daar en hij komt van de voet van Jack Cooper-Love. En daar is dan eindelijk die assist voor Brian van Hoven die opnieuw de achterlijn haalt. En nu wel een afgemeten paas in huis heeft. En bij de tweede paal is het dan heel simpel scoren voor de spits voor Jack Cooper-Love. En Emmen op gelijke hoogte tegen de Graafschap.
0: Ja, waar het nu dus 1-0 is voor, of 1-1 inderdaad, hier in de Oude Meerdijk voor Emmen. Gaan we eventjes verder met muziek. Ja, Dion Lewis heb ik per ongeluk afgezet. Dus we pakken even een nieuw nummer op. Dit is Jack Johnson met Sitting, Waiting and Wishing.

0: Ja, Jack Johnson op Zo 34 en RTV Drenthe, waar Emmen ondertussen orde op zaken heeft gesteld door de 1-1 te scoren door Cooper Love. Gaan we terug naar het stadion. Jan-Willem, hoe is het daar nu?
1: Ja, 1-1 voldoet nog niet aan het spelbeeld, hoor, van die eerste helft. Echt orde op zaken, dan zou je misschien eerder denken aan een voorsprong voor Emmen. Dat gewoon sterker is dan de Graafschap, maar lang tegen dat ene moment aan zat te hikken. Nu de score dus wel gelijk getrokken. Ja, vlak voor die goal nog wel een curieus moment, hoor. Want Kania die had echt alle vrijheid om, ja, gewoon richting de boel te kunnen gaan. De restverdediging echt totaal niet op orde. Kania alleen niet bereikt, maar die was weggeslopen. Ja, weggeslopen niet eens. Die liep gewoon kinderlijk eenvoudig weg. En dat had zomaar een goal op kunnen leveren. Dit moment dan de kopbal van Michael Breij en Wiegers. Tikt die bal onder de lat vandaan. Strakke voorzet en Breij. Nou, die staat zo'n beetje ter hoogte van de penalty stip. Nog iets verder zelfs, denk ik. Harde voorzet en hij slaat die bal met het hoofd echt richting de goal van de Graafschap. En in ieder geval via Wiegers en misschien zelfs ook nog wel via de lat. Geen doelpunt voor Emmen dat aandringt en de voorsprong langzaam maar zeker wel verdient. Net nog een kansje tijdens de plaat voor Jack Cooper Love. Iets te dicht op de doelman gekomen, waardoor hij het gaatje niet wist te vinden voor zijn tweede. Corner is weer kort genomen. Je ziet weer, over nagedacht, lage voorzet. Dit is goed. Cooper Love kan dat net niet uithalen. En dan de overname van de Graafschap. Komen ze met z'n drieën. Met grote passen en met veel snelheid. Twee Emmenaren maar. Van Zijl, wat doet hij met die bal? Uiteindelijk is het Miro, de Finn, ook in 16 meter aangekomen. Terugleggen Kania. Nou, heel simpel kan hij hem weer klaarleggen, zeg. Voor dat linkerbeen ongedekt mag hij weer inschieten. En de redding nu van Karsis. Maar wat wordt de Graafschap daar toch weer heel simpel en heel gevaarlijk. Uiteindelijk via die Miro dus. En Kania die op rand 16 meter gewoon naar links kapt. Is ogenschijnlijk een hele simpele beweging. Maar daardoor verschaft hij zich wel alle tijd om uit te halen richting de goal van Sam Karsis. En bijna dus de tweede van die Duitse aanvalsleider van de Graafschap. Het eerste echte werk voor Sam Karsis, voor de huurling van FC Twente. En zo valt Emmen wel veel aan. Maar af en toe, als de Graafschap er dan uitkomt, ja, is het ook levensgevaarlijk. En ja, aanvallen met de deur open. Oh, er gaat weer zo'n balletje de mist in van Quispel nu. Die verdedigt wel mee terug. Kania, en die vindt dan uiteindelijk geen medespelers. Het gaat op en neer, hoor, in deze fase. Want ook Veldhuis kan zomaar weer de middenlijn oversteken. Krijgt dan een zwiepert mee van Warmedam. Maar het spel gaat gewoon door. De Graafschap neemt de stellingen achter de middenlijn weer in. Maar wat neemt Emmer dan toch een risico? Je zou zeggen dat dat ook af en toe wel iets minder kan, hoor. Want wat een ruimte ontstaat er met tijd en wijle. Zoals net tussen ook de sprint van Björn van Zijl. De rechtsbuiten. En uiteindelijk komt Emmer daar met de schrik vrij. Het valt nu wel weer aan. Dat aanvalsspel ziet er prima uit. Er komen ook kansen uit. Maar voor die restverdediging, daar heeft Van Dam de formule nog maar niet voor bedacht. Zal hem zorgen baren. Dedelom gaat naar de linkerkant. Naar Van Hoven. Is weer bedrijvig. Nu komt hij wel langs Van Zijl. Maar loopt hij zich vast. Wordt Van Zijl gezocht. Moet Dedelom uitstappen naar de zijlijn. Mag hij hier de bal niet verliezen. Doet hij ook niet. Hier kan Cassis heel simpel weer Hojabapur inspelen. Kania moet daardoor de terugtochten inzetten. En zo schuift Emmen weer op richting de vijandelijke helft. 36 minuten gespeeld. Het is opnieuw een aantrekkelijke wedstrijd hier, hoor, op de Oude Meerdijk. Waar het uiteindelijk wat droger is geworden. Kasper Staring in de as. Weegt hij zijn opties af. Het gaat nu via Hojabapur naar Michael Breij. Verliest de bal. Veldhuis. Wordt hij niet aangetikt? Nee, is het antwoord. En dan komt weer zo'n countermoment voor de Graafschap. Het is gewoon weer 2 tegen 2. Met Miro die wacht op de ondersteuning. Die komt er ook van Simons. Maar nu is het terugleggen naar Verder de Jong. Dan weer niet in orde. Ja, als je hier een echt scherpe counterploeg tegenover je hebt, dan kan het maar zo 1-2 of 1-3 staan. Uiteindelijk valt de schade dus mee. Hebben we alleen die ene redding daarnet gezien van Cassis. Maar poeh, als Emmen de bal verliest, dan is het keer op keer levensgevaarlijk. Het is dat de Graafschap af en toe de foute keuze maakt. En anders hadden de problemen veel groter geweest. Veldhuis komt er nog niet echt aan vanavond hoor. Ook deze paas mislukt. De overname weer van de Graafschap. Verder de Jong langs de lijn. Stuurt hij daar Kok de diepte in. Het is met kunst en vliegwerk. Maar Van Zijl houdt deze bal binnen. Wordt verdedigd. En daardoor kan de Graafschap weer wat opschuiven. Intense wedstrijd. Leuke wedstrijd. Open wedstrijd. Veel gelijkenissen met vorige week als je het mij vraagt. Alleen toen kwam FCM iedere keer op voorsprong. En nu is het na 38 minuten gelijk. 1-1 op de Oude Middijk tussen Emmen en de Graafschap.

0: De Police met Roxanne op Zofinetter en RTV Drenthe, waar we richting de rust kruipen van die wedstrijd FC Emmen de Graafschap. Is daar nog steeds spannend, John Willem?
1: Ja, zeker. Het blijft een leuke wedstrijd, hoor. Nu is het Cassis die eigenlijk met één paas, ja, ontzettend risicovol, hoor. Een beetje een Etienne Fase paas zou je het misschien kunnen noemen. Tussendoor naar Kwispel. De Graafschap lijkt er eerst tussen te zitten, maar het gaat goed. Kwispel geeft mee aan Veldhuis. En zijn voorzet met buitenkant voet, nou, komt net te laat aan bij Jack Cooper Love. Emmen wilde een corner, kreeg het niet. Daarvoor weer een kans voor Kania. Een kopbal naar weer zo'n voorzet van Mero. Ja, als die naar binnen weet te kappen vanaf die linker buitenkant naar het rechterbeen. Dan kun je hem eigenlijk niet te veel ruimte geven. Hij heeft een goede voorzet in huis. Zagen we dus terug bij de 0-1 van diezelfde Kania. Nu legde hij hem op het hoofd van zijn spits. Uiteindelijk kopte hij hem richting de hoek. Maar ging die bal net naast. En zo zitten we alweer bijna in de 43ste minuut. Is het Emmen weer dat de bal van voet tot voet laat gaan. Met Hojabapur en met Breij weer eigenlijk op de 10-positie. Met Kwispel daar kort bij. Paadje mislukt tussendoor. Naar Van Hoven die ook constant heel diep staat. Ook nu wordt hij weer gezocht achter de laatste lijn. Een beetje op dezelfde positie als van waaruit hij die assist gaf. En nu is het opnieuw een corner. Weer met Breij. De zoveelste hoekschop van deze eerste helft. De zoveelste met de aanvoerder van Emmen achter de bal. En weer de bezetting voor de neus van Ties Wiegers. Deze bal is in ieder geval hoger. Komt ook bij de tweede paal. En daar loert Cooper Love wel. Daar in de buurt is ook Dede Lom. En uiteindelijk wordt die bal verdedigd. Wiegers komt er niet bij in de buurt. En aan de andere kant weer bij het scorebord gaat een nieuwe corner volgen. En nu is het Van Hoven die de hoek daar ingaat. Scorebord weer even kuren trouwens. Na de gelijkmaker van Emmen. Het is inmiddels ook een wekelijks, een tweewekelijks terugkerend patroon hier bij thuiswedstrijden dit seizoen. Daar komt die bal van Van Hoven. Die kan vrij simpel worden weggekopt in de 5 meter door Besselink. Staring, ja, dat is ook weer te kort. En daar heb je het geluk dat Kania op het gras ligt. Anders was het nog sneller gegaan. Maar hier komt Kania alsnog. Nee, weer Cassis. Die de goal uitvliegt. Wat ligt er keer op keer veel ruimte achter die laatste lijn van FC Emmen. Ook nu gaat het weer gewoon op een heel simpele manier mis. Met een balletje breed op Staring. Die te laat doorheeft dat die bal te kort is. Te laat ook instapt. En daardoor de Graafschap er weer tussen. Maar de laatste paas, daar ontbreekt het opnieuw aan bij de ploeg van Thomas Duivenvoorde. Emmen nu even terug. De Graafschap, dat kan indribbelen. Bolk doet dat. Ingevallen dus al na een kwartier voetbal van Hoven of Martens. Het is uiteindelijk voor het laatst van Hoven. En dus krijgt de Graafschap met nog een dikke minuut te gaan in deze eerste helft nog een hoekschop te nemen. Dat gaat vanaf rechts gebeuren. En dus moet Emmen nog even in de achteruit. Het is Simons, de linksback. Kaya Simons die zometeen gaat trappen. En Emmen heeft iedereen terug. Vlak voor de goal dus van Cassis. Simons met de afgemeten voorzet. En de rechterhand gaat dan ook de lucht in. Het wordt een bal kort voor de goal bij de eerste paal. Kan Van Hoven er niet aankomen. Zit Van Hoven er wel aan. Als laatste ook dat nog. En niet Thomas Kok. En dus een nieuwe corner. In minuut 45 van Dam. Ja, een beetje ijsberend langs de kant. Lijkt er toch ook niet helemaal gerust op te zijn. Deze nieuwe hoekschop. Maar ja, hij heeft wat gezien. De scheidsrechter Stan Teuben roept Cooper Love bij zich. En ook Thomas Kok moet zich even melden. Ja, en dan gaan we langzaam maar zeker wel de blessuretijd in. Nu dan wel, korte variant. Verder de Jong legt hem opnieuw neer voor Simons. Zonder druk komt daar die voorzet langs twee spelers van de Graafschap. In de hoek is nog Everink. Die denkt een slimmigheidje in huis te hebben. Maar hij leidt weer balbezit van de Graafschap in. Uit de tweede lijn dan komt alsnog die poging. Maar die vliegt de tribune in. Het schot van Besselink. 3 minuten krijgen we erbij. Daarvan is de eerste minuut al halverwege. Natuurlijk dat moment gehad met Jason Meerstad, de middenvelder van de Graafschap. die een tijdje op het veld behandeld moest worden. En zich uiteindelijk ook moest laten wisselen. Polk er toen dus voor hem ingekomen. Hij speelt nu in het centrum van de verdediging. In een opnieuw dus vermakelijk eerste bedrijf. Waar het ook maar zo 2-2 of 2-3 had kunnen staan. Emme dus ook zeker de kansen wel gehad. Maar het blijft er ook bij vlagen slordig. Nu is de paas van Staring weer niet goed. Kan Dedelom er achteraan en jaagt hij hem voor de zekerheid maar de tribune in. In plaats van dat hij hem teruggeeft aan Sam Cassis. En dus kan de Graafschap nog een keer gaan gooien. Halverwege de helft van FC Emmen. Kijkt Martens nog even achterom. Of die bal vanuit de tribune niet weer het veld invliegt. Dat is niet het geval. En dus kan de man van de assist, de rechtsback van de Graafschap, nu toch gaan gooien. Dan niet Veldhuis. Nou, wel Besselink die eraan zit. En dan vliegt hij ook weer over de achterlijn. En lijkt het er dus op dat we met een gelijke stand richting de T gaan. Dene Lombard nog ingespeeld. Kijken hoeveel zin de Fransman er nog in heeft. Kijken ook even op andere velden. Wat opvalt is de achterstand van Heracles Almelo. In eigen huis tegen Jong AZ staat het 1-2. En ook MVV doet het natuurlijk uitstekend dit seizoen. Het staat nog op 0-0 in de, ja, normaal gesproken toch lastige thuiswedstrijd tegen Almere City FC. Emmen toch nog een keer Breij uit de tweede lijn. En zijn schot wordt aangeraakt. Waardoor die bal een vlucht neemt. En uiteindelijk langs de paal vliegt. Maar Breij heeft nog wel wat haast. Ja, dat moet ook wel. Want heeft nog dik 30 seconden voor die hoekschop. Die hij dus zelf heeft verdiend. Wat zou het een heerlijk moment zijn om dat overwicht in het veldspel in ieder geval ook uit te drukken in de score. Als Breij wat tijd neemt voor die voorzet. Die komt ook bij de tweede paal. Maar daar geen Emmen naar in de buurt. Staring dan nog vanuit de tweede lijn. De afvallende bal wordt door Staring op de pantoffel genomen. En daar heb je wat geluk bij nodig. En dat geluk ontbreekt nu voor de stofzuiger op het middenveld van FC Emmen. En zo gaan we inderdaad met een 1-1 stand de rust in. Is het opnieuw een heerlijke wedstrijd. En de mensen die thuis zijn gebleven, die hebben daar misschien wel spijt van. Want het is weer genieten van een open wedstrijd hier aan de Oude Meerdijk. Tussen FC Emmen en de Graafschap. Het staat gelijk 1-1.
0: Tot zometeen, Jan-Willem. En wij gaan eventjes naar muziek. En zometeen ga ik natuurlijk de rest van de wedstrijden nog even benoemen die Jan-Willem nog niet genoemd heeft. De tussenstanden van de Nederlandse velden in Nederland. De Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Maar nu eerst de Backstreet Boys met Quiet.

Hier in de rust van FC Emmen, de Graafschap, waar het 1-1 staat in de Oude Meerdijk. Waar we zo meteen natuurlijk terugkeren voor die tweede helft. Gaan we eerst even kijken naar de tussenstanden op de andere velden. In de Eredivisie is het AZ tegen Willem II, daar staat het 1-0. Gaan we terug naar de Keukenkampioendivisie. FC Eindhoven, FC Dordrecht staat 1-1. FC Emmen, de Graafschap, staat natuurlijk ook 1-1. Helmond Sport, Jong FC Emmen, Jong PSV, ook 1-1. Dan pakken we Heracles tegen Jong AZ, daar staat het inderdaad 1-2. Jong Ajax, RKC Waalwijk 0-0. MVV Maastricht tegen Almere City 0-0. NAC Breda tegen Jong FC Utrecht 2-1. En VVV Venlo tegen Top Os staat ook 2-1. Dus er zijn maar twee wedstrijden waar nog niet is gescoord. Ben benieuwd of dat de tweede helft wel gaat gebeuren. En ik hoop ook in de Oude Meerdijk dat FC Emmen nog gaat scoren. We gaan nu naar Anouk met Nobody's Wife. En daarna gaan we eruit met de reclame en het nieuws. En dan zijn we daarna weer terug bij FC Emmen Live.

0: jouw medewerkers vaak...
1: Ik wist van niks.
0: Of
1: ik hoor ook nooit wat.
0: Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
1: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
0: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
2: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. De Goudman.nl komt ook op locatie.
3: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klasinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
4: Zonnestroomhover? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op SolarFeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Granstraat 30A in Emmen.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
8: Dit is Zo 34.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Met Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
11: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
10: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
13: Snijders Wachten. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachten is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
14: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
13: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
15: Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Expert Emmen.
16: Zo 34 en RTV Drenthe.
15: FC Emmen Live. Zo
17: 34. Ja, hartelijk welkom bij de tweede helft van FC Emmen tegen de Graafschap, waar het 1-1 staat. En als het goed is, zijn de spelers net het veld weer op aan het lopen. Jan-Willem Kralen vanuit de Oude Meerdijk.
18: Ja, de ploegen komen inderdaad naar buiten. De nodige wisselspelers nog op het veld om hun activiteiten van tijdens de rust ook te staken. Bij FC Emmen niet een wissel. Nee, geen wissel die binnen de lijnen gaan komen. Ja, een leuke wedstrijd opnieuw hier dus. Waar het af en toe toch wel heel erg open ligt. Ook weer aan de achterkant. Ja, beide ploegen al veel tegendoelpunten gekregen dit seizoen. Beide dik in de dubbele cijfers. Wat dat betreft twee ploegen voor het rechter rijtje. Uiteindelijk staat er natuurlijk maar één ploeg daar. Dat is de Graafschap met één punt. Zij op jacht naar de eerste zegen van het seizoen. Een zegen die welkom zou zijn. Maar wat welkom in de Achterhoek. Maar FCM was al met al wel de betere ploeg in de eerste helft. Adel verplicht natuurlijk ook wel een beetje. Wat FCM in die uitstekende vorm verkeert. Het beeld lijkt dus heel erg op vorige week. Nu is het Emmen dat afgetrapt heeft. En in de tweede helft dus richting de Zuidtribune speelde. Die wel redelijk vol zat. Maar misschien toch ook nog wel wat stilletjes. Zeker als je het vergelijkt met die 500 in de hoek. Die in het blauw en wit hier naartoe gekomen zijn. De bal van Cassie is nu in de richting van Staring. Het verlengen naar Koepelof. Die wordt heel even vastgehouden. Het is te licht voor Teube. Die daarna wel met een heel pedant vingertje komt. Zo van, nee, dat moet je niet doen. Je moet niet vragen om een vrije trap. Ach ja, even wegwuiven. En weer door. Dat gebeurt nu ook met Besselink. En met Gijs Bolk dus. De man die na een kwartier ongeveer de lijnen, binnen de lijnen kwam. En afgelopen seizoen natuurlijk nog Emmenaar was. Koepelof probeert nu neer te leggen voor Breij. De man die opgesteld staat als rechtsbuiten. Maar meestal alles behalve als rechtsbuiten speelt. Ook in die eerste helft zagen we dat patroon terugkomen. Hij heeft een vrije rol gekregen van Van Dam. En daar die vrije rol benut hij dan ook ten volle. Nu trapt hij de bal weg. Kun je ook gewoon een gele kaart voor krijgen. Omdat hij het niet eens is. Dan even bekvechten met Kania. Het vingertje nu ook van Van Dam. Allemaal dingen die in principe nergens voor nodig zijn. En het lijkt ook allemaal wel weer te gaan. Met Michael Breij die weer moet schakelen. Want Veldhuis heeft de bal overgenomen. Levert er dan ook weer zo in bij Fedde de Jong. Ja, Veldhuis valt een beetje uit de toon. En een snelle invalbeurt van Abdul Latif zou ik niet raar vinden. Hoewel de Duitser niet warm loopt. Torben Rijn wel in een serieuze warming up bezig. Balverlies weer van Emmen. Ook dat gaat gewoon door. Kania geeft hem aan Mero. Die gaat weer zoeken naar het rechterbeen inderdaad. Maar dan loopt hij zich vast en geeft hij Breij een zet. Emmen snel weer genomen die bal. Maar ook weer heel snel ingeleverd. Onrustig weer gedaan door de Drenthe. Dan komt de Graafschap daar weer. Martens, het paasje tussendoor mislukt. Emmen dan met Staring en ook weer met Veldhuis. Die krijgt een tik mee en de ingooi tegen. Ja, wat gaat Teube dan doen? Het vlagsignaal van de assistent geeft een ingooi aan de Graafschap. En daar lijkt het inderdaad ook bij te blijven. Teube komt wel even checken bij Sybrand Veldhuis of het gaat. Hij hinkt wel heel erg nu. En dat is dan ook het teken voor Van Dam om Mustafa Abdul Latif toch ook maar weer in de warming-up te sturen. Ingooi dus voor de Graafschap. Dat gebeurt 16 meter uit de achterlijn. De bal gaat ver richting de eerste paal. Daar het duel aangegaan. Wordt daar Hens geclaimd? Kan er geschoten worden? Nee. Geen strafschop en ook geen schot. Is dit dan Hens? Ook niet. Maar wel de ingooi voor FC Emmen. Dat er weer even uit kan komen. Stordig begin toch van de tweede helft. Ja, Emmen heeft zoveel haast iedere keer bij speelhervattingen. Af en toe is iets meer rust toch ook wel wijsheid. Ja, zeker als je hem zo makkelijk dan weer inlevert. Maar goed, aan de andere kant valt het Emmen ook wat te prijzen dat het tempo erin wil houden. Het gaat wat ten koste van de zorgvuldigheid. Dit is goed instappen van Staring, maar dan krijgt hij weer niet terug van Freddy Quispel. En zo klinkt er ook langzaam een klein beetje gefluit vanaf de tribunes. Dat is weer niet helemaal nodig. Die reactie is dan weer een beetje overtrokken. Maar FC Emmen moeten we dan ook weer niet groter maken dan het is. Dat blijkt vanavond maar weer. Dit is goed van Veldhuis, Cooper Love. Ja, dat is te makkelijk. Zo kom je Thomas Kok niet voorbij. Op de achterlijn neemt de middenvelder de bal aan. En via Verder de Jong krijgt Emma alsnog de ingooi. Jabberpoel baalt dat hij Cooper Love daar niet wat beter wegstak. Uiteindelijk moest de spits nog langs wat verdedigers. Dat lukte niet. Ingooi Emmen. En daar gaat er weer een naar het gras. Nu is het Freddy Quispel die gaat zitten. En dan krijgt Emmen de vrije trap. Wel nee, het is buiten de 16 meter. Een beetje op de hoogte van de penalty stip. Waar Quispel dat dan slim doet. Voelt het contact en krijgt de vrije trap dus nu ook mee. Van scheidsrechter Teubel op een plek waar wel wat in zit. 50ste minuut. En de mogelijkheid dat het eerste gevaar van FC Emmen in de tweede helft. Met aanvoerder Breij die hem neerlegt. Het is echt zo'n positie waar je de bal heerlijk kunt aansnijden richting de goal. En soms hoeft er dan niet eens iemand aan te zitten. Om het toch gevaarlijk te laten worden. Wat is Breij van plan? Het lijkt een bal richting de goal te worden. Zijn blik is gericht op Ties Wiegers en op de doelmond. Waar Teube nog werk te doen heeft. Door weer een preek uit te spreken. En dan mag het wel voor Michael Breij. Tweemans muurtje met de buitenspelers van de Graafschap. Daar moet hij eerst bij langs. Dat gebeurt ook wel. Het is inderdaad ook zo'n indraaiende bal. Maar te hoog van Michael Breij. En echt gevaar komt er dus niet uit. Wat gaat deze tweede helft ons brengen? Doelpunten ongetwijfeld. Want Emme en de Graafschap zijn achterin af en toe lek. En dus lijkt het toch echt niet bij 1-1 te gaan blijven. Ik kan het me in ieder geval niet voorstellen. Emmen tegen de Graafschap dus. De tweede helft loopt en de stand in evenwicht.
19: Zo 34.
20: De Zo 34 weekschijf.

0: Vrouwtje met geen rem op Zo 34 en RTV Drenthe, waar we snel teruggaan naar de Oude Meerdijk, waar FC Emmen op weg is naar hopelijk de 2-1 tegen de Graafschap. Jan Willem.
1: Nou, volgens nog lijkt die voorsprong niet in de lucht te hangen. De vorige tweede helft van Emmen tot dusver 9 minuten gespeeld na rust. En de Graafschap nu ook weer met het balbezit. FC Emmen achter de middenlijn opening. In één keer is mooi. Naar de linkerkant, naar Miro. Hij speelt Thomas Kok in. En zo schuift de Graafschap op naar een meter of 25 van de goal. Gaat de bal via De Jong. Nu naar de rechterkant is daar weer al ruimte voor Kania om te koppen. En de spits lijkt ook te beseffen hoe groot die kans eigenlijk was. Hij kopt hem uiteindelijk naast. En de trainer van Emmen, de technische staf, onder leiding van Menno van Dam, gaat ingrijpen. Twee Duitsers staan klaar. Abdulatif en Torben Rijn. Die dus echt nu een serieuze invalbeurt gaat krijgen. Na zijn 5 minuten van vorige week zijn het er nu meer dan 30 lang daar naartoe gewerkt. De spelmaker op het middenveld. Althans, dat is wat hij zou moeten zijn. Maar wat hij nog zo weinig heeft kunnen laten zien hier op de Oude Meerdijk. En ook Abdulatif gaat dus komen. Dat zal ongetwijfeld zijn. Sybrand Veldhuis, die vandaag niet in de wedstrijd zit. Eerst nog kijken wat de Graafschap doet met deze paas naar voren. Maar Miro staat hier buiten spel. En dus kunnen de wissels gaan komen. Als Dennis Telgekamp, tenminste, de briefjes op tijd heeft ingeleverd bij de vierde man. Dat is niet het geval. En dus wachten we nog even op de ingreep die zo meteen dus gaat komen. Ben ik benieuwd voor wie Rijn en dan bij gaat zijn. Normaal gesproken zou je zeggen voor Rojabokoe. Maar eerst de aanval van Emmen. Veldhuis, wat kan hij doen in zijn laatste actie? Sybrand Veldhuis zoeken naar het rechterbeen. Maar zijn schot wordt geblokt. Dan kan hij hem hier opnieuw oppikken. En misschien nu iets beters mee doen. Welke opties zijn er? Hij zoekt naar Kwispel. Die wordt geschaduwd. Rojabokoe geeft hem dan aan Van Hoven. De ruimtes zijn klein. Dede Lom brengt hem er maar in. En Kwispel kopt dan. Vanuit een toch schier onmogelijke positie wel richting de goal. Maar die bal vliegt over. En dan kunnen we inderdaad zien dat Torben Rijn gaat komen voor de Canadees. Rojabokoe. Wel ongeveer dezelfde type spelers. En aan de linkerkant gaat Abdulatif Veldhuis vervangen. Vorige week was hij geweldig. Bijna alles wat hij deed was goed. En bijna alles wat hij deed sprankelde. Werd ook terecht gekozen tot man van de week. Speler van de week in de keukenkampioendivisie. En vandaag was het niet veel. Lijkt ook te balen van zijn spel vanavond. Het is inherent toch ook aan de ontwikkeling van jonge spelers. Het zijn de eerste serieuze wedstrijden van Veldhuis op KKD-niveau. Vorig jaar was het eigenlijk nog een jeugdspeler in de onder 21 van Cambuur. En nu zal hij dus ook niet elke week top zijn. Oh, dit is een mooie flits hoor. Van Zijl, die is zo langs Dede Lom. En dan doet Luque dit. Prima. Nee, het is Everink geweest die daar meeliep met de Fransman. En een sliding in huis heeft. En er zelfs voor zorgt dat Van Zijl die bal als laatste raakt. Waardoor Cassis de doeltrap te nemen krijgt. Maar dat was een handige beweging van die jonge aanvaller. Die werd overgenomen van VVV Venlo. Staring voor Emmen draait de goede kant op. Waardoor het druk zetten van Kania in één keer loos blijkt. Luque, ja, het kan allemaal precies. Maar ze zijn niet vies van wat risico. De centrale verdedigers van Emmen. Kwispel geeft hem nu aan Abdulatif. De eerste acties van de Syrische Duitser. Naar binnen komen. Weer meegeven aan Kwispel. Die wil wel schieten, maar heeft die ruimte niet. Rijn dan. En Van Hoven, die heeft wat meer tijd voor een paasje. Het wordt Abdulatif teruggeven. Nee, dat lukt niet, want de Graafschap zit ertussen. Maar in ieder geval weer een aanval waar geduld en waar precisie in zit. En waar uiteindelijk ook bijna weer een kans uitkomt voor de thuisploeg. 59e minuut, corner weer FC Emmen. En ook op de Zuidtribune, de leiding van de Capo met de megafoon, laten de fans zich horen als Brij aangeeft vanuit de hoek wat hij wil met deze corner van Emmen. Het wordt weer een voorzet, Luque niet. En weer Besselink, die kan wegkoppen. Vrij eenvoudig. En die corners die hoog voor de goal komen.

bal geblokt. Zoals al zo vaak vanavond, dat er iedere keer een achterhoeksbeen voor zo'n schot van een Emmenaar verschijnt. Weer Breij in die hoek met de corner. En nu maar weer eens een korte variant. Van Hoven geeft terug aan Breij. Dan weer naar Van Hoven. Vrijmaken de bal voor het linkerbeen. Dat lukt niet. Kwispel komt er ook niet aan. En dan kan de Graafschap de bal richting de helft van Emmen spelen. Moet Staring sprinten. Doet hij dat goed. En via Rijn krijgt Staring die bal weer terug. Het applaus is daar van Kassies. Muke kan zijn positie achterin weer innemen. Dat doet Dede Lom ook. En zo gaan we naar het uur. Dribbelt Everink de ruimte in. Lage voorzet. Nou, met een gelukje. Klaarleggen voor Abdulatif. En de lat zegt. Wat een mooie poging van de invaller. Met de buitenkant van de rechterschoen. Raakt hij de lat? Het is geen corner. De bal is niet aangeraakt. Ja, de voorzet van Everink de 16 meter in. Daar leek toch wel een verdediger tussen te kunnen komen. Het gebeurde niet. Maar door Koepeloof de bal kon klaarleggen voor Mustafa Abdulatif de lat. En dichterbij was hij mee. De tweede helft nog niet. Dichterbij voorsprong tegen de Graafschap. De wissel nu inderdaad bij de Graafschap. Met verse krachten in de voorhoede. Waaronder een nieuwe spits met Keanu Quint. En dat betekent dat doelpuntenmaker Kania naar de kant gaat. Een half uur nog in Emmen. Emmen zal met niets minder dan 3 punten genoegen nemen in deze wedstrijd tegen de Graafschap. Hoewel het niet sprankelend is, hoewel het niet vanzelf gaat, blijft de ploeg van Menno van Dam bovenliggend tegen de Achterhoekers. Een half uurtje nog te spelen dus. Het blijft gelijk, het blijft 1-1.

0: Gavin James, Once in a Lifetime op Zofie 30. En Edwin Drenthe, waar we terug gaan naar het stadion. De Oude Meerdijk, Jan Willem. Hoe is het daar nu?
1: Ja, uit het niets valt hier de goal. Het is 1-2. De Graafschap neemt opnieuw de leiding. Het gebeurt niet lang na die dubbele wissel. Dat het voor iedereen in het stadion, denk ik, zo'n beetje als een verrassing komt. Dat de Graafschap hier na een dikke uur spelen opnieuw de leiding neemt. Het is Donny Warmerdam die uiteindelijk die lage voorzet vanaf de linkerkant heeft binnengeprikt. En het feest wordt daar gevierd aan de zijde van het uitvak. Natuurlijk opluchting daar bij de meegereisde fans. Want de Graafschap opnieuw op voorsprong hier in Emmen. En dat is een flinke tik voor de thuisploeg. Flinke tik voor het elftal van Menno van Dam. Ja, waar gaat het dan precies mis? Het is een snelle combinatie. Het is de lage voorzet. En het is dus een beetje een vergelijkbare goal met die van Emmen, met die van Jack Cooper-Love. Maar nu is het bij dezelfde goal Donny Warmerdam die de Graafschap op 1-2 schiet. Ah, en dus scoren op de molen van de gasten hier. Emmen probeert te reageren. Voorzet Abdulatif

Kuperlof niet. Kwispel met de tweede bal. Die kan het niet onder controle krijgen. En dus ook geen uithaal van de MNR. Maar wel balbezit nog voor de thuisploeg. Breij. Ja, met twee handen wordt hij toch hier vastgepakt. En dus assistent scheidsrechter staat er bovenop. Die krijgt hem ook een boze Breij bij zich. Ik snap de aanvoerder van MNR hier wel. Maar hij moet kijken naar hoe DDLom het gaatje bij invaller Keanu Quint dicht loopt in de hoek. Breij moet terug sprinten. Van Dam ook nog. Nou, dat is niet richting de assistent. Maar richting de warmlopers. En richting de fysiek trainer met Christoffersen. Die krijgt nu te horen wie zich moet gaan klaarmaken voor een invalbeurt. Ja, oortjes zijn misschien niet een overbodige luxe. Christoffersen moet helemaal richting Van Dam om te horen wat de bedoeling is. Ingooide Graafschap. Bal blijft daar eventjes hangen met Bolt. Die probeert hem weer naar buiten te spelen. Dat mislukt. Want daar zit Evering tussen. Rijn in de kleine ruimte. En dan verliest Emme daar de bal toch ook weer snel. Evering in dit geval. Rijn daar dan weer bij. Om die bal weer af te snoepen. En weer naar voren te spelen. Maar een lastige fase eventjes. Na die treffer dus. Die uit het niets viel van Warmerdam. Namens de Graafschap. En dus moet Emmen naar voren. En wat zijn dan de plannen van Van Dam voor de Warmingen? In ieder geval nog geen spelers die richting de zijkant gaan. Minuut 66, drie kwart wedstrijd toch ook alweer gespeeld. En Emmen speelt de bal rond. Ja, de gaatjes worden kleiner en kleiner. Omdat de Graafschap ook wel weet dat het niks meer weg kan geven. En dan gewoon hier de punten kan binnenslepen. Hoewel het veel dus heeft moeten verdedigen. Maar wat kan Emmen met Breij? Ja, is stand met Kwispel. Die toch ook wat betere wedstrijden heeft gekend. En zo is het wisselvallig aan de kant van FCM. En is het na rust ook lang niet zo dominant als het voor rust in een hele fase wel is geweest. Wiegers heeft die bal neergelegd. Speelt hem naar de rechterkant. De kopbal naar voren en de overtreding van de ingevallen spits van Quint. En daardoor krijgt FCM in de achterhoede de vrije trap. Gaat het snel weer naar Cassis en naar Muke. En FCM heeft dan ook alle ruimte om op te stomen naar de middenlijn. De Graafschap vindt het wel best. Maakt zich nu helemaal niet meer druk over druk zetten. Is daar helemaal niet meer mee bezig. En kruipt gewoon dicht bij elkaar om de ruimtes voor FCM te beletten. En dus moet het secuur zijn bij de thuisploeg. De combinatie tussen Rijn en Breij. Breij geeft ook aan, ja, waar kan ik naartoe met die bal? Uiteindelijk vindt hij Muke en Denilon. Die twee die staan ver over de middenlijn op te bouwen. En dus weer met veel ruimte erachter. Dit is aardig. Het hakje van Rijn. En dan wordt Abdulatif niet gevonden. Sterker nog, de invaller loopt daar Besselink op de rand van de 16 meter in de rug. En aan de zijkant inderdaad een nieuwe man. Het is Stan van Manen die er zo meteen bij gaat komen. Een tijdje geblesseerd geweest. Weer terug. En hij zal dan vermoedelijk aan de rechterkant voor diepte moeten gaan zorgen. Zodat er twee echte flankspelers op het veld komen te staan. In een iets andere formatie. En wie gaat eruit? Gaat Van Dam dan al veel risico nemen? Of heeft hij iets anders in petto? Het overleg is daar in ieder geval aan de zijlijn. Van Maanden komt nog niet. Wiegers mag eerst klaarleggen op de rand van die 16 meter. Om die bal weer naar voren te gaan roeien. Dat gebeurt inderdaad ook. Minuut 69 loopt. En de Graafschap probeert die bal dan op de helft van Emmen onder controle te krijgen. Quint, overtreding van Breij weer. Hij en de arbitrage worden vanavond geen vrienden meer, vermoed ik. En Quint is gewoon waardevoller geweest. Want hij kan nu opschuiven. En de Graafschap kan die bal gaan neerleggen. Met de nummer 10. Met verder De Jong en Simons daar weer bij. En voor de goal spelers die deze vrije trap wel willen ontvangen. Het wordt in ieder geval een bal die voor de goal gespeeld gaat worden. Het is verder De Jong. Legt hem neer bij de tweede paal. Langs alles en iedereen. Zo lijkt het. Maar Staring heeft er denk ik nog aangezeten. Want De Jong gaat nu de oversteek maken naar de overkant. Voor een corner. Ja, 1-3. Dat zou een tik lijken.
die misschien wel niet meer te boven gekomen kan worden. De Jong na de hoek daar met de feestende uitfans. En op de tribunes van FC Emmen, op de vakken van FC Emmen, wat telefoonlampjes de lucht in. Het is allemaal leuk en aardig, maar Emmen dus wel op achterstand. 70ste minuut, de hoekschop van de Graafschap. Maar die bal is al achter geweest, waardoor deze voorzet niet meer doorgaat. Dan moet de bal ook nog weer terug naar Cassis en wordt hier gewacht dat er een wissel gaat komen. Het is Freddy Kwispel die op 6 doelpunten blijft staan. Want hij gaat naar de kant. Van Manen komt erbij. Breij gaat naar de as. En Van Manen zal er op de rechterflank gaan bijkomen. Dat wordt het plan voor de komende minuten van Menno van Dam. Nog 20 minuten heeft FC Emmen om een nederlaag in eigen huis tegen de Graafschap te voorkomen. Tussenstand 1-2.

0: Brian Adams en Melanie C. When You're Gone op zo 34. En Edwin Drenthe, waar we snel teruggaan naar de Oude Meerdijk. Want hoeveel staat daar nu? Nog steeds 1-2?
1: Ja, zeker 1-2. 74ste minuut. Mooi duel net tussen de beide nummers 14. Stan van Manen en Gijs Bolt van de Graafschap. Vorig jaar nog maatjes binnen de selectie van FCM. Even dacht van Manen Bolk op snelheid te kunnen kloppen in het strafschopgebied. Het gebeurde niet. Van Manen is erbij gekomen aan de rechterflank. Terwijl Dede Lom ontzettend slordig inspeelt. Hier een counter dus van de Graafschap. Weer via Mero kan weer naar binnen. Naar die favoriete rechter. Het klaarleggen van Quint. En nu wordt zijn schot geblokt in de 16 meter. Een corner voor de Graafschap. Ingeleid dus door dat zwakke moment van Yannis Dede Lom. Die met veel lof hier binnenkwam. En een indruk maakte in zijn eerste minuten voor FC Emmen. Maar toch ook iedere wedstrijd momenten heeft waarbij hij de focus gewoon lijkt te verliezen. Mag graag aanvallen, mag graag indribbelen, mag graag opbouwen en meedoen. Maar levert toch te vaak ook dan gewoon weg de bal in. Waardoor een tegenstander kan counteren. Zoals hier de Graafschap ook deed. Deze hoekschop wordt gevangen door Cassis. Wil wel snel hervatten. Maar wordt dan gestuit. Dat is ook een gele kaart waard. Het is Besseling denk ik geweest. Ja inderdaad. Hij krijgt de prent van Teuben. Omdat hij voorkomt dat Cassis vanuit die vangbal heel snel de voorwaarts kan kiezen. Zoals hij dat graag en toch ook wel vaak wil doen. De man uit Enschede, Cassis dus, twee keer geklopt vanavond. Nog een kwartier heeft de FCM om die nederlaag af te wenden. Maar de inspiratie lijkt een beetje uit het aanvalsspel te zijn verdwenen. Het is weinig overtuigend na rust. Het is de Graafschap dat de wedstrijd gewoon aardig onder controle lijkt te hebben. En ook nu alweer kan aanvallen. Met Mero op die linkerkant. Het duel nu met Everink. Maar Mero is hem steeds vaker de baas. Weer kan hij naar binnen komen, de Fin. En dan loopt hij zich uiteindelijk toch nog vast. Is daar de ondersteuning. Komt de voorzet van Simons. Is het Quint met het kopduel. En dan heeft Cassis die bal te pakken. Voordat De Jong erbij kan komen. Nu wel de snelle hervatting. Maar nu bereikt hij Jack Kubelov niet. Ja, een echt stormram heeft Van Dam ook niet op de bank zitten. Welk scenario is daar dan voor bedacht? Nou, eerst kijken wat Mero hier doet. Want die heeft ook alle ruimte voor het schot. En Cassis krijgt die bal dan tegen zich aan. Nu de Fin naar het linkerbeen. En de harde poging tegen het lichaam van Sam Cassis slaat hem uiteindelijk uit de goal op wat onorthodoxe wijze. Maar het loopt goed af. Wordt geen rebound weggegeven. Zoals dat vorige week tegen Volendam wel gebeurde. En dus Emmen met Rijn. Weinig in het spel voorgekomen. Nu geeft hij de bal door aan Abdulatif. Abdulatif naar binnen. Abdulatif. En dan loopt hij zich toch nog vast. Even wat ruimte om Besseling op te zoeken in de 16 meter van de Graafschap. Maar het verdedigen alsnog van de gasten die zo'n actie dan ook als team vieren. Omdat ze daar ook wel weten hoe belangrijk deze momenten zijn. En hoe belangrijk deze wedstrijd dan in een seizoen kan worden. Zo'n eerste zege. Abdulatif binnendoor naar Tormen Rijn. Weer Besseling die vaak goed staat opgesteld. En ook nu kan hij deze bal weer de tribune inroeien. Meer wissels gaan komen hoor. Aan de zijlijn staat in ieder geval klaar Luca Denk. En ook Savian Touré. De nieuwste aanvaller van FC Emmen gaat zijn eerste minuten zometeen maken. Dan zijn de wissels op, zijn Betroeven uitgespeeld van Van Dam. En is dat dus hoe het slotoffensief aangevangen moet worden. Eerst moet het weer in de omschakeling terug. Omdat Van Hoven hier slordig is. De opening van rechts naar links bij de Graafschap. Naar Mero en met een gelukje door een slippertje van Everink lijkt hij hem nog mee te krijgen ook. Maar Cassis doet weer attent mee. Kubelov probeert in duel met Bolk die bal in bezit te krijgen. Hij werkt weer hard vanavond. En Kubelov scoorde ook, maar komt verder toch maar weinig in het spel van FC Emmen voor. 12 minuten nog. Heeft de ploeg uit Zuidoost-Drenthe. Rijn heeft die bal weer op. Abdulatif te makkelijk. En dan via Besseling de bal naar achteren. Waar Wiegers de bal kan vangen. En die houdt dan zo lang mogelijk die bal waarschijnlijk in de handen. Het valt mee. Het gaat naar Gijs Bolk. Die kan weer inspelen op Mero. Dat is wel een interessante speler hoor. Nu wordt hij op de hakken gelopen door Everink. En heeft hij daar veel last van. de high five nog wel. En dan kunnen de wissels ook gaan komen. Bij Emmen gaat Staring eraf. Maar heeft dat zelf niet in de gaten. En hoort dan van de speaker dat hij het is. En dan sprint hij alsnog maar naar de kant. En middenveld nu dus met de twee teruggekeerde Duitsers. Stormen Rijn en Luca Denk. En Safian Touré komt erbij voor Dede Lom. En dat betekent 1-1 achterin. Een extra aanvaller erbij. En volle bak op jacht naar een resultaat hier op deze avond tegen de Graafschap. 12 minuten nog duurt deze wedstrijd. En het is een beetje ingekakt aan de kant van RCM. Misschien dat die wissels daar dan verandering in gaan brengen. 11 minuutjes inmiddels nog op het scorebord te zien. Minuut 80 loopt en de Graafschap nog altijd aan de leiding tegen Emmen.
2: Zo 34 en RTV Drenthe.
3: FC Emmen Live.

0: Snelle radio op Sovi Netter en RTW Drenthe, waar we snel teruggaan naar de slotfase van FCM tegen de Graafschap. Jan-Willem Kralen.
1: 83ste minuut, de Graafschap leidt 1-2 van Dam met een aanvallende formatie nu. Dat betekent dat Stan van Manen naast Jack Cooperlove in de spits speelt. Savian Touré komt vanaf de rechterkant, Abdoulatif vanaf links. En het middenveld nu met Breij, Luca Denk en Torben Rijn. Rijn moet in de achterhoede vaak die bal komen halen. Die driemans achterhoede dus nu, want Dede Lom is daar vertrokken, is daar weg. Muke staat daar nog met Everink en Van Hoven. Rijn speelt terecht als een soort laatste man nu tussen. De Graafschap sowieso weer heel ver terug. Op het scorebord de tussenstanden, maar daar kijk je liever niet naar als je zelf op achterstand staat. Muke deze bal, ja, het komt goed. Rijn naar Abdoulatif, dan moet de bezetting voor de goal er nu komen als Abdoulatif de actie ook wel aangaat. Maar iets te veel wil hier. Besselink heeft opnieuw last. Ligt in de middenbaan van het veld. En waar net al een blessurebehandeling. Nee, niet een blessurebehandeling. Want daar wordt dan vaak niet voor gekozen. De scheidsrechter komt checken. Dat gebeurde net ook al een keer. Het lijkt dan misschien wel het nieuwe spelletje te zijn. Als je niet meer om een blessurebehandeling kan vragen zonder er een minuut af te moeten gaan, dan ga je maar liggen en laat je de scheidsrechter maar bij je komen. En als de scheidsrechter dan vraagt, ja, heb je een behandeling nodig? Dan zeg je nee en dan ga je weer staan. Ja, de vierde man geeft wel aan dat er met die gemorste tijd wel rekening wordt gehouden. Want Van Dam zit zich er enorm over op te winden langs de zijlijn. We gaan zo meteen zien hoe dat gaat. Ja, de regel is in het leven geroepen om spelbederf tegen te gaan. Maar je zult natuurlijk altijd zien met nieuwe regels dat er weer manieren worden gevonden om daar, ja, zeker als je in een slotfase op voorsprong staat, om daar effectief mee om te gaan. En dit lijkt er zo eentje te zijn. We zagen twee voorbeelden. Dus in een paar minuten tijd. Nu wordt Touré een keer gezocht. Wat kan hij? Ja, hij heeft weinig ruimte om echte snelheid te benutten. Probeert er maar omheen te gaan. Met weinig overtuiging ingezet deze actie. Wel weer een ingooi. Touré geeft die bal via de handen aan Everink. Dan gaat het naar Muke. De achterste pion die geeft hem maar in één keer voor. Dan moet de tweede bal nu voor een Emmenaar zijn. Dat is het geval. Maar Van Manen weer tekort. Ja, uiteindelijk worden de meubelen gered. Blijft de bal voor FC Emmen. En kan Everink hem voorbrengen. Rand 16 meter. Breij, ja, ook maar half. Dat is een soort halve aanname. Bal rolt dan weer door helemaal naar de andere kant. Abdoulatif, het is ook wat kort. Dit is een tackle op de bal. Maar Abdoulatif wordt daar ook in meegenomen door De Jong. En dus een vrije trap voor FC Emmen. 86ste minuut. Halverwege de helft van de tegenstander zo'n beetje. Aan de linkerflank gaat Breij achter die bal staan. En de spelers met wat lengte melden zich voor de pot. Dus ook een Muke. Maar ook bijvoorbeeld Everink. Alleen Rijn en Van Hoven. Niet in de 16 meter van de tegenstander. En Michael Breij, hij gaat de trappen. Geeft hem aan Rijn in de as. Dan moet hij met het paasje komen. Dat gebeurt ook. Cooperlove kan hier de bal vrij krijgen. Cooperlove, ja. Eindelijk weer een kans. Eindelijk weer een schot van FCM. Het was alweer even geleden. En Wiegers heeft hem te pakken. Cooperlove vraagt aan de scheidsrechter. Hoe lang mag het allemaal duren? Ja, ook hier zijn natuurlijk nu regels voor. Het wegtrappen van de bal. Het aftellen ook wel van Teuben. Maar Wiegers laat het natuurlijk niet zo ver komen dat hij een vrije trap aan de tegenstander geeft. Nog 4 minuten officiële speeltijd. En Touré zoekt naar de ruimte. Touré, ja, met een actie op goed geluk, zo lijkt het. Hij komt er niet langs in ieder geval bij Simons. Die speelt hem dan weer over de zijlijn. Maar Touré lijkt niet een speler die in een kleine ruimte het verschil gaat maken. Als je hem beoordeelt op zijn eerste twee acties. En er is natuurlijk eigenlijk nog wat snel. Rijn naar Muke. Alleen Quint nu met wat druk. Veel mensen in de voorste linie. Daar staat het 1-1. De kopbal is aardig hoor. Wat heet. Stan van Manen kopt hem richting de hoek. Maar het gaat centimeters naast de verkeerde kant van de paal. Dus. En ja, Van Manen, die normaal gesproken als rechtsbuiten natuurlijk speelt, laat het nu in de spits ook eventjes zien. Ja, af en toe maar een vroege voorzet geven. Lijkt helemaal niet zo verkeerd. Weer het aftellen van Teuben. En bij 1 seconde trapt Wiegers die bal naar voren. Naar Quint, die positie zoekt aan de zijlijn. Maar de bal gaat weer over de zijlijn. En dus weer de ingooi voor Emmen, dat haast heeft. Everink geeft hem aan Rijn. Het lijkt echt overleven en tegenhouden wat de Graafschap wil in die laatste minuten van deze wedstrijd. 88ste minuut. Maar het is na rust allemaal gewoon weg. Een heel stuk minder dan voor rust. Het is niet goed genoeg om terug te komen van een achterstand. Daar begint het in ieder geval steeds meer op te lijken. Oh, gevaarlijke tackle hoor. Met twee benen vooruit van Thomas Kok. Ja, er zit de bal ook wel bij. Maar bij Emmen denken ze aan rood. Het wordt geel voor Thomas Kok. Die dan wat risico neemt daarom met die sliding. Er lijkt in ieder geval geen letsel uit voort te komen. Ruin geeft nog wel even aan. Ja, gestrekt been heb ik gezien, scheidsrechter. Maar die bal zat er denk ik nog voldoende bij. Om het geen rode prent te laten zijn. Voor Thomas Kok, die startte als verdediger. Maar al een hele tijd als middenvelder speelt. 89ste minuut inmiddels. En maar weer een vrije trap voor FC Emmen. Daar blijft een superboer vervelend voor die bal staan. Uiteindelijk heeft Emmen de ruimte om de bal te nemen. Het gaat naar links, naar Abdul Latif. Heeft verder de Jong voor zich. Wat kan hij dan? Geeft hem terug. Breij, tweede lijn. Michael Breij. En weer een gekraakschot. En weer een hoekschop voor FC Emmen. Daarvoor dat fanatiekste vak op de Zuidtribune. Abdul Latif heeft haast. Legt die bal neer. En voor de goal de nodige spelers van FC Emmen natuurlijk. Daar komt die curve van Abdul Latif. Maar weer kan Besselink in die bal klimmen en hem wegkoppen. Oh, Touré. Wat doe je daar? Als achterste man speelt hij de bal tegen Nagmetiaan. Maar het loopt goed af omdat Touré hem teruggeeft aan Cassis. Ver uit zijn goal. Maar weer een lange peer. En maar weer een gewonnen kopduel van Roan Besselink. Die echt belangrijk is in de achterhoede vanavond bij de Graafschap. Staat prima te verdedigen. Waardoor het er steeds meer naar uitziet dat de Graafschap de eerste zegen van dit seizoen gaat boeken. Want de 90ste minuut loopt. En FC Emmen lijkt zich dus stuk te bijten. Buitenspel? Vraagteken? Nee. Penalty? Ook niet. Hij gaat wel liggen, Stan van Manen. Omdat hij iets in zijn rug voelt. Dat leek toch wel heel erg makkelijk van de man die dus net die kopkans kreeg voor Emmen. De bal is alweer in het spel. Everink kijkt en geeft hem aan Touré. Die komt met een vroege voorzet. Nou, tegen de rug. En dus een corner. En daar doet hij het voor, denk ik. Savian Touré, 90ste minuut, is bijna vol. En dan gaan we zien in hoeverre er veel minuten bij gaan komen. Het klokje werd wel bijgehouden. Gaf de vierde man aan. Rijn met de hoekschop. Daar komt die bal inderdaad aardig voor. Maar daar valt hij weer. En in dit geval op het been van Thomas Kok. Die kan wegwerken. Dan geeft Touré hem weer terug aan Rijn. Touré weer. Ja, dit is zonder enige overtuiging. Balverlies van Touré die geluk heeft dat de Graafschap die bal dan weer inlevert. 4 minuutjes komen erbij. Niet bijster veel. 4 minuutjes heeft Emmen dus nog voor een punt tegen de Graafschap. 1-2. De bal is in de achterhoede bij Breij die hem ook maar naar voren pompt. Van Manen probeert daar sterk te zijn. Maar wordt aan de kant gezet waardoor de Graafschap die bal weer naar voren kan peren. En in het uitvak groeit het geloof, want het lijkt de dag van de Graafschap, van de eerste Doetinchemse zegen, te gaan worden. Uitgerekend hier op de Oude Meerdijk, waar nog geen ploeg tot dusver een resultaat wist te pakken in de eerste 3 wedstrijden die we achter de rug hebben. Touré naar Muke. En Muke is niet blij met die bal van Touré. Rijn, tweede lijn. Torben Rijn en de lat. Wat een knal van de Duitse spelmaker. En wat is FC Emmen daar dan nog weer dichtbij? De tweede keer na rust dat die lat daar boven Wieger streelt. Touré inspelen. Koepelhof. Bal verliest. De Graafschap eruit. En de ruimte natuurlijk om het op slot te gooien via Agmeti. Is daar contact? Het antwoord is ja. En dus de gele kaart voor Muke. Maar belangrijker, kostbare seconden die wegspelen. Omdat Muke hier die tegenstoot stuit met een overtreding. Berry Powell komt al lachend van de tribune. Het voorgevoel dat het goed gaat komen bij de technische man die deze selectie van de Graafschap heeft samengesteld. Blessurebehandeling is niet nodig. Maar het duurt even voordat de man met 27, Nart Agmeti, weer staat. En dat die vrije trap genomen kan worden. Maar wat een knal hier van Torben Rijn. Ja, en zo zit het FC Emmen dan in fases ook niet helemaal mee. En ook daar kun je tegenaan lopen in zo'n seizoen. Prima voetbal gezien, met name voor rust. Na rust gebeurde er lange tijd toch te weinig binnen het elftal van Menno van Dam, die met zijn wissels wel geprobeerd heeft om nog een punt uit te slepen. Lijkt niet te gaan lukken. Wieckhoff loopt zichzelf hier vast. De ingevallen rechtsback bij de Graafschap. Dan kan Emmen nog een keer naar voren. Anderhalve minuut nog te gaan op de Oude Meerdijk. En via Quint is het een doeltrap voor Cassis, die naast zijn doel een hoedje heeft staan waar een bal op ligt. Kan hem snel neerleggen. Dat doet hij ook. En dan gaat hij hem lang richting de helft van FC van de Graafschap spelen. Alhoewel, ja, Denk staat daar op de middenlijn. Geeft hem dan terug aan Van Hoven. Die peert hem maar weer op goed geluk naar voren. Daar verliest Cooper Love het kopduel. Hij heeft veel duels verloren vanavond van Besselink dus. Ja, maakte ook een treffer natuurlijk. Dat gebeurde voor rust. Maar lange tijd was hij ook onzichtbaar. De Zweeds-Engelse spits van FC Emmen. Laatste minuut loopt. Vrije trap nog in de middencirkel. Nog wat gedoe, omdat daar een superboer, in dit geval Donny Warmerdam, even voor die bal gaat staan. Ach, dan is er nog wat gedoe. Everink is daar ook bij betrokken. Want heethoofden over en weer. Ja, Emmen heeft hier niet zoveel aan. Dan moet voor mij zo snel mogelijk die bal gaan neerleggen. Ja, dat geeft Van Dam nu ook aan. Jongens, weg daar naar voren. We hebben nog een kans op de gelijkmaker als we iets doen met deze vrije trap. Maar ja, nu wil de Leidsman, Teube, eerst weer wat spelers bij zich hebben. Everink en Warmerdam. En let maar op, die gaan allebei een gele kaart krijgen. Want ja, daar is de hand in de broekzak. En een gele prent voor Everink en voor Donny Warmerdam. Die laatste heeft wat hij wil. Wat tijdswinst, wat rumoer, wat gedoe. En dan neem ik aan dat we nog wel een minuutje langer door zullen gaan. 5 minuten inderdaad, dat gaat het worden. Geeft de vierde man nu ook aan. Rijn en Cassis doen het kort. Rijn moet hem gaan inbrengen. Doet dat ook richting Muke. En dan wordt hij gekopt door een speler van de Graafschap. Waardoor er nog een corner gaat volgen. Cassis kijkt. Kan ik mee? Mag ik mee? Is dit dan mijn moment? Nee is het antwoord. Cassis blijft op de middenstip staan. En Rijn is het die deze corner moet gaan trappen. Het is normaal gesproken het laatste moment van deze wedstrijd. Rijn, aardige bal voor de kopbal en weer de laatste. Ja, de derde keer, dan komt hij nog. Dan moet hij zijn. En dan gaat hij niet. Dan gaat hij wel. Dan blijft hij liggen in de doelmond. En is het eigenlijk al met al toch ongelooflijk dat FC Emmen vandaag met lege handen blijft staan. Want het was een tijd lang niet goed. Maar nu wordt weer de lat geraakt. Blijft die bal daar liggen in de doelmond. Tal van spelers die uit alle macht proberen hun voet tegen de bal te zetten. Er is ook pijn bij doelman Wiegers. Er is ook pijn daar bij die Emmenaar die daar ligt. En die wordt nog opgelapt. Het is Everink. Maar ja, al met al genoeg kansen gecreëerd toch vanavond om er nog eentje te maken. Van afstand een paar keer de lat geraakt. Maar Emmen blijft met lege handen. Want de 95 minuten staan op het scorebord. Wiegers is weer opgelapt. Hij heeft nog een vrije trap te nemen buiten de 16 meter. Maar wat was FC Emmen daar dan nog dichtbij? En wat overleeft de Graafschap dan nog ternauwernood die situatie? We mogen nog even door. Geeft Stam Teube aan. Het duel wordt aangegaan door Van Hoven. En dan wordt er ook nog iemand geraakt, hard geraakt. Ah, is het de rode kaart, scheidsrechter? Het lijkt me toch vooral heel veel pech, hoor. En zeker geen intentie van Van Manen. Die wel zijn tegenstander raakt, maar niet eens een trappende beweging lijkt te maken. Nou, dan gaan we nog even knokken. Komt er een nieuw opstootje. Heeft Teuben de hand alweer bij de kaarten. En wordt het een heel lelijk einde van FC Emmen tegen de Graafschap. Met rode kaart dus voor Stan Van Manen. Die dat eigenlijk ook nog niet kan geloven. Eindelijk weer terug van die blessure. De kopbal net naast. Als spits naast Cooper Love gaan spelen. En nu raakt hij op het middenveld Donny Warmerdam. Die ook wel weer heel makkelijk gaat staan nu. We moeten het zien op de beelden. Of dat nou echt een rode kaart was. Er komen nog wat gele prenten over en weer. Geen idee wie ze precies krijgt. Discussie is er nog aan de zijlijn. Maar als al dit gekonkel voorbij is, dan kan de scheidsrechter volgens mij gaan affluiten. De rode kaart dus voor Van Manen in een avond die in mineur gaat eindigen. Ja, bij ESPN proberen ze uit alle macht te achterhalen wie dan nu die kaarten hebben gekregen. Want het ging wel even heel snel hoe de kaarten, de gele kaarten, werden uitgedeeld door Teuben. Die kijkt nog even om zich heen. En die vraagt zich denk ik vooral af of Van Manen nu het veld heeft verlaten. Lijkt wat gedesoriënteerd hier Stan Teuben. Die bijna niet meer kan bijhouden op het scherm. In ieder geval een gele kaart voor Verder de Jong gezien. De Graafschap trapt die bal nog maar een keer buiten. En dan is het nu wel klaar. FC Emmen redt het niet tegen de Graafschap. Komt die 1-2 niet meer te boven. Ondanks een paar knallen op de lat. Ondanks dat moment in blessuretijd. Lukt het FC Emmen niet om iets over te houden aan de wedstrijd tegen de Superboeren. Het eindigt hier in Emmen in 1-2.
0: Ja, in mineur dus, helaas. Ja, bedankt voor het luisteren naar FC Emmen Live. En ook Karel vanuit Assen, bedankt. Ado. Ado. Ado. Ado.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt